0: aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje.

0: ging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je...

0: 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot een bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds. Queer Vibes op Haarlem 105.
4: Morgen gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
3: Kom morgenavond naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 6 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: feest.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB.

En dat is het Morning Music vroeg op de zondagmorgen in de weekendeditie Kelly Page. Welkom bij de weekendeditie van vandaag de dag. En die is er tot 9 uur ook op deze zondag. We kijken een beetje vooruit naar programma's op deze zondag. Het nationaal product bijvoorbeeld straks tussen 12 en 2 wat daarin zit. We zien of het een Indian Summer blijft ook op deze Sunny Sunday. Hopen we dan maar. En verder kijken we naar het weer in onze eigen regio. Het weer in 023.

0: and I.
1: Kenbare stem, Kevin DeCraw en zijn Face the River. Het is Dierendag, ik zei het al. En op die Dierendag luiden in Haarlem de klokken. En die luiden dan voor uitgestorven diersoorten. Dat gebeurt in de Grote of Sint-Bavokerk. Daar worden de namen van tientallen diersoorten genoemd die sinds de eeuwwisseling wereldwijd zijn uitgestorven. Zoals de dunbekwulp en het duingentiaanblauwtje. En bij iedere naam van zo'n uitgestorven dier zal dan dus die kerkklok van de Grote Sint-Bavo vandaag op deze Dierendag hier in Haarlem klinken. Straks ook nog nieuws over verkeersoverlast hier in Bloemendaal.

complete verwanten en al een poosje van Dik Hout met hun nieuwste single 2026. Te veel is niet genoeg. Van Dik Hout krijg je eigenlijk nooit genoeg. In Bloemendaal worstelen ze voorlopig nog met geluidsoverlast van het verkeer. En volgens de inwoners doet de wethouder te weinig. De wethouder verkeer en leefomgeving in Bloemendaal. Dat is wethouder Tessa van der Wind. Ze is nog niet met een concrete oplossing gekomen en dat valt tegen. Want de inwoners die moeten voorlopig nog geduld hebben met het geluidsoverlast van verkeer, festivals en het circuit in Zandvoort. Ondanks een plan en meerdere metingen is er nog steeds geen oplossing gevonden. En vooral op de Zeeweg, de Bloemendaalse weg en de Zeilweg zorgt dat verkeer voor structurele overlast. Het belang van gemotoriseerd vervoer wordt boven de gezondheid van de omwonenden geplaatst. Al dus de oppositie in Bloemendaal. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl en kijk ook op de app. Daar vind je nieuws en nog heel veel meer. De app van Haarlem 105.

succesnummertje is dat. Die Alex Warren en zijn Emerald Eyes. En daarvoor kende je die nog. Dan moet je wel echt graven in je grijze hersencellen. Dat heb ik dan maar even zitten doen vroeg. Op deze zondagmorgen om Kim Carnes er weer eens bij te pakken met haar Universal Song.

0: Dat is weer eens even wat anders dan Driver's Seat. Dit maakt dus ook diezelfde sniffende tears van Driver's Seat. Dat heette dan One Love, aardige track. Vroeg op de zondag in de weekendeditie van Vandaag de Dag, waar we naar het regio weerbericht gaan kijken.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Gisteren en morgen hebben we eigenlijk meer Indian Summer weer, hoor. Want toen was en morgen is het 20 graden en zonnig. Deze Sunny Sunday toch een beetje anders, 19 graden. En het is bewolkt en er kan een spatje regen vallen, zelfs in deze 023-regio.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

niet helemaal. Er zitten wat mixjes in volgens mij, maar Judy Ward. Zij doet haar best en dat heeft ook al succes opgeleverd in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Daar kan ze geen muziekstudio meer binnenkomen of ze moet achter de microfoon gaan staan. En nu heeft ze inmiddels ook succes in Nederland bijvoorbeeld met dit Only a Woman Can. En daarvoor hadden we Topper Hedden en zijn Leave It to Luck. En als je nou nog wat leuks wil doen wat niet digitaal is, vinyl bijvoorbeeld, hier is er niet groot mee geworden. De laatste dag van het Haarlem Vinyl Festival is vandaag. Diverse optredens en je kan natuurlijk ook gewoon vinyl horen, vinyl opzetten, vinyl draaien, vinyl meemaken. De laatste dag vandaag op deze dierendag, Haarlem Vinyl Festival straks. Van 10 tot 5, het begint allemaal op de Grote Markt hier in Haarlem. Vanaf 10 uur vanmorgen dus al.

alles de Nederlandse Direct. Nationaal product en over nationale producten gesproken. Dat programma is er altijd, hè? Dat heet het Nationaal Product. Luc Hasselman is deze zondag de nationale producent van dienst hier op het Nieuwe 105. Met een vol programma zangeres Romy Montero wordt gebeld over haar nieuwste single Spaans. En zanger Mike Appelman, die heeft ook nieuw werk. Dat plaatje heet Helemaal Kwijt. Er komt nog een zanger op bezoek ook in de studio, Dario Kreuger. Met zijn single Oh, What a Nacht. Je zou bijna geneigd zijn om te zeggen Oh, What a Night. Nationaal product, Luc Hasselman straks van 12 tot 2 hier. Op dit nieuwe 105, hier op deze zender. Stevast, vaste prik op de zondagmiddag aan het begin vanaf 12 uur.

Odin en Fatso, lekker wakker worden allemaal, 10 voor 8 hier op het nieuwe 105. Allemaal dankzij de melodietjes, zojuist van Direct, nu van Odin en Fatso, hier wakker worden in de weekendeditie.

Ze kwam uit de folkhoek uit Engeland, Kirsty MacColl en haar There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Dus dat was een beetje het verhaal in deze folktown waar Kirsty MacColl vandaan kwam. Een jongen die maar beweerde en bleef beweren dat hij Elvis was. Onderweg naar het NOS-journaal van 8 uur. En daarna gaat de weekendeditie van Vandaag de Dag rustig verder, want we zijn er tot 9 uur vandaag.

0: over me.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Handen omhoog.
1: Ron Ambeek.
3: Halt of ik schiet. Stand and deliver aan het begin.

begon het allemaal wel een beetje mee in de jaren 80, 81. Stan Danny Liver had hem. En die ants die zagen er maar een partijtje uit. Maar goed, dat was toen de shock. Tegenwoordig zouden we niet meer op of omkijken, denk ik, als je ze tegen zou komen. Op bijvoorbeeld de Grote Markt. De Grote Markt hier in Haarlem. Daar begonnen we mee staan en schieten en...

Rustig aan maar met Matt Simons en zijn catch. Dit was dan wel de Deep End remix. Niet een Deep End slip, maar het was best easy, rustig. En daar werd ook zorg gedragen voor de zondagochtendmens. En we hadden het er al over gehad, dat je naar de laatste Haarlemse vinyldag kan straks. Wat je ook kan doen, en dat is vanavond, want die vinyldag, dat begint al om 10:00 vanmorgen op de Grote Markt. Vanavond naar het Slachthuis. En op dat podium wordt dan van het Slachthuis, Podium Slachthuis gehouden. De Slacht Jam. En dat Podium Slachthuis, dat is een dat begint om 7:00 tot 11:00. Openbaar en gezellige live jam sessie. Iedere eerste zondag van de maand, vandaag dus op deze Dierendag, is het podium vrij. Het is dus altijd een verrassing wat er gaat gebeuren van 7 tot 11. Slacht Jam in Podium Slachthuis.

heet het, hè, vandaag de dag. Door de week van 7 tot 10 maandag tot en met vrijdag. En in het weekend op zaterdag. En ook op dagen als vandaag en zondag. De weekendeditie van 7 tot 9. 40 jaar geleden, Amozulu, een Britse ska-band met een Too Good To Be Forgotten. In Bloemendaal worstelen ze voorlopig nog met geluidsoverlast van het verkeer. En volgens de inwoners doet de wethouder te weinig. De wethouder verkeer en leefomgeving in Bloemendaal. Dat is wethouder Tessa van der Wind. Ze is nog niet met een concrete oplossing gekomen en dat valt tegen. Want de inwoners die moeten voorlopig nog geduld hebben met het geluidsoverlast van verkeer, festivals en het circuit in Zandvoort. Ondanks een plan en meerdere metingen is er nog steeds geen oplossing gevonden. En vooral op de Zeeweg, de Bloemendaalse weg en de Zeilweg zorgt dat verkeer voor structurele overlast. Het belang van gemotoriseerd vervoer wordt boven de gezondheid van de omwonenden geplaatst. Al dus de oppositie in Bloemendaal. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl. En kijk ook op de app. Daar vind je nieuws en nog heel veel meer. De app van Haarlem 105.

En van deels Nederlands, want Afrojack deed mee op deze Hello Black in My World. Daar helemaal Nederlands en zelfs in de Nederlandse taal de nieuwe, Celia Rumbly.

0: belangrijk gedacht met deze Indian Summer. It tastes like summer. Dat heeft hij helemaal gelijk in, deze James Blunt. En over zomer gesproken, laten we eens even kijken of het vandaag op deze Sunny Sunday ook een Indian Sunday wordt.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Gisteren en morgen hebben we eigenlijk meer Indian Summer weer, hoor. Want toen was en morgen is het 20 graden en zonnig. Deze Sunny Sunday toch een beetje anders, 19 graden. En het is bewolkt en er kan een spatje regen vallen, zelfs in deze 023 regio.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

The Wolf. Ik hoop dat dat dan niet zo is van het is zondagmorgen en What Kind of Woman ligt er nu weer naast me hier. We weten het, hij komt hier uit de buurt, Boudewijn de Groot. En hij heeft het derde liedjesboek uitgebracht. Illustrator Mark Jansen en componist Jacco van der Steen die deden daar ook al mee aan dat derde liedjesboek van Boudewijn de Groot, de inwoner uit Heemstede. En vandaag, deze zondag, bij de boekhandel in Heemstede, Blokker, daar wordt dat derde liedjesboek van Boudewijn de Groot gepresenteerd. Het boek heet Naar de Verte. En mocht je daar vandaag naartoe willen, dan kun je dus daar de presentatie zien van dat liedjesboek van Boudewijn de Groot in Heemstede van deze bekende BN'er uit Heemstede. Dit is

seit 2000 Jahren lebt die Erde.

Duitse successen uit de jaren 80, onder andere van Dit Duf met hun Kodo. En dit is een succes to be. Hopen we allemaal, met z'n allen, ook voor Rondé, de nieuwe uit 2026 Running Away.

Rend Rennen, Running Away for Miles, nieuwe ronde. Zometeen na 9 de OLM met Mart Smeets om een beetje in de stemming te komen op deze dierendag. Voor dat programma Stand Ridgeway en Camouflage. Geniet van deze hopelijk toch nog een beetje sunny Sunday. Tot volgende week.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds. Queer Vibes op Haarlem 105.
4: Morgen gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
3: Kom morgenavond naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9, die met richting Alkmaar, die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Dit komt door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
8: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Met permissie gesproken, dit was een oudje. Een goud van oudje. En ik neem u terug naar de jaren 60. Deels Amerika, deels Engeland. Waar wij toen waren, wij zaten nog met Herman Stok en Co. de Kloet vast aan, nou ja, een ander soort muziek. We wenden eraan. Bijvoorbeeld ook aan een leuke band uit Engeland. Die zich in prachtig verloren pakken kleden en die hitjes maakte alsof het helemaal niks was.

You Really Got Me. Dit programma heet OLM, Oude Lullen Muziek. Dat klopt nu helemaal goed uit de jaren 60. En ik moet toegeven, de Kinks heb ik altijd als mijn toentertijd favoriete bandje opgepikt. En ik ben ze blijven draaien. En ik koop nog steeds de plank met Kinks CD's en speciale opnames. Die wordt steeds groter. Er is niks tegen te doen. Maar er waren ook andere goede bands in Engeland.

Eric Burdon en zijn Animals. Eric Burdon kwam uit Newcastle. En later verhuisden ze met z'n allen naar Londen. In Londen waren die Kings al een tijdje bezig. En die hadden één recept meegekregen voor hun muziek maken. Als ze muziek maakten en hits wilden, dan moesten dat korte hits zijn.

Het mag dan een song zijn uit 1964. Het thema staat nog steeds. Ik wil alleen maar bij jou zijn, all day and all of the night. Dat was een man, die werd geboren in Zuid-Afrika. En die speelde graag jazz, J-A-Z-Z. Dat moest je ook zo uitspreken, jazzmuziek. Hij nam het vliegtuig naar Londen en begon daar jazz te spelen. Maar hij had geen nagel om aan zijn kont te krabben. Toen bedacht hij, dan moet ik op een andere manier muziek maken. En dat lukte hem vrij aardig. Hij had heel snel in de gaten hoe je aan je hits kwam.

Manfred Mann, zo heette de man. Geweldige muzikant. En dat Flamingo, Just Like a Flamingo, dat werd gedraaid als wij de spelers, de basketballers van Flamingo's uit Haarlem het veld opkwamen. Dat was onze song. Zo ging dat toen in die tijd. En nu gaat er iets kapot bij de opname, maar ik ga maar gewoon door en proberen van alles van te maken. Ik hou het dus op hits van toen uit Engeland. En deze mocht er ook wezen.

En daarmee gaven de Kings zichzelf dus een plaats in, zeg maar, het leven van de popmuzikanten in Engeland. Zij waren niet zoals alle anderen. Dit waren leuke, kritische, soms een beetje zagende, zuigende teksten. En daartegenover stonden hits van bijvoorbeeld deze mevrouw. Het was een lief liedje en zij was een lieve vrouw.

Walking Back to Happiness. Daar ging het in het leven toch om. Je wilde toch gelukkig zijn. En Helen Shapiro gaf je aan waar je dan heen moest lopen. Het was een keurige dame, keurig gekleed. Mooi voor de BBC trad ze op. En die Kinks, waar, dat zijn dus mijn vrienden van vroeger, die hadden ook wel eens een hit. 1966, Engeland werd wereldkampioen voetballen. En daar wisten we niet goed van, wat moest je daar nou mee met die tekst? Dead End Street.

sociale kijk op het leven van Ray Davies, de man die dit liedje schreef. We lopen allemaal een doodlopende straat in. Nee, we leven er eigenlijk allemaal in. En dat zijn we ons niet zo bewust. Tenminste, daar gaat hij vanuit. Waren er ook wel instrumentale hits in die tijd? Jawel. Je had een begeleidingsband van Cliff Richard. Cliff Richard was de Engelse uitvoering van Elvis Presley, maar dan heel anders. Maar zo lagen ongeveer de verhoudingen. En die gitaarband die pakte nog wel eens uit met iets wat bleef hangen. Zodanig bleef hangen dat als je het nu hoort, dan zeg je, oh ja, dat was toen in die tijd. Gek.

En daar gaan de heren. Ze heten de Shadows. Maar heel goed gekleed. Speciaal gekapt. Het zag er allemaal gelikt uit. En dit nummer, Apache heette dat, ging de hele wereld over. En gaat nog steeds de hele wereld over. Want het wordt nu op Haarlem, Heemstede, Bloemendaal 105. En in het Gooi. En op 40 Up Music wordt het ook nog steeds gedraaid. Het is een standbeeld vanuit de jaren 60. Toen Ray Davis tegen zijn vriendin zegt, ik word wel een beetje moe van je. En toen zei zij, waarom dan? En toen schreef hij dit liedje.

Dat is dan jammer. Je ziet de techniek. Oké, we hebben er niks mee. Ik kan er niks mee. Oh, daar is hij weer terug. Maar ik moet hem er nu toch echt uithalen. Ik kan er niks anders van maken. De Kings lopen vast. Ik kan er niets aan doen. Nou, dan moet ik door naar de volgende. Oeh, dat is nu improviseren. Hadden we alleen maar bands? Nee, je had ook wel eens een keer een enkeling die een heel opmerkelijk lied zong. Wellicht dat u hem ooit nog gehoord hebt. En als u het zich herinnert, dan is er een glimlach op zijn plaats.

Een hit. En een man, Peter Sarstedt was zijn naam. En dit verkocht miljoenen over de hele wereld. Twee kinderen, in Napels opgegroeid, komen elkaar later weer tegen. Eén is de arm gebleven, de ander is de zij. Is een rijke mevrouw geworden die het met rijke meneren doet. Het was een geweldige hit. Net zoals deze. En het is weer de Kinks. En het is een beschrijving van hun Londen.

De Kinks met Waterloo Sunset, ja. Het was een hit en het bleef een hit. En misschien kent u nog mijn compaan van pakweg 25 jaar muziek maken voor de VARA. Voor de Record heette dat programma. En Leo Blokhuis en ik hadden de afspraak gemaakt. We hadden elkaar diep in de ogen gekeken dat één keer in de twee, misschien drie maanden, dan moest dit nummer gespeeld worden. Dat kon ook niet anders. Het is zo goed. Het is zo mooi in elkaar. Het was een hit, net zoals een hit. Dit een hit was. Dit waren keurige jongens met een mooie naam. Billy J. Kramer.

volledigheid. Billy J. Kramer en de Dakota's. Ook mannen, Engelse mannen, in mooie pakken en gelikte muziek. Over het algemeen waren die songs dus 2, 2,5, 3 minuten. En toen kwamen de Kings ineens met een idee. We gaan het publiek op een verkeerd been zetten. En ze brachten een song uit die geweldig was. Maar de commerciële stations van die tijd, die vonden dat helemaal niet leuk. Want dat was een liedje dat meer dan 5 minuten duurde.

helemaal uit laten spelen. Prachtig. Shangri-La. Een van de mooiste popsongs ooit geschreven, vind ik. Kom ik vooruit. En toen zij eenmaal boven de 5 minuten waren gaan zitten, toen zeiden de Hollies, nou, dan durven wij het ook wel iets langer aan.

0: The Hollies.
1: Graham Nash als voorzanger die later naar Amerika ging en een ander bestaan opbouwde. Andere soort muziek ook ging spelen. Maar dit was dan al een interessante. He ain't heavy, he's my brother. En misschien hadden ze van de Hollies wel gekeken naar de Kings. Ik bedoel, ze kenden elkaar en ze kenden de toestand bij de Kings. Daar had je twee broers. Ray Davis, de baas. Hij schreef bijna alle liedjes. En Dave Davis, de gitarist, die bijna alle meiden pakte. Dus zo ongeveer lag die verhouding. In het afgelopen uur luisterde u in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal 105, in het Gooi en op 40 Up Music naar de jaren 60, de hits van toen. En ik eindig met eentje van Dave Davis. Ook hij was in staat om een hit te schrijven. Tot volgende week.

0: 105. Het is 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen in dichte hoogte van Amstelveen Stadshart door een ongeluk met een vrachtwagen. Die ligt op zijn kant, dus het gaat nog wel even duren voor die geborgen is. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ellen Stamer. Hele goede morgen. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine.

I'm in Trouble van Alicia Cara en Norah Jones hoorde je ook als medezangeres. Terwijl een duet. En daarvoor natuurlijk OLM van Mart Smeets. Nou, zoals jullie misschien inmiddels begrepen hebben, krijgen we geen nieuwe uitzendingen. Maar hebben we een heel archief met uitzendingen van Mart Smeets en OLM. En die gaan we in ieder geval nog een keertje aan je laten horen. Want hij wordt door vele luisteraars gemist. En daarvoor natuurlijk vandaag de dag. En in dit geval met Ron Anbeek. Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op 105. Mannenkoor Zang en Vriendschap treedt zaterdagavond op in Verhalenhuis Haarlem. Museum van de Geest organiseert 3 middagen met Up, waarin deelnemers het gesprek met elkaar aangaan over kunst als uitgangspunt bij ouder worden. In de hal van de schuur is een nieuwe beeldende installatie te zien en te horen. We nemen de agenda van oktober door van de stad Schouwburg, Haarlem en de Vil. En dat doen we met Laura Marcus. Marcel Beun schuift aan voor de Niet Thuis agenda. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis magazine op 105.

Coldplay en Orphans. Zondag 11 oktober organiseert het Badhuis een bijzondere avond rondom het slavernijverleden en de manier waarop dit verleden nog altijd doorwerkt in de samenleving van vandaag. Tijdens een Surinaams diner is er ruimte voor persoonlijke verhalen, muziek en gesprekken over gelijke kansen, inclusie en institutioneel racisme. Gastspreker Julie Minguel vertelt deze avond haar persoonlijke verhaal. Als gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft zij van dichtbij ervaren welke gevolgen discriminerende systemen en institutioneel racisme kunnen hebben op het leven van mensen. Tegenwoordig zet zij haar ervaring om in bewustwording te vergroten en het gesprek over gelijke behandeling en inclusie te stimuleren. Na haar verhaal gaan bezoekers onder leiding van gespreksleider Winston Brandon in kleine groepen met elkaar in gesprek. Er is ruimte om ervaringen en ideeën te delen en samen te onderzoeken hoe we kunnen bouwen aan een buurt en samenleving waarin iedereen zich gezien, gehoord en gelijkwaardig behandeld voelt. De avond wordt geopend met een ceremoniële bijdrage van Avana Aisha en Congo Apinti. Hiermee wordt de verbinding gelegd met de culturele en historische context van het slavernijverleden en de betekenis daarvan in het heden. De avond vindt plaats op zondag 11 oktober in het Badhuis. Om 19:30 gaan de deuren open en het programma vindt plaats van 18:00 tot 19:00. Er is een diner, er zijn verhalen, een gesprek en muziek. Je betaalt €12. En die kun je via het Badhuis dan kopen. De bijeenkomst is een uitgestelde bijeenkomst van 13 juni. De tickets van 13 juni, als je die had gekocht, dan zijn ze ook nog geldig voor vanavond.

0: Brother Wallace en Honey. Zaterdagavond is het mannenkoor Zang en Vriendschap in het Verhalenhuis Haarlem. Het wordt een avond waarin stemmen verhalen gaan vertellen. En in de studio zijn Arnold Ketel, de voorzitter, en René Vestering. Allebei heren, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Het koor bestaat bijna 200 jaar. Zijn jullie daar dan op dit moment ook al mee bezig, Arnold, om daar een mooi jubileum van te maken? Of is dat toch nog 4 jaar te ver?
2: Nee, dat is zeker niet 4 jaar te ver. We zijn daar volop mee bezig. We hebben zelfs een werkgroep ingericht. En we hebben wel een beetje een aanloop nodig om dat tot een goed einde te kunnen brengen. Maar dat zijn we zeker van plan. We gaan er een grote manifestatie van maken.
0: Hebben jullie dan ook nog een archief van 196 jaar geleden?
2: Ook dat. We hebben een uitvoerig archief. Dat wordt nu met een aantal leden. En Wim Cerutti wordt dat bijgewerkt tot up-to-date en ingescand. Dus en inderdaad, we zullen daar ook een mooi boekwerkje van maken.
0: Ja, en dan kun je ook nog terugkijken over wat er toen werd gezongen, wat er op het programma stond.
2: Dat kunnen we zeker zien. Er zijn een aantal weken. Ja, ik weet er wel een paar uit mijn hoofd. We gaan nu de ballad zingen. En die ballad hebben we in 1961 hebben we die ook gezongen.
0: Ja. Dus, is het veranderd in die 200 jaar tijd, wat er toen werd gezongen en nu?
2: Hemel, dan zou ik het hele overzicht... Ik weet niet, René...
3: Ja, ik denk dat we best wel wat andere dingen... Kijk, bij de laatste tijd hebben we ook wel de musicals gedaan. En we hebben operetten gedaan. En we hebben... Ja, we pakken eigenlijk alles wel een klein beetje aan wat we willen. En het is niet alleen maar het religieuze werk wat we zingen...
0: Nee.
3: En dat is natuurlijk wel de hoofdmoot voor een klassiek mannenkoor. Maar ja, je moet ook een klein beetje met je tijd meegaan.
0: Zeker, zeker.
3: En we hebben in het patronaat gestaan. We hebben, in de Vil komen we best wel regelmatig eigenlijk. We zijn bij Haarlem 105 geweest, maar we zijn ook bij Giel Beelen geweest in de studio. We hebben op het hoofdpodium van Bevrijdingspop... hebben we mooi mogen staan. Ja, dan sta je voor 50.000 man.
0: Ja.
3: Dat was toch wel een leuke ervaring.
0: ervaring.
2: En ons laatste uitstapje was naar Netflix.
3: Ja, Netflix.
2: Mannenkoor.
3: Ja.
0: Dat
3: komt er nog aan.
0: Nou, heet het Zang en Vriendschap. Hoe belangrijk is de vriendschap binnen het koor?
3: Heel belangrijk.
2: Ja.
3: Heel belangrijk.
2: Dat is zeker belangrijk. He, want het doel van ons verenigd pogen... is zang door vriendschap te verhogen. Ja. Dat was het oorspronkelijke devies in 1830. Dus dat houden we een beetje vol.
0: Ja.
3: En zonder zang geen vriendschap.
0: Nou, kijk.
3: Maar het is moeilijk om mensen binnen te krijgen... maar als de mensen eenmaal binnen zijn, dan krijgen ze niet meer weg.
0: Nee, dat is wel wat ik veel hoor als ik koren in de uitzending heb.
2: Ja.
0: Vooral mannenstemmen. Dus, maar ook een mannenkoor loopt daar dan nog tegenaan.
3: Ja, maar het is... Ja, het is een drempel die je gewoon eventjes over moet.
2: Ja.
3: En een mannenkoor van gevorderde leeftijd... ja, dat klinkt heel erg heftig, maar ja, we zijn allemaal vrienden. Ik bedoel, er is niemand die met u aangesproken wordt.
0: Nee.
3: En we variëren momenteel van 33 jaar tot en met 91.
0: Maar dat is ook leuk om te horen. Dus jonge zangers zijn ook welkom.
3: Komen wat jonge... Ja, zeker.
0: Nou is het leuke ervan dat belangstellenden jullie zaterdag in actie kunnen zien. En dat in Verhalenhuis Haarlem.
3: Ja.
0: En de algemene titel was die erboven stond... waarin stemmen verhalen vertellen. Dus welke verhalen gaan er verteld worden zaterdag?
2: Nou, dat is een variëteit aan verhalen, want het zijn moderne klassiekers.
0: Ja.
2: En daarin, ik noemde net de ballad. Dat is wel een hoofdmoot. Het is een verhaal van Benjamin Britten in de 20e eeuw, halverwege. Ja, en dan, ik heb het lijstje bij me, dus ik kan...
0: Ja. Nou, we kunnen niet het hele lijstje af, maar een paar namen. Zodat we een beetje
2: idee hebben. Dat is een heel bekend verhaal, want het is het Paternoster. Maar dat is gecomponeerd door Albert de Klerk. En dat is een bekende Haarlemse componist.
3: Organist.
2: Dan gaan we door met Loch Nomond, dat is weer een heel ander verhaal. Going Home. Adiemus Benedictus van Jenkins. De Zwölf Rauber. Kortom, het is een heel palet aan, aan verhalen. En ze hebben gemeenschappelijk dus dat ze in de 20e eeuw zijn gecomponeerd.
0: En het mooie is dus dat het dan ook het brede scala wat jullie gaan brengen, ook meteen voor mensen die geïnteresseerd zijn, dat ze ook kunnen horen wat jullie allemaal zingen.
3: Ja, je moet het vaak ook gewoon horen.
0: Ja.
3: Ik weet nog de eerste avond dat ik binnenkwam, toen had ik echt zoiets van, ja, laat ik eens kijken wat dat is. En dan maak je een repetitie mee. Nou ja, dat is gewoon een repetitie zoals die is. Maar op het eind van de avond gingen gewoon 84 boeken dicht. Er stonden 84 mannen op. En dan hoor je vierstemmig, hoor je een lied. Dat ik dacht van, oké.
0: Dit is het einddoel.
3: Dit is mannenkoor.
0: Ja.
3: Dit is leuk.
0: Ja.
3: Nou, dat is 15 jaar terug. En ik ben geen avond meer thuis geweest.
0: Geen avond gemist. Geen avond. Dat spreekt natuurlijk al voor jullie. Maar dat is natuurlijk ook superleuk dan voor de luisteraar. Want dan voel je denk ik ook die saamhorigheid tijdens jullie optredens.
2: Ja. Dus, absoluut.
0: Ja.
2: Ja, je moet toch een beetje met elkaar de stemmen taxeren, afstemmen. En als dat één keer goed loopt en een mooi klankbeeld wordt, ja, dan geeft dat een goed gevoel eigenlijk.
0: Ja, hoe goed moet je kunnen zingen voor zo'n eerste kennismaking?
3: Nou, als ik kan praten, kan je zingen.
0: Oké.
2: Mits je toonhoogte kan houden.
3: Mits je toonhoogte kan houden, maar dat kijk, als je nieuw binnenkomt, dan gaan we je heel goed in de gaten houden. En als het nodig is dat daar een cursus stemvorming bij komt, of wat anders, dan krijg je dat gewoon. Dat bieden wij je aan. En we gaan zorgen dat we met elkaar gewoon een verder gevorderd koor kunnen presenteren.
0: Nou, je bent altijd op zoek nog naar mensen, mannen in dit geval.
2: Ja.
0: Welke stemmen zijn jullie? Maakt het ook nog uit?
2: Ja.
3: Nou, eerste tenoren, daar hebben we er maar 6 van.
0: Oké. Okay.
3: Maar die zijn wel altijd alle 6 aanwezig, dus dat is wel, wel mooi. Nee, iedere stemgroep is welkom.
0: Ja? Okay. Ja, maar soms ben je op zoek naar een bepaalde klankkleur.
2: Oh, ja.
3: Nou, de eerste tenoren en de bassen die zijn momenteel wat aan de mindere hand. Ja, dus daar zouden wat bij mogen. Tweede tenoren, baritons, dat loopt aardig in elkaar op.
2: Ja.
3: Dus dat, maar.
0: Hoe komen we aan kaartjes voor zaterdag?
3: Die zijn te bestellen via hetverhalenhuishaarlem.nl.
0: Ja. En dan even naar de agenda toe. En dan
3: naar de agenda en daar staan de kaartjes in. Er zijn er nog enkele te verkrijgen. Dus als je wil moet je best wel een klein beetje snel zijn. Ja. Want op is op.
0: Zeker. Ja. En hoe leuk is de zaal van Haarlem, van het Verhalenhuis Haarlem? Het is weer helemaal opgeknapt. Brengt dat jullie ook iets als koor? Of is het de eerste keer?
3: Nee, het is zeker niet de eerste keer dat we daar staan. En het is, hij is best leuk aan te kleden ook. Dat moet ik zeggen,
0: En
2: qua grootte is het voor ons een te behappen zaal, akoestisch gezien.
0: Ja.
2: Dus het is niet een enorme ruimte waar je een beetje verloren gaat.
0: Nee.
2: Dus het is een leuke zaal.
3: Ja, het is een hele leuke zaal en heel makkelijk in een grote aan te passen.
2: Ja.
3: Ja, dus als je op een gegeven moment zegt van, nou, ik ga hem niet helemaal vullen, nou, dan is het zo.
0: Kan je dat een beetje aanpassen opgelost. En dan voelt het toch nog warm en gezellig bij elkaar.
3: Ja, zeker. Nou,
0: dank jullie wel voor jullie komst naar de studio.
3: Ja, geen dank.
0: Leuk om de achtergrondverhalen te horen. Over 4 jaar spreken we elkaar weer.
2: Ja,
0: want dan vieren jullie een 200-jarig jubileum.
2: Zeker, bij leven en welzijn.
0: Ja, daar gaan we voor. Daar gaan we voor, Arnold. Zaterdag kun je naar het mannenkoor Zang en Vriendschappen in Verhalenhuis Haarlem. In de studio waren Arnold Ketel en René Vestering.

Suzanne en Freek. Dromen in kleur. Het weerbericht. Vanochtend is het wisselend bewolkt met regionaal de eerste uren mist. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist. Later in de ochtend lost de bewolking ook grotendeels op en is het droog en zonnig. Het waait nauwelijks en de temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en lokaal 22 graden in Limburg en het oosten van Brabant. Morgen is het rustig en vrij zonnig herfstweer. In de ochtend kan het regionaal een tijdje mistig zijn. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden.

Brian Adams en Summer of 69 hier bij Haarlem 105. Het is 6 minuten over 11:30. We doen even een rondje kinderboekenweek, want dat is van start gegaan. En is er het aanbod heel erg groot en moet je in ene gaan kiezen of bedenken voor welke leeftijd je gaat natuurlijk. Vanmiddag is de boekpresentatie van het nieuwe kinderboek van Boudewijn de Groot, Jacke van der Steen en Mark Jansen. En dat is een prentenboek. Dat is om 3:00 vanmiddag bij boekhandel Blokker in Heemstede. En die heet Naar de Verte. En dat is een boekpresentatie voor jong en oud. En dat zijn prachtige tekeningen, maar ook met heerlijke muziek. En zowel Boudewijn de Groot als Jacke van der Steen en Mark Jansen zijn aanwezig bij deze boekpresentatie. Woensdag 7 oktober komt Jorik Goldenwijk naar Heemstede. Het is de winnaar van de Gouden Griffel in 2022. En hij staat op nummer 1 in de Grote Vriendelijke Podcast. Ken je die podcast nog niet? Zeker de moeite waard om een keer naar te gaan luisteren. Als je meer wil weten van kinderboeken en de auteurs. Want de auteurs schuiven allemaal aan bij de twee heren. En dan is er echt een uur gewone gesprek over de kinderboeken die worden geschreven. En hij is dan woensdag 7 oktober om 2:00 bij de Kennemerboek of bij boekhandel Blokker. En dan 5 oktober komt Lotte Stegeman. En zij is ook een kinderboekenschrijfster. En zij heeft een Groene Griffel 2026 ontvangen. En dat zijn non-fictieboeken. Maar dan hebben we ook nog de Vries van Stokkum. Vandaag is het Dierendag. En komt de Haarlemse kinderboekenschrijfster Anke Kranendonk naar de winkel. En je mag je dier meenemen. Ze wil ze allemaal ontmoeten. Nou, er zit vast een verhaal achter. En daar ga je vanmiddag achterkomen bij de Vries van Stokkum. En dan hebben we natuurlijk ook nog Kiekeboek. En die hebben vandaag namelijk tussen 2 en 3 de grote scheetshow. Dat doen ze met illustrator Job Kraaikamp en schrijver Annemarie van der Eem. En dat wordt een knotsgekke workshop vol met humor, fantasie en vliegende scheetkussens. Ja, moet ik nu al lachen. In ieder geval, de toegang is gratis. Het is locatie Kiekeboek in de Geerstraat. En aanmelden kan via info@kiekeboek.nl. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, info@kiekeboek.nl. En het is voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar oud. Kleine kans dat u vol zit, maar vragen kan altijd. En dan duurt de kinderboekenweek nog een hele week. Dus ook bij de andere boekhandels ben je natuurlijk van harte welkom om op zoek te gaan naar een nieuw boek. Waardoor we de kinderen kunnen blijven laten lezen.

0: John Mayer en Last Train Home op Haarlem 105. Museum van de Geest organiseert ook dit jaar weer 3 groepsgesprekken rond de nieuwe tentoonstelling Nieuw Oud, de kunst van het ouder worden. Aan de telefoon is Margot Rijenkerk van de organisatie UP. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het idee achter deze 3 gesprekken?
1: Het idee achter deze 3 gesprekken is dus dat de tentoonstelling Nieuw Oud, die laat een prachtig beeld zien over ouder worden en ook een andere kijk op ouder worden. Dus de beelden rondom clichébeelden die je vaak hebt rondom ouder worden, die worden daar, er wordt op een hele andere manier wordt ouder worden daar in beeld gebracht.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n clichébeeld?
1: Ja. Nou, bijvoorbeeld de ouder worden, kwetsbaar zijn. En er hangen bijvoorbeeld pin-ups
0: dames van een zekere leeftijd.
1: Ja, zeker. Ja, en dan denk je van, hè? Oh, zo kan het ook. Dus dat is heel prachtig om te zien. En het idee van onze groepsgesprekken is dat we ouderen, dat je nog meer die beelden van de tentoonstelling binnen kan laten komen. Dus dat je met elkaar, mensen met elkaar in gesprek gaan van wat roepen die beelden nu op? En wat betekent ouder worden nu eigenlijk voor mij? En welke thema's spelen er bij mij in mijn leven?
0: En is het dan zo dat door de kunst die daar hangt of staat, je eerder tot een ander gesprek gaat komen over wat is ouder worden?
1: Ja hoe het gaat. De deelnemers aan de gesprekken die worden eerst worden ontvangen door een gastheer of gastvrouw van het museum en iemand van UP. En dan gaan we met elkaar naar de zaal waar de tentoonstelling is. Daar worden een of twee beelden passend bij het thema van die middag worden dan uitgelicht. Nou, dan ontstaat er vaak in die ruimte al iets van een gesprek. Maar dan worden de deelnemers in 2 groepen verdeeld. En dan is er een UP-gesprek. En dat is een gesprek onder leiding van een van onze gespreksbegeleiders. Het is een gesprekstarter. Dus vaak een lied of een gedicht, passend ook weer bij de tentoonstelling. En aan de hand daarvan gaan mensen met elkaar in gesprek. En dat gaat dan altijd over, wat roept dit op? Delen mensen hun ervaringen.
0: En krijg je dan door dat kunstwerk een ander gesprek dan als je niet zo'n kunstwerk als uitgangspunt neemt?
1: Ja, het geeft wel gewoon een hele mooie setting. Het zet een andere gedeelte van je hersens, van je hersenhelft aan. En
0: Ja. Kan het ook zijn dat je dan, waar je anders misschien eerder met een oordeel begint, nu je opener kijkt?
1: Ja, we gaan niet zozeer in gesprek over wat je hebt gezien en of dat mooi is of dat lelijk is.
0: Die pin-up die jij net zei, dat is natuurlijk toch, daar kan je misschien een vooroordeel over hebben. Dat je denkt, het is niet mooi, want het vel ziet er niet meer mooi uit. Het is niet strak, het beeld wat je bij een pin-up verwacht, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ja, als je daar als uitgangspunt mee begint, dan ben je misschien uit het oordeel en kan je er al in ieder geval plezier over hebben.
1: Ja, ik denk dat je dat zo kan zeggen. En er hangen niet alleen pin-ups, hoor. Er hangen allerlei soorten. Daar hangt van alles.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Zit er nog een beeld tussen waarvan je denkt, dat is ook inderdaad een goed uitgangspunt voor een gesprek?
1: Ja, ik denk dat
0: alles.
1: Dat alle gebeelden mooi uitnodigen. En waar wij naar gekeken hebben, is dat we dus per middag ook een thema aan de gesprekken hebben gehangen. Dus we woensdag 11 november is het eerste gesprek gepland. En dan is het thema Mens durft te leven. Dat gesprek gaan gesprekken over moed. En in de tentoonstelling zijn ook beelden over allerlei Haarlemmers die de moed hebben gehad om iets neer te zetten in Haarlem. Nou, dat is dan bijvoorbeeld een beeld wat wordt uitgelicht. Het tweede gesprek heet Sterker dan ooit. Dat gaat over kracht en kwetsbaarheid. En dan gaan we in op vragen over wanneer voelde jij je krachtig in je leven? En wanneer heb je kwetsbaar gevoeld? En hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe kijk je daarop terug? Hoe speelt dat nu nog door in je leven? Dus dat zijn Het laatste gesprek heet Als je eens wist. Het gaat over schaamte en trots. Waar ben je trots op in je leven en wat je hebt meegemaakt? En waar kijk je, waar schaam je misschien voor? En wat wij het mooie vinden met de UP-gesprekken, wat wij doen, hè, het is een samenwerking met het Museum van de Geest, maar een UP nodigen we ouderen uit, dat doen we al bijna 10 jaar, om zich uit te spreken over wat hen bezighoudt op dit moment in hun leven. En dat zal je misschien wel herkennen, maar naarmate je ouder wordt, heb je meer meegemaakt en gaan mensen ook veel meer nadenken over, goh, wat heb ik allemaal meegemaakt en wat heb ik nog te doen, wat wil ik nog in mijn leven? En daarvoor organiseren we groepsgesprekken. Dat doen we in Nederland, maar ook talkshows, culturele events. Om zo mensen met elkaar in gesprek te brengen.
0: En ook dat je ook al die leeftijd, 70, 80ers, ze hebben echt nog iets te vertellen. En niet, het is zo raar als iemand komt te overlijden en je zit dan bij een uitvaart. Dat je ineens hoort wat diegene allemaal voor werk heeft gedaan of heeft meegemaakt. En dat je dan bij een verjaardag daar het eigenlijk nooit over hebt gehad. Want diegene is misschien al 20 jaar met pensioen. En dan is het geen gespreksonderwerp meer. Terwijl er zoveel te vertellen valt.
1: Ja, en dat is wat we vaak terug horen van de deelnemers aan onze gesprekken. Ook het gevoel om niet meer helemaal mee te tellen in de maatschappij. Want je bent met pensioen. Hè? En die terwijl je juist zoveel te delen hebt.
0: Ja.
1: En wij nodigen die ouderen uit van, waar ben je, wat houdt je bezig? Zeg het hardop. En het gaat altijd met een lach en een traan. Er wordt heel veel gelachen en er worden ook gewoon vaak ook wel echt een traan weggepinkt, maar dat lucht op. En wat we heel vaak horen is van, dat mensen verhalen delen die ze dus nog nooit gedeeld hebben. Omdat het dan veilig voelt, omdat er heel veel herkenning is en ja. Ja, dat is gewoon ontzettend mooi te zien. En dat leidt tot enorm veel verbinding. Omdat mensen opeens merken van, hey, ik ben niet de enige die hier die dit heeft meegemaakt. Of die hierover nadenkt. Of
0: ik hoef me er eigenlijk niet voor te schamen. Ik ben niet de enige die dit heeft ervaren.
1: Ik ben niet de enige.
0: Of dacht.
1: Ik ben niet de enige.
0: Ja.
1: En wat we zagen tijdens de tweede keer dat we deze gesprekken doen. En wat we zagen tijdens de vorige serie is dat mensen ook dus nog na afloop bleven hangen en nog op het terras, nog een kopje koffie gingen drinken, om gewoon nog door te praten. En dat er gewoon zoveel behoefte, dat er zoveel behoefte was of is om het over dit soort dingen te hebben. En wij zijn als UP, zijn wij met onze organisatie naar Haarlem verhuisd. En wij vonden deze tentoonstelling gewoon een hele mooie aanleiding om ook met groepsgesprekken in Haarlem te starten. En nu met het museum.
0: Zeg Margo, ik begreep dat het ontzettend populair is. Dus vandaar dat we jullie ook al begin oktober uitnodigen, terwijl de eerste pas 11 november is. Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor deze 3 gesprekken?
1: Via de website van Museum van de Geest. En dat staat daar op. Je kan je daar aanmelden via de agenda.
0: Oh ja. En het is gratis.
1: En het is gratis. Dus je betaalt wel de toegang tot het museum. Als je een museumkaart hebt, is het natuurlijk gratis.
0: Ja.
1: Maar deelname aan de gesprekken is gratis. En maar we vragen mensen wel om zich vooraf af te geven, omdat er maar een beperkt plek is.
0: Ja, alle mensen zijn enthousiast. Raad je dan aan om je meteen voor 3 middagen in te schrijven?
1: Het kan wel, maar het hoeft niet. Dus gesprekken zijn heel goed los te volgen.
0: Maar als je het 11 november heel erg leuk vindt.
1: Ja, maar ik zou je wel, als je denkt, het lijkt me heel erg leuk. Geef je gewoon, dan zou ik je opgeven voor alle 3 de data.
0: Ja.
1: Want anders is de kans gewoon groot dat het vol is.
0: Ja. Nou, Margo, ontzettend leuk dat jullie dit al 10 jaar doen. En nu 3 hele mooie middagen gewoon in Haarlem in Museum van de Geest. Wat een cadeautjes zullen jullie die 3 dagen ontvangen aan prachtige verhalen.
1: Ja, dat is iedere keer weer. En we zijn iedere keer weer, ook al doen we het al zo lang, verrast en ontroerd. Wat er gedeeld wordt tijdens die gesprekken. En dat is ook vaak de verrassing van de deelnemers. Van, oh ja, jeetje. Dat je in zo'n korte tijd dit kan delen met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent.
0: Ja.
1: En dat blijft mooi om te doen.
0: Margo, dankjewel.
1: Ja, jij ook.
0: En
1: Fijne dag.
0: Van hetzelfde. Je hoorde Margot Reijerkerk van UP. Alle informatie kan je terugvinden op de website van Museum van de Geest. Daar kan je je ook aanmelden. Denk je, ik vind die gesprekken wel erg leuk, maar ik hou niet van computers. Loop dan even langs bij het museum. Dan kunnen ze in ieder geval verder helpen. Want die angst voor een computer moet je natuurlijk niet tegenhouden. Tot zover het eerste uur van Niet Thuis Magazine. Zometeen het nieuws van 11 uur. En daarna aandacht voor onder andere de programmering in de stad Schouwburg Haarlem en de Veel voor de maand oktober.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Er staat een vrachtwagen gekanteld. De bergingswerkzaamheden zijn in volle gang en het gaat wel nog even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Dit is Olivia Dien en Zo Easy.

0: Ben.
1: Misha en Lose My Life. Goedemorgen, dit is Haarlem 105. Tot 12 uur is dit het culturele programma Niet Thuis Magazine. Samen met programmeur Laura Marcus kijken we naar de agenda van de stad Schouwburg Haarlem en de Vil. En in de hal van de schuur is een nieuwe beeldende installatie te zien. Gisteravond is het geopend. Aafke de Vries heeft het proces begeleid en ik spreek haar na 11:30. En natuurlijk Marcel Beun met de Niet Thuis Agenda. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op 105.

0: Mello en Adele. Ik heb een klein telefonisch probleempje. Ik ben bezig om Laura Marcus te pakken te krijgen, maar dat lukt niet via de gewone lijn. Dus we proberen het op een andere manier. Dus we komen straks bij Laura terug. Ik zeg Marcel Beun, want hij heeft gekeken in de agenda van Niet Thuis Magazine. Hij heeft daar twee leuke tips uitgevonden en die voor jou op een rijtje gezet. Hele goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. Tijdens het weekend van de wetenschap, en dat is dit weekend, mogen kinderen gratis naar binnen bij Tyler's Museum. Ze kunnen daar de fonkelnieuwe interactieve tentoonstelling Zeker weten hoe wetenschap werkt, bekijken en meedoen aan veel activiteiten. Maak een keilange knikkerbaan. Doe met je familie mee aan de quiz. Quiz dit niet. Zie oude instrumenten tot leven komen en kom naar Feitje Live door TikToker Feitje Dagelijks. Dat is Koen van der Jacht. Kijk voor het complete programma van Het Weekend van de Wetenschap in Tyler's Museum op tylersmuseum.nl. En van woensdag 7 tot en met zondag 11 oktober is de derde editie van het Haarlemse 023jazz.nl festival. Met een chockvol programma zet Haarlem zich opnieuw op de kaart als centrum wat jazz in de volle breedte te bieden heeft. Van blues en mainstream tot hedendaags. Maar liefst 8 podia presenteren 14 programma's. Haarlems jazztalent schittert vanaf de opening tot de afronding. Jazz is te horen en te zien bij Phil, Steels, De Pletterij, Het Patronaat, Het Verhalenhuis, The Wolfhound, de Haarlem Blues Club en Zang en Vriendschap. Kijk voor meer info op 023jazz.nl.
0: Dankjewel Marcel Beun. Heb je zelf nog een leuke tip voor Haarlem 105? Stuur een e-mail naar nietthuis@haarlem105.nl of redactie@haarlem105.nl.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Close to Fire en Stepping Stone. Het heeft even geduurd, maar het is gelukt. Op een andere manier, maar wel bij ons in de uitzending. Laura Marcus van de VIL en de Stad Schouwburg. Hele goedemorgen, Laura.
1: Ja, goedemorgen, Ellen. Ja, het zijn drukke maanden in theater en in de Stad Schouwburg en de VIL. En zelfs in de hele stad, want het is de laatste dag van Haarlem Vinyl. Met allemaal hele leuke, spannende evenementen. Dus als mensen op de website willen kijken, dan zien ze wat er allemaal nog speelt. Laat ik even met de VIL beginnen, want daar had ik het toch al over. Ik wil twee hele bijzondere concerten even uitlichten. Eén is op zaterdag 10 oktober, Vivaldi's, de vier jaargetijden. Nou, ik zou bijna zeggen, wie kent het niet? Maar het blijven vier hele prachtige stukken. Ja, waarin je elk stuk van de componist Vivaldi hoor je gewoon het seizoen terug. En het bijzondere is dat dit met het Concertgebouw Kamerorkest is in de grote zaal. En de 25e topvioliste Noah Wildschut is soliste in dit geheel. En als je de avond ook nog, zeg maar, helemaal compleet wil maken, kan je een kaartje kopen voor onze maaltuin. En dat is een organisatie die een ongelooflijk leuk diner, heel speels, vaak ook nog met wat optredens ertussendoor. Een heel mooi geheel om, we gaan de herfst in, dus om dat ook nog even zo te vieren. En op 16 oktober hebben we Numidia. Ik vind dat een geweldige popzangeres. Ze zingt Nederlandstalig vaak, maar ook ja, R&B en haar Marokkaanse roots sijpelen er altijd doorheen of zijn we dan weer sterk aanwezig. Ze maakt een heel persoonlijk verhaal in dit concert. Maar ze kan ook enorm energiek en enthousiasmerend zijn. Ik word altijd heel blij van als ik haar hoor of zie. Zij heeft zo'n charisma. En dan ga ik naar de Schouwburg. Ik moet er vanmiddag ook heen, want we hebben een theatercollege. De grote klassiekers, volgens mij heb ik het daar al eerder over gehad. Als mensen nog denken voor vanmiddag, nou, ik wil wel even wat meer weten over toneel. Hoe kijk ik daarnaar? Hoe worden eigenlijk klassieke toneelstukken, die ooit geschreven zijn, naar het nu gehaald? Kom vooral langs, kost maar €5. En ook regisseur Charlie Chung, die op dit moment Romeo en Julia aan het regisseren is, komt ook nog langs om toe te lichten hoe hij dat doet. Dan begint ook deze maand onze serie Aangenaam Kennismaken. Dat is niet, je hoeft niet de hele serie te komen, maar het zijn, ik heb een viertal voorstellingen uitgekozen. Aantal dans en daarvoor kan je voor slechts €12,50 naar theater op alle rangen. En je krijgt er ook nog een drankje bij. Wat ik zelf heel bijzonder vind is Next Door Normal op 23 oktober. Een eigentijdse pop-rock musical noemen ze dat. Met Willemijn van Kaik. Nou, die heeft echt in het buitenland enorm furoren gemaakt. Is daar ook bekend van Wicked en Frozen. Maar ze is terug in Nederland. En ze vertolkt de rol van Diana in deze bekroonde Broadway-hit. Belangrijk thema, want het gaat over een gezin. En de moeder Diana heeft een bipolaire stoornis. Waardoor haar grens tussen waan en realiteit in dat gezin vervaagt. Die wordt helemaal meegesleurd. Edwin Jonker speelt ook mee. Het is een van de stichting Nanook. Anouk Beugels maakt dit. En die heeft echt een rauwe, eigentijdse manier van regisseren. Ik heb hem ooit gezien met Simone Kleinsma. Maar nu met Willemijn van Kaik. En dan nog één première eigenlijk op 11 oktober. Mus en kapitein Kwaadbaard van het Haarlemse gezelschap Sterke Verhalen. Het is een boek van Kevin Hassing. Ik moet zeggen, Mus en kapitein Kwaadbaard en de vijf slangen. Het gaat over een stoer weesmeisje. Er is een kapitein met baard, maar wel met een klein hartje. Het gaat over buitenbeentjes, plunderende piraten. En zij hebben vorig jaar Brief voor de Koning gemaakt. En op zondag 11 oktober hebben ze een voorpremière en première. En er zijn nog wat kaarten vrijgekomen. Dus wie zin heeft in deze stoere 8-plus voorstelling met humor. En avontuurlijke verhalen is van harte welkom.
2: Voor welke leeftijd?
1: Ja, dat is 8+ is dat. Okay. We hebben sowieso best wel wat jeugd in oktober, november altijd. En en heel veel dans ook deze maand. Dus mensen kunnen, ja, iedereen kan wat kiezen waar hij zin in heeft.
0: Het aanbod is groot. En ik hoorde dat in november de Tulip Town terugkomt.
1: Ja, dat klopt. Die staat ook nog op mijn lijstje om even te zeggen. Ja, 11 tot en met 15 november. Het was natuurlijk, ze hebben al weken bij ons gestaan. Het was een enorm succes. Ze spelen nu door het land. Het leuke is dat Thor Brown heeft van de week zelfs nog even een gouden kalf binnengesleept voor een film waar hij in zat. En ze staan nog in Groningen, in Apeldoorn, in Zwolle geloof ik, in Den Haag. Ja, heel erg leuk dat we zo'n tour hebben kunnen maken met Steve de Jong. En heb je het nog niet gezien, kom erheen. Want dit is voor mij nu al de voorstelling van het seizoen.
0: Kan ik me voorstellen. Staat er nog iets op je lijstje voordat we afsluiten?
1: Ja, als mensen van toneel houden, Sukarno van het Nationale Theater, Esther Scheldwacht en Bo Tarascain. Nou, de meeste mensen kennen deze strijder, de eerste president van Indonesië. Maar er is nog meer over hem te vertellen. En ze hebben waanzinnige, allemaal 4-5 sterren recensies gehad. Ze spelen allebei Sukarno. De ene voor de pauze, de andere na de pauze. Het is een enorm gelaagd portret van een iets wat vergeten politicus. Maar ja, prachtig theater.
0: Laura, fijn dat we elkaar te pakken hebben gekregen. En nog een hele fijne zondag.
1: Jij ook, Ellen. Oké.
0: Dankjewel. Jorde Laura Marcus, een van de programmeurs van de stad Schouwburg. En ze nam ook de agenda van de film mee. Alle informatie kan je op de twee websites van de twee theaters terugvinden.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. In de schuur is gisteravond een nieuwe beeldende audio-installatie geopend. Verhalen uit Haarlem en omgeving krijgen een stem in Het thuis dat in mij leeft. Aan de telefoon Aafke de Vries, zij is van Verborgen Verhalen en begeleider en schrijfcoach van dit traject. Goedemorgen, Aafke.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er te zien en te horen in de schuur?
1: In de schuur, in de foyer, is onze audio-installatie te zien. De naam is inmiddels gewijzigd. Het heet nu Ons Mystieke Lichaam. Dit is een social practice lab geweest van toneelschuurproducties. En wij hebben met 8 Haarlemmers 8 weken lang verhalen geschreven. En die zijn te beluisteren in onze verhalenmachine. En daaromheen is een kunstinstallatie gemaakt, samen met de deelnemers en Mena Wellen, een illustrator. En zij hebben hele prachtige kunstwerken gezeefdrukt op de kleding. En dat is ook te zien. Dus er zijn de 12 prachtige persoonlijke verhalen te horen.
0: Dus als je in een foyer komt van de schuur, dan hangt het achter de trap.
1: Klopt.
0: Als je dan, als je normaal naar de film gaat of theater. En dan mag je gewoon aan die ronde tafel gaan zitten. En dan kan je een koptelefoon opzetten.
1: Ja, dat klopt helemaal. Je ziet het vanzelf. Je ziet dus allemaal witte blouses hangen in een cirkel. En daar kan je lekker in die soort van afgesloten ruimte in die cirkel gaan zitten. En op een knop op de machine drukken. En dan krijg je een verhaal in je oor.
0: Ja, bij het thema Het thuis dat in mij leeft, daar kon ik me iets bij voorstellen. Maar wat is er dan nu veranderd?
1: Nou, we hebben nog steeds, het thuis voelen is nog steeds ook een thema waar we over hebben geschreven. Maar we zijn gaan schrijven vanuit het lichaam. Het klinkt een beetje vaag misschien. Het was een social lab dat parallel liep aan de voorstelling Mystiek Lichaam. Die volgende week in première gaat. En wij hebben ons laten inspireren en zijn aan de slag gegaan met de thema's uit die voorstelling. En dus we hebben ook geschreven over... waar voel je je thuis in je lichaam? Maar ook waar voelt je lichaam vrij en gevangen en bekeken of beoordeeld of juist gezien zoals je bent? Omdat het zoveel die verschillende verhalen zijn geworden, eigenlijk breder dan dat thuis, dachten we eigenlijk is een mooiere titel Ons Mystieke Lichaam.
0: Ja.
1: Omdat het naast die voorstelling Mystiek Lichaam... zo'n mooie verzameling is van de groep.
0: En als je gaat luisteren naar zo'n verhaal, hoe lang duurt zo'n verhaal?
1: Die zijn kort. We hebben steeds 8 minuutjes geschreven. Dus het zijn korte verhalen van 2 minuutjes, 2 à 3 minuutjes.
0: En ik zag ook nog een soort waslijn met allemaal kaartjes.
1: Oh ja, ja.
0: Kan je daar ook nog iets mee als bezoeker?
1: Zeker. We nodigen je als bezoeker ook uit om zelf te schrijven. En om zelf eens te bedenken, om een herinnering op te schrijven over je eigen lichaam. Waar voelde jij je thuis? Of waar voelde jouw lichaam zich thuis? Wanneer voelde je je vrij in je lichaam en wanneer juist niet? Wat is iets wat je lichaam nooit zal vergeten? Want we vinden met Verborgen Verhalen... En ook bij de voorstelling het allerbelangrijkste om gewoon de veelheid aan verschillende verhalen zichtbaar en hoorbaar te maken. Omdat al die menselijke verhalen zo belangrijk zijn om te horen. Juist in zo'n tijd waar er zoveel vooroordelen zijn. En zoveel mensen maar één verhaal van een ander denken te kennen. En juist al die verschillende ervaringen die je in je lichaam hebt... En al die oordelen die er zijn, die ook zich gaan nestelen in je lichaam. Daar willen we ruimte voor geven. Ruimte voor juiste verhalen waar je vreugde hebt en veerkracht. En waar je verlangen zit. Om zo breed mogelijk palet aan verhalen de wereld in te slingeren.
0: Wat gebeurt er uiteindelijk met die kaartjes waar mensen dan hun eigen verhaal op kunnen schrijven?
1: Die hangen in de schuur. En we zijn nu zolang de voorstelling er is. Dus we hopen dat het een muur wordt vol verhalen uit de stad. En we zijn nu nog aan het kijken of we daar misschien een mooi archief van kunnen maken. Of een bundel, dat bewaard blijft.
0: Ja. En dat is handig om te weten als je daaraan meedoet. Ja. Dat je een beetje idee hebt wat ermee daarna gebeurt.
1: Ja, goed. Ja. Ja.
0: En wat ik was zaterdag of vrijdagavond even bij jullie. En toen hing het al ter voorbereiding van de opening. En ik zag dat die zeefdrukwerkjes op de op die blouses, die hebben ook wel. Ze vormen samen ook een geheel.
1: Ja,
0: qua stijl.
1: Absoluut.
0: Het is niet dat er één allemaal felle kleuren heeft. En er zit een verbinding ook in.
1: Ja, absoluut. Het is, dat ontstaat eigenlijk heel erg tijdens dat schrijven. De deelnemers kenden elkaar niet. Maar elkaars verhalen horen in zo'n groep, dat zorgt voor een enorme verbinding. En dus je gaat heel snel voelen dat je niet alleen bent en dat je samen schrijft. En de illustrator Mena, die heeft dus meegetekend terwijl ze luisterde naar de verhalen tijdens de schrijfsessies. En de deelnemers hebben met die tekeningen zelf weer eigen composities gemaakt, samen met hun teksten die ze daarvoor willen gebruiken. En we zijn ook als groep gaan zeefdrukken in het Grafisch Atelier Haarlem. Dus dat is niet gestuurd, maar ja, de eenheid is gewoon heel erg ontstaan eigenlijk. Ja,
0: ja, nou, dat vormt een mooi geheel. Wat prachtig, die vogels bij jou op de achtergrond.
1: Oh, ja, sorry, ik zit even in de tuin. Ja. Heb je last van?
0: Nee, dat geeft een hele mooie, sfeervolle audio meteen in de uitzending. Afrika, dankjewel dat je bij ons in de uitzending bent geweest. En voor iedereen die de schuur binnenloopt, meteen aan je rechterhand, hè, een beetje achterin, richting de lift. Daar kun je de audio beluisteren en kun je de prachtige blouses zien. En wellicht je eigen verhaal kwijt.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja.
1: Nou, heel hartelijk welkom. En het is de hele week nog en ook nog in november. Zolang de voorstelling Mystiek Lichaam speelt.
0: Nou, helemaal helder. Dankjewel en nog een hele fijne zondag.
1: Super bedankt.
0: Dankjewel. Je hoorde Afrika de Vries van Verborgen Verhalen. Tot zover Niet Thuis Magazine. Wat ik je nog even mee wil geven is dat Luc Hasseman er zometeen is met een Nationaal Product. Het wordt een vol programma. Hij gaat bellen met zangeres Romy Montero over haar nieuwe single Spaans Benauwd. En met zanger Mike Appelman over zijn nieuwe werk Helemaal Kwijt. En Dario, die komt naar de studio, onder andere over zijn nieuwe single Oh, Wat een Nacht. En natuurlijk nog heel veel andere leuke dingen. Er is natuurlijk nog in Haarlem een 023 Jazz Event van 7 tot en met 11 oktober. Een heel uitgebreid programma kan je allemaal terugvinden op 023jazz.nl. En vanavond luister naar collega Harry Schonewelle. En daarvoor zit dan het programma met Wietske op zondag. Ze gaat terugblikken op de afgelopen week en blikt vooruit naar wat er speelt in Haarlem en de regio. Martijn Jansen neemt je mee in de digitale stand van zaken. Wat gebeurde er deze week? En de aandacht voor Dierenweek. En Yvonne Sweren, kattengedragsspecialist, gaat nog allemaal langskomen. Wietske heeft altijd ook een heel vol programma, dus luister vanavond tussen 8 en 10. Dit programma werd gemaakt door Marcel Beem en Jules Post. Ik ben Ellen Stamer. Ik wens je een hele fijne zondag. Dit is Faith Evans en Mesmerized.

0: Vibes op Haarlem 105.
1: Morgen gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom morgenavond naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9, Diemen Alkmaar, is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Dit gaat voorlopig ook nog wel even duren. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken, die wordt op dit moment geborgen. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein is dat gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
5: Jawel, we gaan naar de slag met het Nationaal Product. Ellen Stamer, bedankt voor jouw Niet Thuis Magazine.

Ja, lekkere muziek om mee te beginnen, toch? Vind ik wel. Mila, Lara Mila, deze dame. Goedemiddag, we doen het Nationaal Product op de zondag. En dat doen wij altijd met veel plezier. Voor iedereen die gek is met Nederlandstalige muziek, die komt vandaag in deze twee uurtjes altijd aan zijn trekken, om het zo maar te zeggen. Wat gaan we doen? We hebben onder andere straks een interview met Romy Montero. Zij heeft een nieuwe plaat gemaakt. De dame zit natuurlijk in één keer in een heel andere hoek, want ja, ze kwam uit de musical, weet je nog. En nu gaat ze in één keer Nederlandstalige liedjes zingen. Als soliste. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil er het fijne van weten. Vervolgens bellen we in het tweede uurtje met Mike Appelhoff. Hij heeft ook een nieuwe plaat uit. Daar willen we het fijne van weten. En hij komt naar de studio. Dario Kreuger. Al 40 jaar in het vak. En dat gaat hij vieren. En daarbij hoort ook nog eens een keer een nieuwe single die deze week is uitgekomen. Enfin, blijf lekker luisteren naar het programma. We doen het met veel plezier voor jou.

bracht een mooi liedje van Circus Kusters. Monika, ja, uit de oude doos gedaan. U kent het wel, hè? Enfin, dit programma bestaat natuurlijk uit een mix van oude plaatjes, nationaal product, maar ook natuurlijk de nieuwe versies. En zo heeft natuurlijk Douwe Bob momenteel een heel lekker nieuw nummer gebracht.

0: mijn collega's van de week op de zender nog zeggen dat we Douwe Bob waarschijnlijk wel kwijt zijn naar Amerika. Die kans is heel groot. Nou, we gaan het zien.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

lekker hoor. Ja, ik vind het lekkere muziek. Jeroen Weerdenburg was dat met Jij bent een kanjer. Een tijd geleden is hier bij ons in de studio aangeschoven. Ik heb een oud plaatje gevonden in het systeem van Akte in de Munnik. En eigenlijk heb ik twee nieuwe plaatjes van hun staan als een dubbelspel. Maar dan doe ik dat wel in het volgende uur. Dan kan ik deze nog wel even meepakken, vind ik wel. Hier is Dag Esmee.

Een oude en mooie live versie van Akte in de Munnik. Dag, Esmee heet dit nummer. Ja, ik kwam van de week al bladerend door een beetje mijn muziekarchief heen. Kwam ik die plaat van Frank Masmeijer tegen. En ik denk, ja, dat is ook een tijdje geleden dat hij al uitgebracht is. Ik nog wel dit jaar volgens mij hoor. Maar eigenlijk heb ik hem misschien één keer gedraaid. Ik denk, ik pak hem nog een keertje mee. Hier is hij dan, bel me dan.

Ja, ik vind het alleen nog steeds een lekker nummer. Frank Mesmaier, er is eigenlijk heel weinig mee gebeurd. En de reden daarom, dat is altijd een beetje gissen, hè? Dat weet je nooit. Maar helaas, het is geen hit geworden, nee. Wat mogelijk wel een hit kan worden, is de allernieuwste van Treintje Oosterhuis. Dat nummer heet Meisje.

30 jaar geleden, toen begon het allemaal voor Treintje Oosterhuis. En natuurlijk heeft ze toen de zee uitgebracht met de opening van de Amsterdam Arena, weet je nog. Samen met de broer. En toen was het Tour Unlimited, geloof ik. Fijn. Dit is een nieuw nummer van haar. En dit heeft alles te maken met de concerttour die eraan zit te komen vanwege het 30-jarig bestaan. De Wannabies. Ik heb ze ook telefonisch aan de lijn gehad een paar weken geleden. En toen hebben ze samen met Johnny Valentino een nieuw plaatje gemaakt. En die pak ik nog één keer mee. Lekker shaken.

Ja, de mannen van de Wannabies en Johnny Valentino, die zat erbij natuurlijk. Lekker shaken. Ja jongens, ik heb op het lijstje staan om Romy Montero zo te gaan bellen. Maar ik pak eerst eventjes een oude nummer van hem mee. Dat is Leven Lang. En ja, dat was eigenlijk al haar eerste solo traject in de Nederlandstalige muziek.

0: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.
1: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

De Dijk. En een oud nummer natuurlijk van zijn groot hart. Ik zei het al eerder, we draaien in dit programma een beetje oude en nieuwe muziek door elkaar heen. Zo heeft Vrouwtje momenteel een nieuw plaatje uit. En er zit ook een clipje bij. En dat heeft alles met frikandellen te maken. En dat ze geen rem heeft.

Ja, dat kan je hebben dan soms. GWM is dit, van natuurlijk Vrouwtje. Ik zit momenteel eventjes met wat technische dingetjes te knutselen hier in de studio om toch Romy in de uitzending te krijgen. In die tussentijd pakken we nog eventjes een plaatje mee van Frank Boeien.

0: Frank Boeien en zijn groep natuurlijk en Zwart-Wit. Ik heb het momenteel aan de lijn, als het goed is. Goedemiddag, Romy.
1: Hey, goedemiddag allemaal.
0: Ja, de techniek staat voor niks. Het is even puzzelen soms, maar we komen er wel uit, toch?
1: Ja, eindelijk gelukt. Ja.
0: Hey, Romy, ik had net al een eerdere plaat van jou gedraaid. En dat was je voorgaande single, Leven Lang. En ik hoopte je in die tussentijd dan aan de lijn te krijgen en dan door te gaan met je nieuwe. Maar die is ongeveer 9 maanden geleden uitgekomen, hè?
1: Ja, klopt. Begin dit jaar. Ja, dat was eigenlijk de eerste song die na een tijd van stilte... dat ik me weer van mezelf liet horen. En de eerste Nederlandstalige song die ik dit jaar weer sinds een tijd heb gereleased.
0: Ja, en inmiddels zit je dus natuurlijk helemaal in dat Nederlandstalige circuit.
1: Ja.
0: Is dat niet even wennen als je dan uit zo'n musical carrière komt... en dan ga je in één keer vrolijke liedjes zingen voor misschien wel de horeca?
1: Nou, ik denk dat het meer misschien voor de luisteraars even wennen is. Voor mij voelt het heel erg natuurlijk. Ik ben opgegroeid met Nederlandstalige muziek. Vooral de tijd van de Marco Borsato luisterde naar moeder heel graag. En een treintje, Rutger Kopf. Dus voor mij voelt dat wel als een warm bad. Sterker nog, het is iets wat ik heel graag luister. En toen ik weer de studio inging, dacht ik... Oké, Nederlandstalig mag weer. Is een soort van booming. Wat mis ik? Wat wil ik heel graag maken? En ik miste een beetje, wat ik zeg, een beetje de Marco Borsato, de Rutschakot. Dat soort muziek, maar dan in een jasje van nu. En zeker met mijn single van nu, dacht ik, wil een beetje een hartslag. Kennen we die nog van Rutschakot?
0: Ja, natuurlijk, ja. Hartslag is veel te snel, ja.
1: Dat is, vind ik, zo'n heerlijke song. Gewoon, het zit muzikaal heel goed in elkaar. Het is niet al te moeilijk, je kan het gewoon lekker meezingen. En het is een beetje cheeky, een beetje stout. En dat wilde ik met Spaans Benauwd bereiken. En ik denk dat aardig gelukt is.
0: Nou, ik wil net zeggen, het is in elk geval een heel lekker vrolijk nummer ook.
1: Ja, toch? Een beetje disco-vibe. Ik wilde vooral dansbaar. Kijk, ik ben inderdaad bekend geworden met de hele mooie Whitney Houston-songs. Natuurlijk Engelstalig en ja, de power ballads, om zo maar te zeggen. Dus ik denk dat heel Nederland wel weet dat ik dat kan. Maar ik kan ook wat anders. En ik kan ook leuke vrolijke muziek maken, dansbare muziek. Dus ja... Dat hoor je nu van mij.
0: Ja, hey, maar los daarvan is het dus ook zo dat je nu natuurlijk in je eentje op pad bent en altijd met gezelschappen weg was.
1: De musical was vast in het Beatrix Theater. Dus dat was geen reizende productie. Dus dat was altijd gewoon in Utrecht. En eigenlijk al tijdens de musical ben ik gaan optreden door het land. Dus dat doe ik al wel een aantal jaar. Dat vind ik heel leuk.
0: Oké. Hey, Spaans Benauwd. Ja, het is een vrolijk liedje geworden. Je hebt ook in één keer weer de rollerskates erbij gepakt.
1: Je hebt dus de videoclip gezien. Inderdaad, in de videoclip ben ik aan het rollerskaten. Gaan we een beetje terug naar de jaren 80. Ik weet niet of je het een beetje hebt gezien, maar ik kan het totaal niet.
0: Je bent er een beetje benauwd voor, hè?
1: Ik krijg het Spaans Benauwd van de rollerskaten. Ja, absoluut. Ik ging het script schrijven en ik dacht, leuk, jaren 80 rollerskates. Dat kan ik wel. Nou... Kan ik helemaal niet.
0: Nee. Hey, we gaan hem oppakken. En de clip doen we natuurlijk. Want dit programma is gelijktijdig op Haarlem 105 TV.
1: Oh, leuk.
0: Dus we zenden de clip uit. En ik bedank jou hartelijk voor de tijd. En ik wens je heel veel succes met de promotie natuurlijk voor dit nummer.
1: Dank je wel. Nou, lekker genieten van de song en de videoclip, zou ik zeggen.
0: Bedankt, Romy. Tot horens.
1: Dag.
0: Doeg.

Ja, uit ons eigen Haarlem vandaan, hè? Ja, dat was Capsule met Funk Deluxe. En ze hebben inmiddels ook een nieuw nummer uit, maar die heb ik nog niet voorbij zien komen. Ze hebben het volgens mij gebracht bij de Haarlem 105 Sessions. Dus misschien moet ik even in die bak neuzen. Dat zou nog kunnen. Een oudje kwam ik tegen, jongens, en het is zo'n vrolijk liedje. Ik denk, nou, ik pak hem gewoon weer mee. Beste vriend.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Ja, we gaan aan de slag met het tweede uurtje voor het Nationaal Product. Leuk dat je erbij bent.

0: Roxanne Hazes.
1: En ik beloof je dat het beter wordt. Haar allernieuwste single. Leuke plaat, moet ik zeggen. We gaan er nog eentje draaien en dan ga ik kijken of ik Mike Appelman aan de lijn kan krijgen.

0: Wolfman was dat, met Something Special. Hij woont in ons eigen Haarlem. Een producer, maakt ook voor heel veel andere artiesten maakt die muziek. Over andere artiesten gesproken. Ik heb hem momenteel, als het goed is, aan de telefoon voor ik hangen. Mike Appelhof, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hey Mike, hoe is het, jongen?
1: Goed.
0: Een zonnige dag als deze en jij moet volop in de promotie.
1: Heerlijk, hè? Ja, het is echt een perfecte dag eigenlijk. Het is een heerlijke zondag zo.
0: Ja, goed te doen, toch?
1: Ja.
0: Vanaf je huiskamer moet het lukken, toch? Of hebben we vandaag nog een snabbel op de lijst?
1: Ik ben nu bij een optreden.
0: Oh, je bent nu bij een optreden. Je moet zo aan de bak.
1: Ja, zeker.
0: Waar mag je optreden?
1: Eerst in Zwolle en dan in Apeldoorn.
0: Oké, nou, dan heb je nog een ritje te gaan vandaag. Dat is alleen maar leuk. Ja, hey Mike, een nieuwe plaat uit. En de derde van hetzelfde producers team, hè?
1: Klopt, ja. Na vierde al, denk ik.
0: Het vierde al, oké. Hey, ja. Is dit de stijl waarin jij door wil gaan? Want dat begrijp ik eigenlijk hieruit, hè?
1: Ja, zeker. Dit is denk ik wel wat heel goed bij me past. En zelf ook vind ik ook het leukste muziek om te maken. Dus ik denk dat ik hoop, in ieder geval met het hele team, dat we zeggen van ja, dit past het beste bij Mike. Dus daar gaan we wel voor.
0: Je hebt de luxe genomen om het ook allemaal live in te laten spelen. Dat kan ook niet iedereen.
1: Nee.
0: Heb je een groep muzikanten om je heen die dan zeggen van, nou, dat doen we even voor Mike?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Maar de jongens waarmee ik dat geschreven, Robert en Jeroen, die hebben dat allemaal gefixt. En wij hebben gewoon met elkaar gezegd van, we willen alles live hebben. Dus dan maakt de plaat natuurlijk ook wel een stuk beter, vind ik.
0: Ja, dat ben ik 100% met je eens. Alleen dan is meteen mijn tweede vraag. Als je dan toch live met ze in de studio staat, ja, zou je dan ook niet live met ze op een optreden willen staan?
1: Nou, ik heb dat gedaan met mijn eigen show, maar is meegezomen dat ik met een live band gestaan. Dat is wel heel gaaf. En ja, ik ga ook zeker weer een nieuwe show doen in de zomer volgend jaar. En dan komt er zeker ook wel weer een live band bij.
0: Oké, dus dat plannetje dat ligt er sowieso te sudderen ergens.
1: Ja,
0: maar die liveshow, dat doe je jaarlijks, begrijp ik hieruit?
1: Ja, ik heb het nu 3 keer mogen doen.
0: Oké.
1: Okay. In Zwolle is dat. Ik heb artiesten als Robert van Hemert, Tino Martin, Alexander de Boussier, Kido van der

0: Graaf, Kimberly Francis.
1: Oh, leuk.
0: Jesse Bronckhorst, Amar heb ik allemaal al bij gehad. Dus
1: dat is
0: echt leuk. Ja.
1: Dat is een leuke lijst. Hey, nieuwe plaat, helemaal kwijt. Wat wil je erover kwijt?
0: We hebben eigenlijk al een jaar geleden hebben geschreven in een balladversie. We zaten gewoon in de studio van, ja, waarover wil je schrijven? Toen zei ik van, ja, weet je wat het is? Ik heb wel eens met iemand gedate, maar die is redelijk mysterieus in de zin van, dan was ze weer in Marbella, dan weer in Dubai, maar nooit echt op de socials, zeg maar. En dan vraag je je af, ben je wel goed genoeg voor zo iemand? Zo zijn we op de tekst gekomen. En toen had ik zoiets van, ja, ik ben niet nu in een fase om een ballad uit te brengen. En toen zeiden we van, kunnen we niet een beetje een Yves Berens sausje eroverheen gooien? En zo is die ontstaan.
1: Nou, we gaan er naar luisteren.
0: Ja, helemaal leuk.
1: En ik wil jou bedanken dat jij even de tijd had om vrij te maken in je agenda voor de uitzending.
0: Ja, superleuk. Dankjewel.
1: Heel veel succes, Mike. En we gaan elkaar weer spreken, jongen.
0: Heel goed. Helemaal leuk.
1: Doei.
0: Hoi, hoi.

0: Mike Appelhof, hou hem in de gaten, jongens. Helemaal kwijt. En hij heeft wel een beetje gelijk met het Yves Beerense sausje wat hij eroverheen heeft gegooid. Uit onze eigen regio vandaan komt natuurlijk Van Velzen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Van Velzen, zijn bent. Vuur is blauw, dat mag duidelijk zijn. Ik heb een nummer klaarstaan, een nieuw nummer van Erik Lindeman. En ja, eigenlijk bij Nationaal Product gebeurt het niet zo vaak dat we echt rock draaien. Maar dit keer wel. Het heet Amsterdam.

0: Ja, Erik Lindeman, jongens. Een knaller van een plaat. En ik moet je zeggen, hij komt gewoon naar Purmerend. Het klinkt wel heel erg buitenlands, maar het is gewoon een hartstikke Hollands product. Over Hollands product gesproken, wat ook heel erg buitenlands klinkt. Het is natuurlijk de laatste van Sommieu.
1: Nou, het is niet echt de laatste die je draait, Luc. Het is niet echt de laatste.

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

Een oudje van The Time Bandits en I'm Specialized in You. Lekkere muziek op de radio, we doen het met veel plezier voor je. Ook de vrolijke klanken natuurlijk, die mogen niet missen op de zondag. En daar hoort natuurlijk Django Wagner zeer zeker bij.

0: Ja, ik zei het al, Dalio die ging komen. Nou, inmiddels is hij binnengestapt. Zijn bakje koffie die heeft hij net voor zich gekregen. En hij heeft een plekje, Als je wil, Dalio, want er ligt een koptelefoon voor.
1: Ja, helemaal goed.
0: Alleen als je wil, hè. Ik bedoel, het is niet dat het een verplichting is. Een goedemiddag, goed dat je er bent. Ja, een dubbele reden dat ik je heb uitgenodigd natuurlijk. Punt 1, je had nog wat in te halen.
1: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Maar ik wist aan te vinden.
0: Ja, je weet. je hebt nu de wekker gezet.
1: Ja.
0: Nee, we gaan het natuurlijk hebben over je nieuwe plaat. Maar niet alleen over je nieuwe plaat, want ook over je jubileumconcert wat eraan zit te komen.
1: Ja, helemaal leuk.
0: 40 jaar, dat is toch een
1: hele ruk, hè? Je ziet het niet, hoor.
0: Nee. Maar ja, je hebt in die 40 jaar ook niet echt stilgestaan. Je hebt veel gedaan.
1: Ja, weet je, het is nog steeds voel ik of ik gisteren begonnen met zingen. Zoveel enthousiasme heb ik het dan nog steeds voor. En daarom gaat het ook, ja, 40 jaar, joh, het is voorbij gevlogen.
0: Ja.
1: En liedjes mogen maken met mooie mensen, met mooie collega's. En concerten mogen doen. En toen kwam inderdaad het moment dat, denk je, 40 jaar al. Dan moeten we wat te doen.
0: Ik zal je zeggen, ik probeerde even wat leuke muziek van jou te zoeken. Maar ja, daar staat zoveel op. Dan kan je in een half uurtje kan je dat gewoon niet kwijt. Ja, het is echt heel veel. Los daarvan ben je ook heel veel in Spanje momenteel aan het optreden. Want bij regelmaat. Ik zie ook af en toe voorbij komen. Ja, eventjes terug naar Nederland. Want dan moet ik nog even een klusje en dan weer terug naar Spanje.
1: Vreselijk, echt waar.
0: Ja.
1: Soms, weet je, zingen, dat zeg ik altijd maar, is net als een wedstrijdje voetballen. Maar als je dan, ik moest op een gegeven moment, ik was in Spanje aan het zingen, zeg maar op donderdagavond. En ik moest, dat was op zaterdagavond. En ik moest zondagmiddag om 3 uur in Amsterdam zingen bij de Slotenplas. En s'avonds om 21:15 moest ik weer zingen in Spanje.
0: Ja.
1: Dus mijn grote vriend en buurman Hans Kap, die heeft de moeite genomen om mij even naar de Slotenplas te brengen.
0: Ja.
1: Want ik had namelijk exact vanaf het moment van instappen een uur om weer in het vliegtuig te zitten. Dus het was best spannend. Dus we stapten 4:15 in de taxi, of bij ons in de auto. En 4:45 zat ik weer in het toestel terug naar Spanje.
0: Ja,
1: dat is dat heel eerlijk. Ik vind het ook geweldig om te mogen doen.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar het viel me wel tegen. Want s'avonds kom je aan, weet je.
0: Bam, breekt het je, natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Hey, eventjes over dat Spanje. Ooit heb je er ook een leuk plaatje over gemaakt. Die gaan we even draaien.
1: Hey, maar goed.

0: Ja, een van de eerdere plaatjes dit, hè, van jou.
1: Ja.
0: Toch?
1: Spaanstalig.
0: Hoe lang geleden is dit dan?
1: Wow. Nou, dat is het, natuurlijk met het dat liedje wat toen uitkwam, de Toreador. Ik denk 8 jaar geleden?
0: Nou, het is 6 jaar geleden.
1: Oh, zo valt me mee.
0: Ja. Althans, volgens Facebook is
1: ja,
0: het
1: 6 jaar. Ja, dat klopt, 6 jaar. Ik zou even te ver.
0: Ik maak meteen wel even een sprongetje, een stukje verderop, Dario. Want ja, je hebt natuurlijk leuk daar in die arena gestaan.
1: Ja.
0: Met het maken van deze clip. Maar vervolgens ging je voor de volgende die ik ga draaien, ging je leuk naar onze eigen Amsterdam toe. Op de Dam zelf. Weet je die nog?
1: Dat moet zijn geweest Los, Los, Los.
0: Ja.
1: Ja.

0: eens even rustig nou.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Terug, stapje terug en terug, stapje terug en terug, stapje terug. En nu maar weer naar voren. Ga, ga, ga nu weer naar voren.
3: Ja, dit werd langzaam maar zeker een populair dansje. Hè? Ik heb dat een beetje gevolgd op je Facebook.
4: Ja,
3: maar overal waar je stond ging je met de mensen in de danspasjes, hè?
4: Ja, dat was op een gegeven moment, ben ik ook eerlijk in. We hebben die platen opgenomen. Het is een beetje dat van links naar rechts van snollebollekers een beetje het idee. En ik kreeg al snel het commentaar van de radiomensen van ja, het is leuk, maar het is een moeilijke radioplaat. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 achteruit en dan weer naar voren. Heb ik een paar keer gedaan met een paar jongens en een paar meiden. En uiteindelijk ging het los op TikTok, ging je over de 2,5 miljoen keer.
3: Ja, ja, ja,
4: en dan, dan zie je die media, die social media, denk je weer, wauw. Want dan ging ergens optreden. Zei iemand, hey, doe even los, los, los.
3: Ja, ja,
4: denk,
3: ja.
4: Hoe weet hij dat nou, ja, weet je? Maar ja, dat komt dan door de social media.
3: Ja, ik zie het momenteel ook met Joey Nicolai, met Tinto de Verano.
4: Zelfde
3: die
4: verhaal.
3: Doet het ook heel goed. Die is, ja, die is er ook heel fanatiek mee bezig gewoon.
4: Ja, dat werkt dus
3: elke
4: wel.
3: Dag posten en doen. En,
4: dat is het ook. Ja.
3: Het is een uitbreiding van het vak als artiest zijn natuurlijk. Dat hele social media gebeuren.
4: Zeker.
3: Jouw vrouw doet het grootste deel, toch?
4: Ja, mijn meisje doet heel veel. Ja. En mijn dochter doet tegenwoordig de boekingen beheren.
3: Okay.
4: Een beetje onder één dak getrokken, zeg maar even. Ja, dus in dat opzicht. En mijn dochter is ook sterk. Die doet dan ook mijn website en dat soort dingen. Kijk, als ik ergens ben en ik kan toevallig de plekken waar ik plaats, doe ik dat natuurlijk. Maar het is wel dat je heel goed moet nadenken ook wat je plaatst. Want ik kraam me wel eens wat uit. En dan kan ik dat ook niet plaatsen natuurlijk. Dus hun checken mij wel altijd even wat ik heb gezegd.
3: Ja, nou ja, dat is toch goed alleen maar. Het is toch fijn dat iemand meedenkt. Ja.
4: Ja.
3: Als je veel in je hoofd hebt, dan wordt het vanzelf een probleem, toch?
4: Absoluut.
3: Dan, om het allemaal scherp te houden.
4: Ja, zeker.
3: Hey, we kennen jou niet alleen maar als zijnde Dario Kreuger. Maar we kennen je ook nog als de Jordaneze.
4: Jordaneze, ja zeker. We gaan, is ook weer zo'n grappig verhaaltje. Heel snel vertel ik het. Ik zat in een koor, dat heette Jovel Jordaans.
3: Wil ik ook net over beginnen. Zat of zit je nog?
4: Zat.
3: Oh, oké.
4: Okay. Ik heb vorig jaar met de kerst, hadden we een concert gedaan. En toen dacht ik bij mij, nou, het is tijd voor een nieuw idee. En dus ik heb iedereen hartelijk bedankt en gezegd van jongens, succes verder. Ik stop ermee. Nou, vervolgens mijn gabbertje René Rietbergen, die dacht bij zijn eigen, ik vind het wel leuk. Want ik had tegen René, hij zei, hoe ga je naar de waard, man?
3: Ja.
4: Ik zeg, ik wil wat anders. Hij zei, wat dan? Ik zeg, de Jordaneze. Hij zei, hoe bedoel je? Ik zeg, wij hebben z'n tweeën.
3: Ja.
4: Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik de Purmerijn gebeld. En toevallig kreeg ik te horen dat helaas Jovel Jordaans de datum van 13 december niet kon invullen qua mensen. Dat paste even niet. Toen zeg ik, ga mij dan maar.
3: Ja.
4: Toen zegt hij, wat ga je doen? Maar toen wist ik nog niet wat ik ging doen. En toen heb ik hem een dag later opgebeld. Ik zeg, nou, vul maar in die Jordaneze. Ik heb op AI of hoe heet dat ding een fotootje laten maken. Met René samen. En we zitten afgelopen 2 weken zaten dus in Spanje. Hij zegt, hebben wij eigenlijk kaarten voor het concert?
3: Ja.
4: Ik zeg, nee, moet ik nog even bellen, joh. Ik zeg, maar als ze wanneer dan? Ik zeg, nou, als ze thuis zijn. Hij zegt, maar de zaal is al verkocht. Ik zeg, dit meen je niet. Ik kijk en inderdaad, zaal uitverkocht. Ik denk, oh, dus alle vriendjes en vriendinnetjes die komen op mijn korte zit.
3: Ja. Nou, maar wel leuk dus dat dan positief doorloopt. Maar met Ray was je natuurlijk al regelmatig aan het optreden. Hè?
4: Ja.
3: Bedoel, als ik in de ster tegenkwam, was heel vaak René ook op dezelfde dag en met jou en zo.
4: Ja, vind ik leuk.
3: Je hebt elkaar een beetje omhoog getrokken in dat geheel.
4: Ja, kijk, ik loop natuurlijk 100 jaar mee, maar. En René zong al, maar eigenlijk niet zo actief wat hij nu doet. En toen heb ik, maar ook omstandigheden. En,
3: die zie ik in Spanje staan, hè?
4: En nou heb ik, op een gegeven moment, het voor mij is een appeltje ijsje om even te zeggen, joh, neem hem er ook eens bij, weet je?
3: Ja.
4: En ik gun het hem aan alle kanten. Ik gun elk artiest trouwens, maar wij staan heel dicht bij elkaar.
3: Misschien moet je dochter ook zijn boekingen doen.
4: Ja, misschien wel, ja. Ja, ja. Ja, misschien na volgend jaar. Dan stopt hij op het paleis en dan kan hij weer gaan zingen.
3: Oké. Hey, niet alleen met René treed je op als zijnde Jovel Jordaan. Nee, als de Jordaneze. Maar je bent ook eventjes een paar met aan de slag gegaan met Naldo, hè?
4: Ja, vorige single was dat. Son en Sol.
3: Absoluut.
5: Oké, lieve mensen.
3: Deze,

0: Alleen maar vrolijke klanken als je Dario in huis haalt. Dat mag duidelijk zijn. Zon en zol. Dario, we hebben het nu over vrolijke muziek. En heel eerlijk, ik had hier, nou wat zal het zijn? Ik denk een maand geleden, Imca Marina in de studio.
1: Ah, mijn moeder.
0: En Imca die heeft natuurlijk ook een nieuwe plaat uitgebracht.
1: Zeker.
0: Dat weet jij. En ja. Zij zat met mij in gesprek. En ik zat met haar ook even te praten over een heerlijke dag.
1: Ja, het is ongekend.
0: En het is natuurlijk wel eigenlijk jammer.
1: Heel jammer. Ik weet wat je gaat zeggen.
0: Dat dat niet jullie plaatje is geworden.
1: Blikkendag is een dikke hit geworden.
0: Ja.
1: En gegund hoor, daar gaat het niet om. Maar wel een aftreksel, bijna een kopie zeg maar.
0: Nou, ik wou net zeggen, hetzelfde één woord.
1: Ja, mooi hè.
0: En zij was ook heel erg verbaasd. Ze dacht ook van ja, jemes. Dat had een knaller van een hit kunnen zijn voor ons. Voor Dario en mij.
1: Ja, ja, dat heb ik. Nou, ik moet wel zeggen, ik was onderweg. Nee, omdat Imca ook in mijn concert zit. Dat wij samen natuurlijk een heerlijke dag gaan zingen. En Imca gaat dat ook zingen, Bella Italia. Dan heb ik er. Eigenlijk wou ik er onderweg nog bellen om even te filosoferen. Van hoe het met je gaat, weet je, met mijn Imca dan.
0: Ja.
1: En ik heb een wereldidee om samen weer een liedje op te nemen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik dat ik er over de streep kan trekken. Dan hebben we echt een hit in handen.
0: Ja.
1: En dat is echt een. Ja, je ziet het dan. Ik zie de zo'n zak in de zee. Je ziet Cheerio. Dat is zo'n soort liedje.
0: Ja. Ja.
1: Maar een oud nummer. En ik hoorde dat nummer en ik denk, wauw, ik moet mijn moeder even bellen. Maar dan ga ik op de terugweg doen, dat ik zo meteen wegga.
0: Nou, absoluut leuk. Doe het een groeten van me.
1: Zeker, zou ik zeker doen.
0: En ik moet je zeggen, ze was hier en toen heb ik ook met haar ruim een half uur zitten praten.
1: Geweldig.
0: En de geschiedenis doorgenomen van al die jaren. Want ja,
1: ben je ook 85,
0: 85 jaar oud zijn.
1: Geweldig,
0: en dan ook zoveel jaar gezongen hebben. Dat is ook wel een ding.
1: Unicum.
0: En nog steeds heel actief ook. Dat vind ik het mooie van Imca. Toen zei ze tegen mij van... hij heeft zijn concert en ik wil zo graag, maar ik kan niet. Maar naderhand zag ik een post op Facebook dat ze dus er wel is.
1: Ja, ze hebben later ook... Uiteraard heb ik hem meteen gebeld.
0: Ja.
1: Want, maar dat geldt voor andere artiesten die ik er heel graag bij wil hebben. Alleen, ja, mensen worden wat ouder en... mankeren wat, helaas, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: En Imca zei, goh man, ik baal hiervan, want volgens mij zitten we in Spanje.
0: Ja.
1: En ik heb dat laten rusten. En toen ben ik gaan zoeken naar andere collega-artiesten. Waaronder Edgar Travassiman en Birgit Lewis. En toen kwam, mijn telefoon ging en daar was mijn moeder. Ik zeg, hé moeders, jongen, ik ben er wel bij. Of heb je al iemand? Ik zeg, nee, ik heb nog steeds plek.
0: Ja,
1: die moet erbij, dat is goud. Ja,
0: geweldig.
1: Ja.
0: Hey, dat optreden, dat zit er allemaal aan te komen. Hè? 19 oktober, dat is een vrij kort dag. Je vertelde me net dat eigenlijk zo goed als uitverkocht. Hè?
1: Ja, het ging al als een malle. En ik ben ook eerlijk, weet je, we hebben op de tweede ring hebben we nog wat plekken. En dat is wel hoog, weet je. Je moet geen hoogtevrees hebben.
0: Nee.
1: Maar daar is de prijs ook naar. En ik heb ook, dat zeg ik, voor mij is het al uitverkocht, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: En ik denk dat er nog 20, 30 plekken zijn. Maar dat zijn dan, ben ik gewoon eerlijk, in de minste plekken.
0: Het is een prachtig mooi theater.
1: Ja,
0: ik heb er ooit, bestond er een organisatie, dat heette de Happy Sunshines, met Bart van der Linden.
1: Ja.
0: Hele tijd geleden. Dat is onze talentenjachtperiode, denk ik.
1: Heel
0: een tijd terug. Want ja, wij gaan ook wel een jaartje 40 terug als jij 40 jaar zingt.
1: Ja, is waar.
0: En toen mocht ik dat één keer op een zondagmiddag presenteren op het theater van Tuschinski.
1: Ja,
0: en dat vond ik ook. Ik kreeg er rillingen van.
1: Ja,
0: toen zat die zaal alleen maar vol met bejaarde mensen. Die dus ondertussen ook met gezellige muziek en zo werden verwend.
1: Tuurlijk.
0: Maar, dus ik kan me helemaal voorstellen dat jij dat theater hebt gekozen. Want het is prachtig mooi theater natuurlijk.
1: Ik bedoel,
0: je hebt meerdere keuzes in Amsterdam. Ja, ja, maar ja.
1: Ik ben bij Carré geweest.
0: Ja.
1: En die kwamen, omdat ik het dit jaar wou doen, 30 jaar de clown, 40 jaar Dario als zanger zijnde. En toen zei Carré van, wij hebben geen plek dit jaar. Maar ik heb een verrassing voor je. Volgend jaar wel.
0: Yo.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik wel verrassend. Want, want ze waren toch ook, naar Dries toe en zo allemaal ingewikkeld aan het doen met Carré.
1: Ik moet eerlijk bekennen, ik ben binnengekomen, kreeg ik een kop koffie. En ze zeiden, van dit jaar niet, maar wat dacht je van volgend jaar?
0: Nou, top. Dus die staat op de lijst nu.
1: Ongeveer dezelfde periode, ja.
0: Nou ja, wat leuk. Dario, de tijd loopt door. En dat wil zeggen dat we ook de plaat moeten meepakken. Want anders dan ben je hier gekomen, kunnen we de plaat niet meedraaien. Wil je nog iets over kwijt, over je nieuwe single?
1: Nou ja, eigenlijk is het een oud liedje. Normaal is het natuurlijk God Over a Night. een Engelstalig liedje. En Bram Koning heeft zijn magie erover losgelaten qua tekst. En er is uitgekomen, oh, wat een nacht.
0: We gaan hem draaien.
1: Geweldig.

0: Ja, de allernieuwste van Dario, dat mag duidelijk zijn. Oh, wat een nacht. Ja. Hey, dat wordt een knaller, hè?
1: Ja, ik ben echt, het is een heel ander soort plaat dat ik ooit gedaan heb. Misschien in het verleden heb ik één keer iets zo gelijksoortig gedaan. Maar ik, hij was gemixt en ik hoorde hem. En ik was gisteravond even rondje aan het lopen op Dremmelsplein. Omdat ik na mijn optreden, ik denk, ga even mijn gezicht laten zien in verband met mijn concert en zo. En toen werd hij ook links en rechts gedraaid in de kroeg. En ik, wauw, hij komt echt lekker over.
0: Ja.
1: Daar ben ik echt trots op. Echt
0: nou, maar dat is ook goed, toch? Ja, dat is ook belangrijk. Luister, en het concert komt er dus aan.
1: Ja.
0: 19 oktober, het grote concert. Nou, volgend jaar dus alvast die agenda vastzetten op oktober, want dan gaat hij naar Carré, dus dan komt er ook nog even bij.
1: Leuk, hè?
0: En vanavond in de Bult, hè?
1: Oh, natuurlijk, ja. Ja. Nee, ik was niet vergeten, hoor. Maar ik heb er echt in mijn agenda staan. Maar inderdaad, voor het goede doel, hè?
0: Ja, ja.
1: Voor OnlyFriends, ja, ja. Waanzinnig.
0: Wat is OnlyFriends precies?
1: Ja, het is een sportcomplex voor kinderen met een beperking. En die hebben gewoon per jaar heel veel centjes nodig om dat complex staande te houden gewoon. En er wordt aan alle kanten wordt er gesponsord. En wij als artiesten, in dit geval vriendje Richard Poon, die heb de stout schoen aangetrokken om een paar artiesten te benaderen. En dan moesten mensen geloof ik €25 entree betalen.
0: Ja, en waar ze goed is uitverkocht, vertelde hij vanmorgen.
1: Ja. Ja. Ik denk dat het een paar kaarten aan de deur, zeg maar even.
0: Ja.
1: Dus we kunnen zometeen een hele leuke check overhandigen aan OnlyFriends met heel veel liefde.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Zeker.
0: Dario, bedankt voor je tijd.
1: Jij bedankt.
0: Want wij moeten schakelen met de NOS, want ja, die zitten te popelen voor het journaal.
1: Begrijp ik.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel. Luisteraars, bedankt dankjewel voor het luisteren en geniet verder van de uitzending van 105.
2: Dit is 105. Het is 2:00.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam een ongeluk op knooppunt Holendrecht. Er zijn 2 rijstroken dicht, 6 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer, 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A9. De A9, de weg Diemen-Alkmaar, is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. Omrijden dus via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Meer vibes op Haarlem 105.
1: Morgen gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom morgenavond naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 3:00.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanochtend op de A9, de weg Diemen-Alkmaar, is de weg nog steeds in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Moet een vrachtwagen worden geborgen. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En daardoor wordt file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 4 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politici is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging voor knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9, de weg Diemen-Alkmaar, in beide richtingen dicht is bij Amstelveen Stadshart. Er worden de gekantelde vrachtwagen geborgen. Gaat nog tot 8 uur vanavond duren. Tot die tijd rijden om via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A9, de weg Diemen-Alkmaar, was in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Nu is de weg alleen nog afgesloten vanuit Diemen naar Alkmaar, bij Amstelveen Stadshart dus. Daar kantelde vanochtend vroeg een vrachtwagen. Er moet nog een spoedreparatie worden uitgevoerd. En dat gaat tot 8 uur vanavond duren. Tot die tijd dus omrijden via de A10 Zuid. Op de A10 Oost bij Zeeburg, 5 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is al klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds. Queer Vibes op Haarlem 105.
4: Morgen gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
3: Kom morgenavond naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 6 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Iemand het licht in de ogen niet gunnen, dat is wel heel donker op deze mooie dag.

Je hoorde het kort, maar krachtige How Can We Hang On To A Dream van Tim Hardin. Het was zijn eerste single na zijn contract bij Verve Folkways en werd ongeveer 6 maanden voor zijn debuutalbum met de originele naam Tim Hardin 1 uitgebracht. En in sommige gebieden werd deze single ook getiteld als Hang On To A Dream, als een iets wat verkorte versie van de volledige titel. Wie vaker naar mijn show luistert, die herkent dit als intro van een rubriek Wat Betekent Vrijheid Voor Jou, waarin ik aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog vanuit allerlei verschillende verhalen en achtergronden. Lonneke, die zei een tijd geleden tegen mij dat ze How Can We Hang On To A Dream een echt herkennummer vindt. En ja, ik vond en vind dat nog steeds een enorm compliment. En voor de radiokijkers, zij is vandaag bij mij te gast in de studio om eens achter de schermen mee te kijken. Ze gaat niks zeggen, ze wil gewoon zien hoe het werkt. Dus ze zit nu al te lachen. De radiokijkers die kunnen er zien en de radioluisteraars, ja, die hebben gewoon pech. Daarom wilde ik ook met deze plaat openen vandaag. En ik heb er echt over nagedacht waarom zij nou dit nummer een herkennummer vindt. Het is de titelsong van de film Zoeken naar Eileen uit 1987 naar het boek van Leon de Winter met dezelfde naam. Ik zag eerst de film, dat moet ik bekennen, en heb daarna zeker een aantal keer het boek van Leon de Winter gelezen. En ja, het is ook lange tijd mijn favoriete boek en mijn favoriete film geweest en mijn favoriete schrijver. Hij ging wat later een beetje gek doen met Israël en weet ik het allemaal. Dus het is niet meer mijn favoriete schrijver. Maar dat neemt niet weg dat deze film met Tom Hofman in de hoofdrol echt nog steeds prachtig is. Die heb ik vorig jaar teruggekeken. En ook dat boek, ja, blijft een heel bijzonder, iets wat vaag verhaal. Net zoals dit plaatje. Ik had geen idee wie de titelsong van die film had gemaakt. En toen had je nog geen Google in 1987. Dus ik tastte een beetje in het duister, om maar een mooie uitdrukking te gebruiken. Maar toen bleek mijn oom gewoon dit album van Tim Hardin op de plank te hebben liggen. En die mocht lenen en die kon ik dus helemaal lekker grijs draaien. Het is zo'n ontzettend mooi liedje. Het is kort. En ja, de tekst die is gewoon pijnlijk. En ik vind de tekst heel prachtig. Want eigenlijk zeg je heel weinig. En met wat hij allemaal niet zegt, zeg je eigenlijk ook heel veel. Het nummer komt in 1966, maar is wat mij betreft nog springlevend. En dat is de zanger trouwens niet, want hij stierf al in 1980 op 39-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne. How Can We Hang On To A Dream? Welkom bij de 81ste van Hot naar Herco. En je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek die gaat over de uitdrukking iemand het licht niet in de ogen gunnen. Goeiedag. Wat een lelijk ding zeg je dan tegen iemand. Mijn collega Morena, die kwam met deze uitdrukking en die wil graag weten waar dit nou eigenlijk vandaan komt. Nou, en dat zoek ik dan natuurlijk graag voor de uit. En als je dit tegen iemand zegt, dan is het al donker hoor. Wow, dat is wel heel gemeen. En gisteren is de ijsbaan open gegaan. Ja, dus komende donderdag dan schroef ik de ijzers weer onder en dan ga ik lekker schaatsen. En daar heb ik lekker zin in. En ja, dat betekent ook dat het voor de wedstrijdschaatsers eigenlijk nu begonnen is. En hoe zijn schaatsers de zomer uitgekomen? Want daar wordt de basis gelegd voor een goede winter. En daarom komt Haarlem 105 sportverslaggever Noah van den Burg na het nieuws naar de studio. En ik ga met hem in gesprek over dit schaatsenschoen en wat er allemaal gaat gebeuren. En ja, we kijken ook nog eventjes naar het wielrennen. En het thema van mijn muzikale drieluik, ja, dat lijkt me logisch op 4 oktober. Dat is natuurlijk dierendag, dus kom maar op met je platen over honden, katten, paarden, draken, tijgers, een Hollands leeuwtje, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ja, van de week al groot nieuws in Nederland, want de truckende Keks die komen terug na 25 jaar afwezigheid. Ik ben blij dat ze hun belofte breken dat ze nooit meer zouden optreden. En dit is met hart en ziel.

Ja, ik krijg een tof bericht binnen van Jos. Die zegt, ja Herco, het is tot dierendag. Ja, dan moet je niet alleen je muzikale drieluik daar het thema van maken. Maar ik vind dat je alleen maar dierenliedjes moet draaien. En hij suggereert meteen een paar dingen. Paul de Leeuw, de Cats en dat soort dingen. Met een knipoog. Dus Jos, je hebt helemaal gelijk. Dus ik gooi gewoon mijn playlist die ik heb voorbereid. Die gooi ik helemaal om. En ik ga zoveel mogelijk dierenliedjes draaien. Dus, maar dat betekent niet dat jullie niet een mooie plaat over dieren hoeven of kunnen insturen. Dat geldt nog steeds voor het muzikale drieluik. Dus dat is Dierendag. Dus ben benieuwd waar je mee komt. Deze zou daar natuurlijk bij kunnen staan. Hier word je toch blij van. Het is Dierendag.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Herco's bespreekwoordenrubriek.
2: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegd of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En mijn lieve collega Morena Klok, die vroeg zich af waar de uitdrukking iemand het licht in de ogen gunnen en zo iemand het licht niet in de ogen gunnen vandaan komt. En ja, dat is echt wel heel smerig hoor, als je dit tegen iemand zegt. Want wat betekent het? Als je iemand het licht in de ogen niet gunt, dan betekent dat je echt een hekel aan iemand hebt. Of zo jaloers bent dat je die persoon zelfs het licht in de ogen niet gunt. Goh, dus dan wens je gewoon iemand blind. Wauw, dat is echt niet best, hè? Ja, en dit is weer zo'n uitdrukking dat eigenlijk niemand weet waar die precies vandaan komt. Deze uitdrukking lijkt helemaal niet ouderwets, zoals dan soms ook wel is. Er zit geen oud woord in of een ouderwetse gedachte, dat soort dingen. Maar over de oorsprong is wel een interessante aanwijzing. De uitdrukking is vermoedelijk ontleend aan een fabel. En een fabel is een soort sprookje, of eigenlijk een verhaal met een waarheid erin, waar een dier een rol in speelt. En deze fabel zou gaan over, en dit is echt een heel ouderwets woord, een nijdigaard. Een afgunstig persoon. En die mocht van de god Jupiter alles eisen wat hij wilde. En dat zou hij dan ook krijgen. En het idee is dat zo iemand puur uit jaloezie een ander zelfs het meest elementaire, namelijk het licht in je ogen, niet zou gunnen. Nou, dan ben je echt met je verkeerde been naar bed gestapt. En dan ben je gewoon eigenlijk gewoon een heel, heel... Nou ja, ik zal niet zeggen naar mens, maar op zijn minst heel vervelend. En daarom is het leuk dat ik kreeg naar aanleiding van het appje dat ik rondstuur over dat spreekwoord, kreeg ik van Liliane een reactie. En die draaide het meteen om. Want die zei dus, ja, wacht even, maar iemand het licht in de ogen gunnen is like to be alive. Dus ja, dan is juist heel blij en lief en vrolijk. En dat is dan natuurlijk veel mooier. Dus daar ga ik nog even verder op in. Want zij zegt ook, ja, dan is het dus heel goed om het ook op die manier te behandelen. Dus niet dat negatieve dat je het iemand niet gunt. Want dan heb je gewoon een probleem met jezelf, hè. Maar dat je het iemand wel gunt. Want daarvoor zijn we mens, zegt ze, en geen dieren. Dat is human faculty, de menselijke maat erin. Nou, ik ben het echt heel erg met je eens, Liliane. Overigens denk ik ook dat dieren dit soort haat- en nijdgevoelens eigenlijk helemaal niet hebben onderling. Twee honden die even knokken met elkaar, die grauwen, maar die hebben daarna geen hekel aan elkaar. Alleen, althans, dat is mijn bescheiden mening, hè. Maar ze voegt er ook nog aan toe dat ja, dat je dus verantwoordelijkheid moet nemen. Dat je je bewust moet zijn. En dat je verantwoorde keuzes maakt. Zo, dat is heel wat rondom deze nare uitdrukking die Liliane voor mij prachtig heeft omgedraaid in iets positiefs. Dus iemand het licht in de ogen niet gunnen. Ik zou gewoon zorgen dat dat je nooit gebeurt. Dat je nooit iemand dat toewenst. En welk liedje hoort erbij? Ja, dat is dan geen dierenliedje, want deze had ik al voorbereid. Dit is Blinding Lights van The Weeknd. Leek me wel toepasselijk. En lekker licht.

Ja, misschien schakel je net in, maar het thema van het muzikale drieluik is dus Dierendag. Dus elk liedje over een dier kun je insturen. En toen zei Jos, Herco, ik vind dat je eigenlijk elk liedje vandaag over dieren moet laten gaan. Daarom is hier Year of the Cat van Al Stewart.

Ja, het is natuurlijk overduidelijk. Het is Dierendag vandaag en daarom is dat dus het thema van mijn muzikale drieluik. Maar ja, voordat Jos dus kwam met dat hij sowieso vindt dat ik elk liedje daarop op aan moet laten sluiten, staat er toch ook gewoon nog, zoals ik het normaal doe, een bericht op onze website. Ja, het gaat over een zwarte zwaan. Weet je wel, van het liedje Witte Zwanen, Zwarte Zwanen. Maar in Tijlers is een nieuwe tentoonstelling geopend. Van zwarte zwaan tot röntgenfoto. Ja, het is een leuke ontdekkingsreis over wetenschap in het Tijlers Museum. Kijk vooral even op onze website haarlem105.nl naar dit artikel. En dan zie je wat daar allemaal in zit. En zij zeggen, ja, met de toenemende mate dat wetenschap eigenlijk ter discussie wordt gesteld, zet Tijlers even weer op een rij wat wetenschap dan eigenlijk is. Dus kijk eventjes naar dit artikel, maar ga vooral gewoon lekker naar Tijlers toe. Het artikel van Maurice Blauw kun je gewoon vinden op haarlem105.nl. Ja, en dat was dus een beetje erin gefietst de reden om dus het muzikale drieluik over Dierendag te laten gaan. Maar ja, dus elk liedje over welk dier dan ook is meer dan welkom. Ja, en je hebt natuurlijk kans, want ik kan dus veel meer platen draaien dan alleen maar de 3 platen die er zijn, als die over dieren gaat. En dan ga ik mijn eigen keuze draaien. Ja, Sue Knight stond ooit en op het herdenkingsconcert van Bevrijdingspop en gewoon de dag erna ging ze rocken, zoals het geloof ik toen zelf noemde. En zij heeft echt het prachtige The Whale gemaakt. Nou, dat leek mij wel toepasselijk. Hier is Sue Knight.

0: Ja, je stuurt echt prachtige dingen in, hoor. Eens eventjes kijken. Laat ik beginnen dat er een paar mensen dus komen met alles van de Frogs. Karel zegt niks van de Cats. Oké, dat kan. Alles van de Animals, alles van de Monkeys, nou, enzovoort, enzovoort. Ja, die vallen natuurlijk sowieso af. En Def Leppard heeft bijvoorbeeld Animal. En Savage Garden heeft de Animal Song. Maroon 5 heeft Animals, dat zegt Simon. Maar je hebt Three Little Birds van Bob Marley. Daarnet heb ik dus al ingelast Hakuna Matata van Jimmy Cliff. Dat werd al gedraaid. En Puff the Magic Dragon komt binnen. En Dragonfly van Fleetwood Mac. Oh, een mooie plaat, zeg. En wat dacht je van Martha, My Dear? Dat is de hond van Makka. Wordt even uitgelegd. No Dogs Allowed, zegt Hans. En die zegt What's New Pussycat. Oh ja, leuk. En je hoorde net ook al Blackbird van de Beatles. Ja, die was echt al een heleboel keer ingestuurd. Door Archie en ook door Marco. Eens even kijken. Morph the Cat van Donald Fagen, zegt mijn collega Jelle. Melanie die stuurt in There's a Rat in Your Kitchen van UB40. Ja, echt wel leuk. En even kijken. Lieve Bella Beer van Ron Brandsteder, zegt Marco. Ja, allemaal leuk. Wat dacht je van The Lion Sleeps Tonight? Ja, dat kan natuurlijk dan niet ontbreken. Hè? En eens even kijken. Chameleon van James wordt ook nog doorgestuurd. Oh, wat een leuke plaat allemaal. Ja, en die zijn het dan allemaal niet, hè? Eens even kijken. Ik ga eerst maar gewoon naar nummer 3. En ik ben wel heel blij dat ik kan smokkelen. Want ik ben een beetje geschrokken. Volgens mij is net geen record qua inzendingen. Maar het zijn er wel weer heel erg veel die binnengekomen zijn. Dus daar wil ik je echt enorm voor bedanken. Eens even kijken. A Horse With No Name van America. Ja, wat een heerlijke plaat is dat. En daar legde Karel bij uit. Dan moet ik er even bij pakken. Die legde uit. Dat vind ik wel leuk om nog te benoemen. Hier is het. Eens even kijken, want Horse With No Name werd nog geboycott in 1971 in Amerika, omdat radiostations dachten dat het om heroïne zou gaan, die Horse With No Name. Nou, heroïne of niet, daar had ik het met Tim Harden ook al over. Sowieso dus op de derde plek vandaag geëindigd. En Karel stuurde die in en Hans stuurde die in. Hier is A Horse With No Name.
1: Nummer 3.

Ja, wat leuk is, zodra het maar even kan, stuurt Melanie iets in van de Kelly Family. En ja, met de Kelly Family, ja, daar heb ik zoiets van, ja, soms is dat echt niet om aan te horen. Maar soms is het wel leuk. Want dit is The Wolf van de Kelly Family op nummer 2 voor Melanie. Dankjewel.

0: nummer 1.
1: Ja, dat vond ik wel een hele originele inzending van Archie. Want er zijn natuurlijk hele bekende nummers van Duran Duran. Deze ietsje minder. Laat daar nou een beest in zitten. Dit is Union of the Snake. Op de eerste plek.

En dat was het muzikale drieluik deze week. Volgende week een nieuwe. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. En zoals beloofd, het volgende dierenliedje. Rat in Me Kitchen van UB40.

0: Nou, hier zal Pablo toch blij mee zijn met Rat in My Kitchen. Na het nieuws ga ik in gesprek met Noah van den Burg, de sportverslaggever van 105. Het schaatsseizoen is begonnen. En wat dacht je van dit plaatje? Twee motten van Doris.
1: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg, Doris, heb je dan niks beters voor me?
1: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen

0: Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Van op naar Herkodeel 2. De ijsbaan is open. Het schaatsseizoen is begonnen.

0: Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. Je hoorde The Lion Sleeps Tonight. En mocht je het gemist hebben, het is vandaag Dierendag. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan doe ik mijn muzikale drieluik. Het thema dieren. En ja, toen kreeg ik op mijn kop van Jos. Dat is Jos Verdonk, je weet wel, degene van het woord van de dag. En die altijd die leuke boeken hier komt bespreken. Die zegt, Herco, je moet gewoon elk liedje vandaag over dieren doen. Dus nou, ik vind dat Jos helemaal gelijk heeft. Dus ik heb lekker alles omgegooid. Ik ben gewoon allemaal dierenliedjes aan het draaien. Dus vandaar The Lion Sleeps Tonight. En voor de radiokijkers, ja, die zien dat Lonneke nog steeds in de studio is. Die komt vandaag een dagje meekijken. Ja, hoe dat er eigenlijk aan toe gaat in de studio. En ze zwaait nu heel voorzichtig naar al die fans. Want ze krijgt gewoon via WhatsApp al allemaal berichten van mensen die haar dus in de studio zien zitten. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. En ik ben zeker niet alleen vandaag. Want Noah van den Burg, de sportverslaggever van 105. Die is intussen ook in de studio aangekomen. Noah, welkom.
1: Ja, leuk.
0: Hey, ik wil je nog even feliciteren met je verjaardag. Want dat was gisteren.
1: Ja. Jazeker.
0: Gisteren hebben ze voor je gezongen, begreep ik, bij 023.
1: Ja, heel leuk. Ik had niet verwacht dat ze iets mee zouden doen. En dan wordt er voor je gezongen. Dat is heel leuk.
0: Ja, volkomen terecht.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar dat het ook gedaan wordt, is ook wel leuk. Ja.
0: Hey, en wat heb je een mooie loosje om?
1: Dankjewel.
0: Dan ben je goed bij de tijd.
1: Ja, absoluut. Ja, nee, ik heb zo'n horloge altijd al gewild. De laatste tijd. En als je bij Bever werkt, dan krijg je dat allemaal. Dan wil je allemaal dure spullen en zo. Maar ik zei, ik wil wel gewoon zo'n horloge. Ik wil even kijken gewoon wat hij doet. En of ik mijn stappen doe behaal. Nou, het is dag 2 dat ik hem om heb. En ik heb hem al ruimschoots behaald vandaag. Maar leuk. Dus, ja, precies. Mooi cadeau ook.
0: Heel mooi cadeau. En bij de tijd zijn ben je gelukkig niet alleen nu met je horloge. Maar met elk sportding dat er op dit moment bestaat.
1: Ja.
0: Maar ja. Gisteren is de ijsbaan open gegaan, Noah.
1: Ja, leuk ook dat het weer gaat beginnen. Toch een beetje na dat rare jaar, afgelopen jaar eigenlijk. Hè, als je puur kijkt naar de schaatsen natuurlijk. En alle verrassingen die in het begin ook toch er waren. Begint het ook alweer een beetje te kriebelen wat we dit jaar gaan krijgen. Wat we dit jaar voor verrassingen ook zullen meemaken. Ja, ik ben helemaal benieuwd naar.
0: Ja, precies. Want Noah heeft het er natuurlijk over dat we hier ook juist bij Van Op naar Herco veel aandacht hebben besteed aan. Het waren de Olympische Spelen. Er was een kwalificatietoernooi waar het krankzinnig was. Nou, lieve luisteraar, ik beloof je, dit jaar is veel rustiger. Maar alle schaatsers die leggen hun basis voor het nieuwe seizoen in de zomer. Dus zo dadelijk ga ik met Noah toch even vast vooruitblikken op. Er is namelijk wel degelijk een kwalificatietoernooi. En dat is al heel snel. Want welke schaatsers uit Nederland gaan de World Cups rijden? En de eerste World Cup is ergens in november in Peking. Dus dan moet je alweer de halve wereld over. Maar er is ook nog de IJssel Cup. De Kraantje Lek Trofee. En wie zit er in welke ploeg? Nou, vind je dat leuk? Blijf dan vooral luisteren. Want daar ga ik het zo dadelijk met Noah even over hebben. En zijn er nieuwe talenten? En wie, wat, waar, hoe en dat soort dingen.
1: Dus, wil je ook nog even wielrennen hebben?
0: Ja, en dan wil ik ook nog toch wel heel even nog het wielrennen.
1: Laten we het ook even doen.
0: Ja, vooral die laatste bocht van Evenepoel. Ja. Hij heeft echt... Oei.
1: Ja, wie heeft nou gewonnen? Hè? Inmiddels weten ze het al. Maar toen ik hier nog naar de studio reed, toen waren ze nog aan het twijfelen, denk ik.
0: Ja, precies. Dus... Een stuurfout die je bij hem niet vaak ziet. Nee. Vandaag 2 keer. Nou goed, daar komen we ook nog even op terug. En ik heb Jos beloofd om allemaal dierenliedjes te draaien. En die van daarnet was heel zoet. Maar deze van Imagine Dragons, wat op zich natuurlijk alweer een mooie plaat. Wat een mooie bandnaam is die alweer klopt met een dier. Maar dit is Sharks.

0: Zijn we weer.
1: Zijn we weer. Eindelijk, ja precies. Ja. Gisteren is dus de ijsbaan van Haarlem opengegaan. Ik reed net hier naar de studio en ik zag de lampjes branden.
0: Leuk is dat. Het is altijd een als, ik bedoel, ik, niet dat ik de dagelijks langs rij of zo, maar het is toch altijd wel, ik bedoel, die hal daarnaast, hè, ik weet even niet hoe die hal heet, maar daar kun je tennissen, badminton en dat soort dingen.
1: De Kenner Sporthal heet die geloof ik tegenwoordig, maar die heeft 100 namen gehad.
0: Ja, en daar rijd ik dan, daar doe ik altijd in de winter tennistraining en dan zie je die ijsbaan en dan is het ook altijd, ik doe s'avonds training dan en dan zie je gewoon die lampjes branden en gezelligheid en het is altijd wel een leuke plek ook gewoon.
1: Precies dat, dus ik ga donderdag lekker voor de eerste keer naar de baan.
0: Ga je dan meteen een training geven?
1: Of? Ja, dus ik geef 1 uur, en, ja, dat doe ik al heel lang. Ik geef 1 uur per week nog schaatstraining. Lang geleden was het part-time werk. Stond ik in de winter 20 uur per week op het ijs. En dat was superleuk.
0: Maar waarom nu niet meer?
1: Ja, ik heb een soort grote mensenbaan gekregen met mijn eigen bedrijf. Dus
0: schiet dat er wel eens bij in, hè?
1: Ja, ik heb ooit, toen ik gestopt was bij de schaatsschool, heb ik 1 jaar geen schaatstraining gegeven. Ik dacht, dat is gezond.
0: Ja.
1: Nou, dat was zo'n rotjaar.
0: Oh ja?
1: Ja, en toen was ik intussen door een andere schaatsclub gevraagd of ik daar niet clubtrainer wilde worden. Dus toen, toen heb ik dat gedaan. Ja. En daaruit is, ik geef nog 1 groepje volwassenen op donderdagavond training.
0: Leuk.
1: Ja, zeker. Ja, ze zijn ook fanatieke instuurders van het muzikale drieluik.
0: En dan zeggen ze dat ook tegen Herco, waarom heb je mijn drieluik niet gekozen?
1: Oh ja, de donderdagavond is dan het begin van de training is nog een soort heftige samenvatting. Ja. Want ik heb het zwaar te verduren als ik hun platen niet draai. Ja.
0: Maar gelukkig ben je heel snel, dus dan zeg je kom, we gaan. En dan schaats je gewoon meters en meters vooruit.
1: Ja, precies. Ja. Hey, we gaan een interessant seizoen tegemoet met de Nederlandse en de internationale wedstrijdschaatsers. Ja. Er zijn mensen van ploeg gewisseld. Jutta Leerdam die neemt een jaartje pauze. Ja. En we krijgen natuurlijk een heel ander soort seizoen, want er is niet een groot belangrijk evenement. Olympische Spelen en dat soort dingen.
0: Maar natuurlijk wel gewoon. Er is wel gewoon een heel heel speciaal toernooi waar ze naartoe willen werken. Dan hebben we het natuurlijk gewoon over het WK natuurlijk. Hè. Ja. Maar inderdaad, de Olympische Spelen is voor schaatsers natuurlijk een van de belangrijkste doelen om die te behalen. En die heb je dit jaar niet. Misschien ook wel gezond om een keertje een jaartje wat zelf te verbeteren om bijvoorbeeld voor de volgende Olympische Spelen klaar te zijn.
1: Nou ja, en dat betekent vooral dat je binnen ploegen gaan ze experimenteren met andere trainingsmethoden, met nieuwe talenten. Ja. Breken er mensen, staan die op doorbreken. Ja. Je hebt ook altijd na zo'n Olympische race, laten we dan maar meteen met Jutta Leerdam beginnen. Die na zo'n Olympische Spelen dan zeggen, nou, doe mij maar een jaartje pauze. Of misschien stop ik sowieso wel. Dat soort dingen. Ja. En Jutta Leerdam is daar natuurlijk een onwijs mooi voorbeeld van. Die heeft met de afgelopen Olympische Spelen de kroon op de carrière gezet.
0: Ja.
1: En ik vond het wel heel logisch dat zij aankondigde dat ze pauzeert.
0: Ja, en ik denk ook wel dat ze voor zo'n grootste sportster als dat zij is, denk ik dat het voor haar ook wel even veel rust geeft. Eventjes gewoon op andere dingen concentreren. Misschien dat Jake wel en zij wel grote plannen hebben, zeg maar. Ik denk dat je dan juist er jezelf heel goed aan doet om jezelf ook mentaal die rust te gunnen. Want je staat natuurlijk eigenlijk altijd op scherp. Want daar staan ze in de winter op het ijs. Maar denk maar niet dat ze in de zomer op hun luie kont zitten, weet je wel.
1: Nee, verder dan.
0: Dus je staat eigenlijk het hele jaar altijd op scherp. En dat is dan moeilijk om dat zeker voor schaatsers, denk ik, waar je dan toch altijd op die race, daar staat druk op. Je hebt niet een volgende race waar je het even kan rechtzetten of zo. Dus
1: het is geen voetbalcompetitie,
0: precies.
1: Bedoel je. Ja.
0: Dus het is heel logisch dat ze even pauze neemt.
1: En denk je dat ze haar schaatsen uiteindelijk nu voorgoed aan de wil hangt? Of gaat zij nog terugkomen?
0: Dat vind ik een leuke vraag. Ik denk dat zij niet... Kijk, ik denk dat je kunt heel makkelijk zeggen ik stop. Als je veel hebt bereikt, als je alles al een beetje hebt gezien. Maar je ziet het aan bijvoorbeeld dart of Hugh Taylor gaat ook weer terugkomen. Tennisser Wozniacki keer terug, is inmiddels gestopt. Halep, Serena Williams heeft het op Wimbledon geprobeerd.
1: Williams zusjes allebei natuurlijk.
0: Ja. Dus ik denk dat het heel lastig is om echt te zeggen ik stop. Dus ik denk niet dat ze nu in één keer zegt het is volledig klaar. Maar ja, ik denk dat ze als ze terugkeert, dan is dat misschien nog maar een jaartje of twee jaartjes. En dan is ze er wel klaar mee, denk ik. Ja, ja. Ze gaat niet tot in de treuren door, nee.
1: Nee, dat lukt er waarschijnlijk ook niet. Hey, en Antoinette Reitma de Jong vond ik een van de verrassingen van de Olympische Spelen. Ja. De manier waarop zij haar gouden medaille heeft gewonnen, vond ik geniaal. Ja. Je weet dat ik best vaak dat ik niet per se een ontzettende fan van haar ben.
0: Nee, dat weet ik. Ja.
1: En daar ben ik uitgesproken over, maar ik vond dit enorm indrukwekkend. En dan ben ik ook de eerste om toe te geven dat ik ernaast zat. Die gaat wel iets heel anders doen.
0: Ja. En dat vind ik ook heel leuk dat je dat zegt. Want ik had eigenlijk nooit echt een hoge pet van erop. Altijd maar een beetje dat ze heel goed kon schaatsen. Dat sowieso. Maar ik had nooit echt het gevoel dat ze dan echt ver boven de rest uitstak eigenlijk. En dan dat je nu zo'n andere keuze maakt nadat je eigenlijk een heel goed seizoen uiteindelijk heb gereden. Vind ik een leuke keuze. Ook omdat ze natuurlijk eigenlijk... had ik het niet verwacht dat ze dat zou doen.
1: Nee, van haar niet. Nou, weet ik wel. Want, lieve luisteraars, hij gaat proberen om zich te kwalificeren voor de Olympische Zomerspelen. Ja. In LA, in Los Angeles. Voor over, wat is het, 3 jaar?
0: 2028.
1: 2028, ja. Ja, precies. 2 jaar, zo. En zij gaat zich gewoon proberen te kwalificeren daarvoor.
0: Ja.
1: Voor het wielrennen.
0: Ja.
1: Ja. En nou zijn er, dat weet je misschien, heel veel schaatsers kunnen ontzettend goed fietsen. Ja. Sven Kramer is daar een goed voorbeeld van. Herbert Dijkstra, de oude commentator van Studio Sport, is haar voorgegaan. Die heeft zowel op de winter als op de zomerspelen gereden. Laurine van Rissen uit Leiden heeft datzelfde gedaan.
0: Ja.
1: Die heeft zelfs volgens mij bij allebei ook medailles gewonnen. Als je het niet meer weet, Laurine van Riessen is die wielrenster op de baan die uit de bocht vloog, over de reling bijna kieperde.
0: Ja.
1: En toch op wonderbaarlijke wijze in de baan bleef. En zij heeft dus uiteindelijk gewoon op te spelen gewoon alsnog weer een medaille gewonnen.
0: Ja,
1: ja, waanzinnig. Heel vaak lukt het niet zo goed om... dan in een andere discipline weer zo goed te worden.
0: Ik denk niet dat Mathieu van der Poel bijvoorbeeld moet gaan proberen om te schaatsen. Ik denk niet dat hij daar dan een medaille gaat pakken.
1: Ik zou hem vooral, als je hem nu een appje stuurt, dan weet ik niet wat hij volgende week aankomt.
0: Nee, dat kan ik niet. Nee. Misschien doet hij dat. Hij is er wel gek genoeg voor, maar ik denk niet dat hij dat moet gaan doen.
1: Nee. Maar Reitma de Jong, Antoinette, die heeft al volgens mij 1 of 2 keer meegedaan met het Nederlands kampioenschap. En is een zeer, zeer, zeer verdienstelijk wielrenster. Dus ja, het lijkt me waanzinnig kicken als dit lukt.
0: Ja, kijk, ik denk dat het gewoon een hele reële kans maakt om zich te plaatsen voor Los Angeles. Ik denk dat wel moet lukken. Zeker omdat je natuurlijk, ik denk dat ze de ervaring heeft. Ze fietst natuurlijk in de zomer ook om zich voor te bereiden op de winter.
1: Ja.
0: Dus laat ik het zo zeggen. Ze zal het niet gaan doen als ze zelf denkt dat ze kansloos is. Dus er zit muziek in. Dat is sowieso waar.
1: Supermooi. Het Haarlemse talent. Hoe is het met Mats van der Bos bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is heel leuk. Ik spreek hem eigenlijk niet meer zo vaak. Maar dat komt gewoon dat hij een totaal ander leven heeft. En mij gewoon volledig skipt. Nee, maar ik heb hem toevallig... toevallig heb ik hem een appje gestuurd. En of hij nou gaat doorbreken, dat is nog maar even de vraag. Het ruwe talent, de ruwe snelheid. Hè, als een sprinter moet je gewoon snel zijn. Dat is gewoon... die heeft hij. Maar omdat dan nu in te delen om echt zo'n perfecte performance neer te zetten van A tot Z, dat schort er gewoon aan. En dat heeft niet te maken met dat hij niet goed genoeg is. Dat heeft gewoon te maken met dat hij nog moet rijpen en dat hij dat nog allemaal even mee moet maken. En dat heeft natuurlijk nu al in ieder geval 2 winters heeft hij dat kunnen doen. En het zou Het is natuurlijk gek om te zeggen, hij gaat zich plaatsen voor de World Cups. Want kijk eens hoeveel goede sprinters Nederland heeft. Daar kan hij denk ik gewoon niet tegen opboksen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik denk dat als hij zijn start met name verbetert, dat er dan heel veel echt wel kansen liggen. En echt wel, nou, misschien niet deze winter, maar toch zeker wel voor in de toekomst een hele mooie sprinterscarrière ligt voor hem.
1: Ja, dat denk ik ook. Wat ik vooral hoop dat hij kan, dat heeft hij een paar keer laten zien, is dat hij, als het hem lukt om zo geconcentreerd te zijn op die 2,5 rondje, de 1000 meter. Als hem dat lukt, meestal lukt hem dat namelijk niet. Nee. Maar als hij echt alles in dat 2,5 rondje kan stoppen, qua concentratie, qua voorbereiding, qua kracht, dan kan hij dus gewoon met de wereldtop mee.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Als hij dat nou voor elkaar krijgt, om dat dus om het weekend voor elkaar te krijgen, ja, dan geef ik hem echt een kans om door te breken. Ja,
0: ik begreep overigens wel dat hij een goede zomer heeft gehad. Dus kijk, dat is wel in ieder geval positief.
1: Ja, en lieve luisteraar, dus wat heel belangrijk is, is die zomertraining bij alle schaatsers. Want nu het eenmaal het seizoen gaat beginnen, betekent het, als je nu bijvoorbeeld te weinig getraind hebt op explosiviteit of voor lange baners, voor de lange duur, dat haal je de rest van het seizoen niet meer in. Dat moet nu allemaal echt al gebeurd zijn. Dus deze mensen, de schaatsers, die staan echt allemaal knijterscherp om nu te gaan beginnen aan dit seizoen.
0: Ja.
1: En ik krijg een vraag binnen van een luisteraar, van Karel. Ja. Die wil wel weten hoe het nou precies zit met schaatstalent. Want bij voetbal krijgt een amateurclub geld als een speler doorstroomt naar een grotere club of naar iets commercieels. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij IJsclub Haarlem? Nou is die spectaculair uit elkaar geknald een paar jaar geleden. Dus de talenten daar, die zijn niet zo dik gezaaid op dit moment, nee, helaas. Maar goed, Mats van der Bos komt wel uit deze regio. We hadden vroeger Arjen van der Kieft van de IJsclub Zwanenburg. Dat is mijn club. Hoe gaat dat? Weet je dat?
0: Wat een leuke vraag, Karel. Nee, ik ga meteen zeggen dat ik het niet precies weet. Maar ik weet wel dat als je schaatser bent en je wil daar je beroep van maken, dan weet ik dat je dat eigenlijk een beetje op jezelf moet doen. Dus je moet zelf dat talent hebben. Je moet zelf aan die wedstrijden meedoen. Je moet er zelf tijd voor vrijmaken. Daar heeft niemand anders. Gaat je daarbij bij helpen of ondersteunen. Er is geen club. Dus je kunt natuurlijk wel training nemen bij bijvoorbeeld IJsclub Haarlem. En dan kun je gewoon uiteindelijk wat doorstromen, maar dat moet je zelf doen. En als ik bijvoorbeeld van Mats weet, die heeft de training gehad en die ging toen zelf meedoen aan wedstrijden, gewoon op amateurniveau, en die moest dan zelf al dat geld bij elkaar rapen om uiteindelijk dan naar Heerenveen toe te gaan en daar dan wel bij een profclub komen. En dan krijg je daar bijvoorbeeld vanwege dat je dan sponsors ook hebt, met name althans de schaatsclub waar je dan in terecht komt in die ploegen. Die hebben natuurlijk wel wat geld voor je. En dan heb je in ieder geval, kun je dan schaatsen om je brood te verdienen.
1: Nou ja, en wat in ieder geval echt heel anders is dan bij voetbal. Daar hebben alle clubs de juniorenafdelingen. En vandaar het is de doorstroming. Ja. Zoiets is er bij schaatsclubs ook absoluut. En steek je er bovenuit, dan kan je in een baanselectie terechtkomen. Ja. En vanuit die baanselectie doorstromen. Maar wat een ontzettend nadeel is, kijk, op elk voetbalveld gaat dat wel redelijk goed. Ook al is het natuurlijk ook heel belangrijk om dan ook goede faciliteiten te hebben. In Nederland, de ijsbaan in Haarlem, daar kan je gewoon niet zo snel schaatsen qua tijden als in Tialf. Ja. En dat betekent dat zodra je eigenlijk te goed bent voor hier op de baan in Haarlem, dan moet je naar Heerenveen in Nederland.
0: Ja.
1: Of naar een buitenland. Je ziet dat de landen om ons heen, die trekken allemaal naar Insel. Of naar Calgary of naar Salt Lake City. Er zijn jonge talenten uitgeweken naar Engeland, andere landen. En dat zit wel heel anders dan bij voetballen. Daar is op een laag niveau veel meer geld te verdelen al. Hier moet je er echt als de donder voor zorgen, als je goed genoeg bent om naar Heerenveen te kunnen, moet je gewoon zorgen dat je daar woont. Ja. En dan moet je echt alles hier achterlaten.
0: Ja, dat heeft hij ook gedaan.
1: En dat heeft hij ook gedaan. Ja. En dat betekent, ik weet het ook niet 100% zeker, maar ik denk niet dat IJsclub Haarlem ook maar 100 euro voor Mats van der Bos heeft gekregen van het team waar hij nu in zit. Nee.
0: En dat komt eigenlijk omdat het niet een officieel opleidingsteam is naar de World Tour, naar de elite, zeg maar. Als dat wel zo zou zijn, dan krijgen ze natuurlijk wel. Dan verwacht ik dat ze wel iets van budget krijgen. Omdat ze natuurlijk eigenlijk gewoon een aanhang zijn van een van de elite ploegen natuurlijk.
1: Ja, en bijvoorbeeld de Visma ploeg of de Jumbo, ik weet niet meer hoe die nu heet precies. Maar die heeft ook echt een opleidingsploeg. Ja. En kun je vanuit die opleidingsploeg doorstromen naar de A-ploeg.
0: Ja.
1: En er is natuurlijk wel in de wereldbeker, maar dan ben je wel al een heel stuk verder. Hmm. Daar heb je dus sowieso de hele B-divisie. Ja. Die dus buiten de camera's, maar wel in hetzelfde weekend, op dezelfde dagen, in de ochtenden dezelfde wedstrijden rijden. Ja. En daar wordt ook vaak heel, heel, heel hard gereden. Er wordt zelfs er wordt regelmatig sneller geschaatst in die ochtendwedstrijden dan in de avondwedstrijden.
0: Heeft het natuurlijk ook wel met het ijs te maken.
1: Heeft met het ijs te maken en het heeft vooral te maken met dat ze in kwartetten rijden. Dan starten ze twee schaatsers weg. En als die aan het einde van het rechte eind zijn, worden er nog twee weggestart. Precies. En daardoor heb je veel meer circulatie op de baan, waardoor je gewoon meer wind mee hebt. Eigenlijk.
0: Precies.
1: Hey, en hoe is het bijvoorbeeld met onze Jenning de Bo? Die heeft natuurlijk fantastisch gereden vorig jaar op de korte afstanden.
0: Ja.
1: Heb jij enig idee hoe hij uit de zomer gekomen is?
0: Nou, die heb ik ook gesproken. Nee, dat is niet waar. Nee, die heb ik niet gesproken, maar hij heeft wel zijn programma uitgelegd. En voornamelijk wat hij wil verbeteren. Hij wil Jordan Stoltz verslaan. Dat lijkt me wel duidelijk. Ik denk dat iedereen Jordan Stoltz wil verslaan. Maar hij zit er natuurlijk heel dichtbij. En hij zegt, weet je wat daarvoor beter moet? Mijn starts moeten beter. Dus hij was daar heel open over en zei gewoon, als ik beter kan starten en die grote passen van Stoltz kan passeren bij de start, dan heb ik gewoon kans om hem gewoon te verslaan. Dus laten we hopen dat hij daar dan voornamelijk aan gewerkt heeft. Zijn explosiviteit, om het dan maar zo te zeggen. Moet hij, als hij daar beter in wordt, dan gaat hij hem gewoon kunnen verslaan. Wat hem nu eigenlijk steeds net niet lukt, maar dan wel.
1: Ja, dus het betekent bij hem zit het echt in die eerste 30, 50 meter.
0: Ja.
1: Als hij daar wat pakt, dan wordt hij wel onverslaanbaar, denk ik.
0: Dan onverslaanbaar wordt, dat ligt aan hem en aan de stappen die de rest zegt. Maar dan heeft hij wel voor zichzelf een hele grote stap gemaakt. En ja, dan lijkt het me wel duidelijk dat Stoltz ook echt aan de bak moet.
1: En Stoltz is dus toch niet gaan wielrennen?
0: Nee, nee, hij zou eraan. Hij zou gekscherend hebben gezegd dat hij dan zou wielrennen. Maar hij heeft het toch nog niet helemaal voltooid, hè, wat hij wil. Ik denk dat het nog even doorgaat. Maar goed, hij heeft ook nog de tijd. Hè. Die jongen is 22 of 23. Dus hij heeft nog zat tijd om ook nog te gaan wielrennen, mocht hij willen.
1: Precies. En over het wielrennen gaan we het zo nog even hebben. Maar en voordat we een plaatje gaan draaien, daar kwam Lonneke mee. We gaan straks beurt draaien van Anouk.
0: Leuk.
1: Wil ik nog één dame uitlichten. Die heeft een hele bijzondere keuze gemaakt. Want Merel Konijn, die zat in de ploeg van Zaanlander.
0: Ja.
1: En die heeft de stap gemaakt naar een internationale ploeg.
0: Ja.
1: Dat is kick, hè?
0: Ik vind dat een hele gave keuze.
1: Ja, ik ook.
0: Dat vind ik echt. Je moet het zo zien als jij in bijvoorbeeld. En dan ga ik even voor het voetbal, omdat dat makkelijk is. Dan is het breedste. Mensen weten van voetbal het meest. Als je dus bijvoorbeeld in Nederland speelt in de Eredivisie. En je speelt bij PSV. Je wordt 3 jaar op een rij kampioen. Dan kun je een transfer maken naar Real Madrid. En dat is hartstikke leuk. Maar eigenlijk, wat zij dus gaat doen, is ze gaat van Real Madrid eigenlijk een totale andere koers doen. En ze gaat bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië dan, als we in voetbaltermen gaan, gaat ze daar voetballen. Dus ze gaat eigenlijk van het hoogste niveau een treetje lager of een andere treetje eigenlijk pakken. Want
1: trainer van de Japanners die ook de medailles had hebben
0: gewonnen. Dat is zeker waar, ja.
1: Dus ik vind dat.
0: Maar in ieder geval anders.
1: Het is een onverwachte stap.
0: Ja.
1: Haar bedje leek gespreid bij Zaanlander. En ze heeft het daar natuurlijk ook door de Olympische Spelen. Ze heeft het gewoon heel erg goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus ik vond het. Nou, ik werd er instant blij van. Want
0: word jij sowieso niet blij van schaatsen, Herco?
1: Ik word heel blij van schaatsen. En Merel Konijn is een van mijn favoriete dames. Omdat ze en heel spontaan is. Maar ja. Zij is ook nog zo. Onbezonnen wil ik helemaal niet zeggen. Maar zij kan ook gewoon heel slecht rijden. En hij heeft ze toch geprobeerd. En, hij is ook, en dat vindt ze ook niet erg.
0: Nee, ik heb haar ook nog nooit boos voor een camera gezien eigenlijk. Hè?
1: Nou,
0: altijd wel vrolijk ja. En lacherig. Ja. En niet qua stommiteit bedoel ik. Maar ik bedoel, ze kan heel goed haar verlies wel plaatsen. Het is niet dat ze de oogkleppen op heeft. Maar daar stapt ze dan overheen. En volgende keer. En dan maar gewoon zien waar we dan staan. En nou, dat is wel knap.
1: En zij gaat dus in de ploeg van de Witschaatsen. Ja. Die heeft jarenlang in Japan gewerkt en gewoond. Maar die heeft nu toch een soort nieuw internationaal team. Ja. En zij maken nu ook wat dat betreft nog meer de stap... door ook dus een Nederlandse schaatster aan boord te nemen. Ja, ja, ik ben benieuwd, maar ik ga er een beetje vanuit... dat zij dit jaar de allerbeste wordt.
0: Ja, dat ga ik ook vanuit. En ik moet ook meteen mijn complimenten geven aan Johan de Wit natuurlijk. Die ook gewoon echt al die schaatsers natuurlijk zelf gewoon echt heeft opgeleid. En heeft echt een team ervan heeft kunnen smeden. En daar nu, ik zie jou lachen, ik word een beetje afgeleid.
1: Sorry, ik leg het zo uit.
0: Ja, dat is goed. En dan ook nog nu Merel Konijn in de ploeg nemen. Ja, dan doe je gewoon hele goede dingen.
1: Ja, en Karel, die ook net die vraag stelde, die zegt... Merel Konijn op Dierendag, en daar zeg je dan niks van. Dat is een gemiste kans.
0: Nee, ja, ze spreidt haar vleugels uit. En, en hup toch zo naar het team van Johan de Wit. Dat is wel echt hele grote klasse.
1: Ja, nou, en dan is het echt tijd om naar dat plaatje te gaan luisteren. Lonneke, die al de hele tijd in de studio is, die begint dan te zeggen... Ja, weet je, ik weet helemaal niet zoveel van muziek. En weet je, maar dan wist ze eigenlijk toch wel die en die en die. En toen kwam zij dus met suggestie... kun jij niet even Birds draaien van Anouk? Ja, dat vind ik echt een prachtige plaat. Dus zo dadelijk nog iets over wielrennen, maar eerst het Songfestival van Anouk met het prachtige Birds.

0: Ja, dat was White Rabbit van Jefferson Airplane. En die was voor Karel. Want ja, ik miste natuurlijk niet alleen Merel Konijn, maar ook de coach Johan de Wit. Dus vandaar deze plaat. Dus ik hoop dat ik het nu een beetje goed gemaakt heb. Ja, wat een heerlijk schaatsseizoen gaan we tegemoet wat mij betreft. Ja. Juist dus omdat het... omdat het even na zo'n stormachtig seizoen met Olympische Spelen en enorme kwalificaties. Ja, hoop ik dat we nu gewoon richting iets interessants gaan. Ja.
1: Nog wel wil ik er even aan toevoegen dat als je nou echt mensen in de gaten wil houden, dan zou ik gewoon de Fransman Lubineau nog even aanstippen. Jilek, de Tsjechische sensatie, moet je ook niet vergeten. En Sanny Rumi is van Rusland naar Polen verhuisd qua land, zeg maar.
0: Ja, maar wat een leuke jongen is dat.
1: Een hele spontane jongen ook. Hè? Dat is ook heel leuk. Die was de 10 kilometer was dat, geloof ik, op de Olympische Spelen werd hij tweede achter Jilek.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook al heel knap. Ga daar ook maar even lekker voor zitten. En de talenten uit de ploeg van Johan de Wit, dat is te veel om op te noemen, maar die moet je ook lekker in de gaten houden.
0: En voor nog heel kort een spoorboekje voor de komende tijd. Eind oktober, begin november zijn er inderdaad hier in Nederland kwalificatiewedstrijden. Welke Nederlandse schaatsers gaan ons vertegenwoordigen op de eerste serie World Cups? En ik dacht, ja, het is stom dat ik dat... Of heb ik jou dat nog gestuurd? Maar in november is de eerste World Cup in Peking, in Beijing.
1: Ja, dat heb je gezegd. Ik weet niet of je datums erbij hebt gestuurd, Herko.
0: Nee, dat heb ik niet.
1: Dat kon ik gisteravond na ons gesprek, kon ik dat echt niet meer herinneren. Maar in ieder geval weet ik wel dat je dat maar lekker rood moet gaan omcirkelen in je agenda, je krant. Gewoon november tot en met maart moet je gewoon maar helemaal omcirkelen.
0: Wij gaan hier gewoon op terugkomen gedurende het seizoen.
1: Absoluut.
0: Het is begonnen. Wie is er het beste uit de zomer gekomen? En ja, dat gaan we gewoon de komende weken. Ja, ga je dat al op het nieuws of op televisie? Of misschien al via hier ga je dat horen?
1: Ik wou net zeggen, waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Ja, en dan wil ik toch met jou nog even een paar minuutjes even mijmeren over over dit waanzinnige wielerseizoen dat we achter de rug hebben. En vandaag de finish van de mannen bij het Europees kampioenschap in Slovenië, waar uiteindelijk Pogacar gewoon alleen maar uit een auto hing.
1: Wat een stom gezicht was dat, hè?
0: Ja, dat was een heel stom gezicht. Ja, maar
1: doet dan niks.
0: Natuurlijk moet hij daar lekker rondrijden.
1: Daar wil je niet over mijmeren, neem ik aan.
0: Nee, Evenepoel die een stuurfout maakt, waardoor hij uit de bocht vliegt. Hij was ervoor al gevallen.
1: Ja.
0: En in de laatste bocht voor de finish vliegt hij eruit ongeveer. Ciccone duikt er onderdoor. Die zie je niet meer terug. En dan zie je toch nog even de klasse van Evenepoel. En dan wint hij met 4 mm voorsprong, denk ik.
1: Dan komt die tijdrijder dus echt in hem naar boven. Hè? En dan zie je dus dat hij is al ongetwijfeld boos op zichzelf. Evenepoel is wat op dat... Op zich is hij niet per se al heel erg snel boos of geïrriteerd. Maar als hij boos is, dan is hij ook weer echt goed pissig.
0: Dan is hij echt getergd. Dat is een mooi woord voor hem.
1: Ja, precies. En na zo'n wielerwedstrijd kan hij soms echt nog wel lelijk uit de hoek komen, vind ik. Maar... Maar hoe die dan weer vandaag dan terugkomt en uiteindelijk dus ook die sprint wint. Hij werd nog verrast in die sprint ook trouwens door Ciccone. Die sluwe vos die dacht, ja, ik moet het op een andere manier doen, want ik ga het in een rechtstreekse sprint natuurlijk nooit redden tegen Evenepoel. Dus dat heeft hij heel knap gedaan en ik had eigenlijk gedacht, oh nee, dit gaat alsnog fout voor Evenepoel. Na dat mislukte WK gaat hij hem gewoon weer niet winnen. Na twee keer zich knap terug te hebben gevochten. En uiteindelijk wint hij hem wel. Het is echt net bekend geworden. Nee, dat is niet waar. Maar het is wel heel spannend geweest. En ze hebben er echt wel lang over na moeten denken. Al zag ik later in de herhaling wel dat Ciccone wou Evenepoel eigenlijk al een handje geven. Ja. Waarvan Ciccone eigenlijk al dacht, misschien was het toch net een centimeter of twee te vroeg.
0: Ja, precies. En eigenlijk weten de wielrenners het bijna altijd. Ja. Hè, of ze het nou net wel of net niet gehaald hebben.
1: Maar omdat Evenepoel geen hand gaf, dacht Ciccone, oké, hij weet het dus niet zeker. Precies. Dus er is nog altijd een kans. Ja.
0: Hey, maar dit is toch eigenlijk tekenend voor dit seizoen.
1: Ja.
0: De spanning in al die wedstrijden, hoe dat gaat. Ja, ik, ik denk dat ik echt naar een van de allermooiste wielerseizoenen uit mijn reeds lange leven heb zitten kijken.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat WK vorige week, dat was natuurlijk moordend. Nou, dit was iets liefelijker. In alle disciplines heb ik overigens bijgehouden. En ik wil toch wel even één naam eruit pikken.
0: Natuurlijk.
1: Dan moet je volgend jaar letten op Hector Alvarez. Die gaat rijden bij Little Trek. Die is WK werd hij tweede. En hij is eerste geworden op het Europees kampioenschap. Hij reed weg op een klimmetje. Werd vervolgens ingehaald door de klimmers. En vervolgens reed hij weer weg. En toen ging één iemand mee. En die reed hij uit de wielen. En uiteindelijk wordt hij alsnog Europees kampioen. Dus Hector Alvarez, schrijf maar gewoon op. Want Little Trek heeft weer een talent, toch?
0: Ja, maar ik dacht dat je eigenlijk het nog even over Demi Vollering wilde hebben.
1: Ja, dat wil ik ook wel, hoor.
0: Ja, graag. Ja. Want die is gisteren bij de vrouwen, nadat ze heeft de Giro gewonnen, de Ronde van Italië. Ze heeft de Tour de France gewonnen. Ze is vorig weekend in Canada wereldkampioen op de weg geworden. En ze is deze week, gisteren, Europees kampioen geworden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maak me gek. Er zijn geen woorden voor.
0: Dat is niet handig op de radio.
1: Nee, dat weet ik. Maar het is zo ongelooflijk knap. Want die WK en EK, dat zijn echt hele lange wedstrijden. Dat is echt niet ik fiets even een paar kilometer. Dat zijn echt moordende wedstrijden. En wat voor topseizoen ze heeft. Ze zat er in de Tour de France wel heel even doorheen. In de voorlaatste etappe. De etappe daarvoor, sorry. De laatste etappe en de voorlaatste etappe was ze juist wel weer heel erg in vorm. Hoe ze dan deze dubbelslag pakt, dat is natuurlijk eigenlijk idioot.
0: Ja, dan vind ik wel dat we daarvoor wel heel nog, en wil ik één iemand nog eruit lichten. Dat is de bondscoach, dat is Laurens ten Dam.
1: Ja.
0: De wielrenner die jarenlang hoog in het Nederlands wielrennen heeft gezeten. Ja. Die is voor de lol fietste hij dan bijvoorbeeld 1700 kilometer in zijn eentje ergens heen. Of 3000 kilometer ergens gaat hij half Amerika door.
1: Ja.
0: Of dan gaat hij meedoen met een wedstrijd van 700 kilometer. Heb je gewoon je eigen rugzakje mee.
1: Ja.
0: Maar intussen is hij ook tactisch een hele goede coach, blijkt.
1: Ja.
0: Maar hij krijgt voor het allereerst, wat mij betreft, het damesteam, wat een vak apart is. En dat bedoel ik niet lullig naar de dames, maar dat is gewoon hoe het is. Waar heel vaak en haat en nijd is, of waarbij afspraken niet goed opgevolgd worden. En hij krijgt volgens mij is hij vorig jaar begonnen als bondscoach. Krijgt gewoon voor elkaar dat dit team met elkaar, ze maken geintjes, ze plakken ze een foto op een helm en dan gaan ze dan naar wijzen. Op een soort losse manier snapt hij heel goed hoe dit gaat bij hun. En hij zet daar een team neer van, heb ik jou daar?
1: Ja.
0: Daar kan echt niemand tegen op. Dat bleek vorige week en dat bleek dus gisteren weer.
1: Ja, dat is daar moet je alleen maar complimenten naartoe sturen. En hoewel ik vind dat Demi Vollering zichzelf heeft heruitgevonden, vind ik dat deze EK en WK ook zeker wel naar Laurens ten Dam toe mogen gaan. Want hij heeft er wel voor gezorgd dat het mogelijk was om dit te doen.
0: Ja, en Demi Vollering heeft wat dat betreft een soort de Merel Konijn stap gemaakt in het wielrennen door naar een Franse ploeg te gaan vanuit Nederland.
1: Ja. Dat is ook wel dat is ook niet altijd een hele lekkere combi, hè?
0: Nee, maar dit pakt echt enorm goed uit.
1: Ja, en als je dan toch nog helemaal nog niet genoeg hebt van dat wielrennen, dan kun je nog kijken, want de grote ronde van Lombardije komt eraan. Dat is natuurlijk het laatste monument, zo'n eendagswedstrijd. Als bijvoorbeeld Parijs-Roubaix zo'n monument is, het is meer wel voor de klimmers. Dus we gaan daar bijvoorbeeld Vidar zien, hè, als jonge. Seixas gaat daar natuurlijk aan meedoen. Ik geloof dat we Evenepoel gewoon ook nog daar zien.
0: Ongelooflijk.
1: Dat houdt dus allemaal niet op. Pogacar gaan we... Oh nee, die niet. Okay. Die dan niet, maar het zou mooi zijn. Del Toro gaat waarschijnlijk wel rijden. Dus die zou niet rijden. Maar dus nu wel. Dus we krijgen daar gewoon weer de top van de wereld. Ook weer aan de start. Dus mocht je...
0: En wat leuk is, Karel die heeft wel eens aan de route van Lombardije gezeten in de zomer. Die heeft mij plaatjes gestuurd vanuit het café. In de buurt van de Pocho en zo. Dus volgende week nog een keer genieten van het wielrennen. En daarna gaan we gewoon schaatsen.
1: Precies. En Misschien is het leuk als Karel een keer meedoet aan de Ronde van Lombardije.
0: Oh ja, nou precies. Ja. Misschien is het ook leuk om hem een keer uit te nodigen als jij er bent. Ja. En dat Karel er dan ook bij
1: is. Ja, dat is leuk. Doen we dat ook.
0: Dus
1: ja,
0: Karel
1: zeker.
0: Bij deze uitgenodigd.
1: Ja.
0: Noah, onwijs bedankt voor weer al deze info. We gaan lekker schaatsen en nog heel even genieten van het wielrennen. Ik ben geïnspireerd geraakt door beurts van Anouk. Aangevraagd of benoemd door Lonneke. En ik blijf even een beetje hangen in het Songfestival. En de Common Linnets, ja, dat is volgens mij zo'n zangvogel. Calm after the storm van het Songfestival. En dan blijf ik ook nog trouw aan dierendrag. Dank je, Noah, voor je komst.
1: Heel graag gedaan.

0: En dan is het al bijna tijd voor Wietskop zondag. En laat ze nou naar binnen komen.
1: Nou, het is toch ook wel toevallig.
0: Hoe leuk is dat?
1: Ja, is ook wel goed ook. Ja,
0: ja nee, hartstikke gaaf. Hé, alles goed?
1: Alles goed.
0: Wat fijn. Ja. En wat ga je allemaal doen?
1: Wat ga ik doen? Ja, ik heb gewoon toch eens even gedacht, het is vandaag dierendag. En daar ga ik gewoon eens even lekker mee aan de haal. Dus,
0: dat wordt gewoon voortgezet, want dat heb ik ook gedaan.
1: Oh, nou zie je.
0: Alle liedjes hadden met dieren te maken.
1: Nee, ik heb de liedjes laat ik bij deze. Maar ik heb een paar hele leuke weetjes. Een heel gaaf concert voor 150 beren. Nieuwe Swiftie insect. Ik ben de Haarlemmer even op de straat gaan vragen wat de Haarlemmers voor hun dieren hebben gedaan. En ik heb ook een kattengedragsdeskundige ga ik mee in gesprek.
0: Wat goed.
1: Want ik ben eigenlijk best wel benieuwd van, begrijpen wij onze dieren eigenlijk wel? Dus die ga ik in tweede uur bellen, Yvonne Sweers, vanuit Frankrijk. Ik hoop heel erg dat de telefoon het doet, want die zit nu in Frankrijk met haar twee katten en haar man. Maar zij is dus kattengedragsdeskundige. Dus moet ik nog iets vragen? Heb jij een kat?
0: Nee, ik heb geen kat. Nee.
1: Dan zal ik ook niks vragen.
0: En ik vroeg me net dus af wat het ook alweer een common linnet is, maar ik krijg nog van Jos Verdonk door dat dat een kneu is. Ik heb net de common linnet gedraaid.
1: Wat is een kneu?
0: Een kneuzenvogel.
1: Oh, is dat een vogel?
0: En die hoort nog bij Dierendag, want ik heb alleen maar Dierendagliedjes gedraaid.
1: Echt waar, ja. Ik was ook al een beetje aan het zoeken naar The Year of the Cat en zo. Maar ik denk,
0: heb ik gedraaid.
1: Ja, oké. Ja, misschien staat hij ook nog. Nee, dus dat is dan geweest. Dat is ook mooi. En dan ga ik dus door op onze viervoeters.
0: Superleuk.
1: En wat zeggen ze ons eigenlijk?
0: Nou, dan kun je zo moeiteloos door met Dierendag naar Wietskop zondag. Ik wil Lonneke heel erg bedanken voor je komst naar de studio. En Noah ook. En ik zou zeggen, lieve luisteraar, dank voor het luisteren. Tot volgende week.
2: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105 app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app. Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja, Dierendag vandaag. En we gaan eens even kijken dat jij je kat beter kan begrijpen. Dus blijf erbij. 105. En we beginnen met deze absolute favoriet van mij. Lekker die zondag uit. En ik ga je lekker meenemen met muziek, nieuwtjes en natuurlijk dat gesprek met die kattendeskundige. Maar eerst de Shapeshifters.

zo lekker om hiermee te beginnen deze zondagavond. De Shapeshifters met Lola Team. Lola's Team. Een tijdloze disco house plaat natuurlijk uit de vroege jaren 2000. Ooit bedoeld om als instrumentale track, maar uiteindelijk gelukkig met deze heerlijke zang. En nogmaals welkom bij Wietske op zondag. Heel gezellig dat je er weer bij bent vanavond. En ik zei het al, het is natuurlijk dierendag. En de kans is heel groot dat je lekker op de bank zit te chillen. Maar de grote vraag is natuurlijk, wie zit er naast je? Is dat je partner of ligt de hond met de kop op je schoot? Of de kat spinnend in je nek? Nou, leuk om te weten. Je grote vriend op de bank. De komende 2 uur neem ik je natuurlijk lekker mee in een mix van muziek. We gaan kijken vooruit, maar we kijken natuurlijk ook even terug. Verhalen, nieuwtjes, opvallende dingen die gebeurden in de regio. De digitale stand van zaken neem ik je samen met Martijn mee het digitale nieuws in. Wat gebeurde er deze week online? Wat viel op en waar moet jij absoluut van weten? De dag om je huisdier eens lekker te verwennen. Maar weet jij eigenlijk wat je kat of hond je probeert te vertellen? Waarom die doet wat hij doet? Wat betekent het als hij zich ineens anders gedraagt? Dat soort gekke dingen. Mijn gast van vanavond weet daar alles van. Ik spreek met Yvonne Sweren, kattengedragstherapeut. En met haar duiken we dus in de wereld van de katten en hun gedrag. En ook willen we natuurlijk weten wat de Haarlemmers vandaag deden voor hun huisdier. Een extra snoepje of een cadeautje of is het elke dag dierendag? Je hoort het straks in de straatvraag. Verder nog 3 opmerkelijke dierenverhalen voor je. Van een pianoconcert voor beren tot een compleet nieuwe kattensoort. En zelfs een Swiftie-insect. Nou, dat ga je straks allemaal horen. En natuurlijk de agenda voor komende week. Wat is er allemaal te doen? Genoeg te bespreken dus. Genoeg muziek. Ik ben Wietske. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105.

Ik zei dat ik geen liedjes had met dieren erin, maar dat is dus helemaal niet waar. Want dit was Jasper Erkens met Waiting Like a Dog. En ja, dat was. Dit is een Belgische zanger. Dit was zijn doorbraakhit in 2008. Ja, en hij is ook zanger trouwens van Hooverphonic. Ik ging even kijken of hij nog ergens optrad, maar dat is wel degelijk zo. Dus Jasper Erkens. Leuk. Waiting Like a Dog. En dan zijn we toe aan het... wat zagen we deze week voorbij komen? Nou, als je deze week met de trein reisde, is de kans groot dat je ze op het station tegenkwam. De grote lichtroze posters met een varken, een koe en een kip erop. En de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een campagne van Wakker Dier in de aanloop naar Dierendag. Maar die posters die hingen er niet zomaar, want er moest namelijk eerst een heuse rechtszaak aan te pas komen. Want NS weigerde de advertenties in eerste instantie op te hangen. Het spoorwegbedrijf vond de boodschap te controversieel en was bang om partij te worden in het publieke debat. Vooral natuurlijk ook omdat de boeren en de vleessector momenteel al zo onder druk staan. Maar de advocaat van Wakker Dier pikte dat niet en stapte vervolgens naar de rechter. Want, zo zei hij, de stations, ja, daar zie je ook de fastfood en vleesreclames, die worden wel gepromoot natuurlijk. Dus waarom mag een vriendelijke vraag om één dagje vegetarisch eten dan niet? Nou, lijkt mij een goede vraag. Hij noemde het zelfs een vorm van censuur. Nou, hij kreeg gelijk, want de rechter heeft geoordeeld en stelde Wakker Dier volledig in het gelijk. Dus de NS moest de posters gewoon toelaten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Dus, ik ben benieuwd. Heb jij vandaag op Dierendag een dagje vegetarisch gegeten? Of heeft dat geen indruk gemaakt? In ieder geval een goede actie en altijd debat blijven voeren natuurlijk. Op Slachthuis Haarlem was er goed nieuws daarover. Ze maken een doorstart. Het was natuurlijk lange tijd onzeker wat er met de locatie zou gebeuren. Maar inmiddels is er weer duidelijkheid. De Slachthuisstudio's gaan maandag 5 oktober weer open. Stichting Hart en Patronaat nemen het beheer voorlopig gezamenlijk over. En daarmee kunnen muzikanten en andere makers dus weer gebruik maken van de studio's. Goed nieuws dus voor iedereen die graag muziek maakt in Haarlem. En ja, in Bloemendaal, ook wel bijzonder, is de eerste Lief en Leedstraat van start gegaan. Het idee is simpel: buren kijken wat meer naar elkaar om. Bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of een ander bijzondere gebeurtenis. Een klein gebaar, maar volgens de initiatiefnemers kan het echt wel helpen om mensen in de buurt meer met elkaar te verbinden. Nou, en wat gebeurt er in zo'n Lief en Leedstraat? 1 of 2 bewoners zijn de zogenoemde gangmakers. Ze hebben een Lief en Leed potje en kunnen daar dus inderdaad dat bloemetje of dat kaartje van betalen. Als iemand dat nodig heeft of door een moeilijke periode gaat. Dus per straat is er zo gemiddeld zo'n 100 tot €150 beschikbaar bij ongeveer 80 adressen. Het zijn dus vooral kleine gebaren, maar daarmee zorg je er dus wel voor dat mensen gezien worden gezien en dat buren elkaar makkelijk leerden kennen. En ik vond het mooi, want vorige week zagen we natuurlijk Burendag. Die dag die draait de hele dag of in het hele land om contact te maken met je buren. Maar het Lief en Leed initiatief gaat dus om niet één dag per jaar, maar door het hele jaar

Ja, straks na deze plaat het meest bizarre dierenbulletin, mag ik wel zeggen. Want wat doet een 70-jarige rocklegende met een piano in de jungle van Vietnam? En waarom zaten 150 beren daarnaar te luisteren? Je hoort het zo.

Grizzly Bear van Argus en Julia Stone. En dat Grizzly Bear, dat brengt mij meteen naar een prachtig feel-good verhaal uit Vietnam. Heb jij trouwens ook een huisdier dat meteen enthousiast wordt zodra er muziek op staat? Dat heb ik namelijk wel. Mijn kat wordt daar heel enthousiast van. Nou ja, dan is dit verhaal ook wel heel bijzonder. Want rocklegende Rick Wakeman, bekend als toetsenist van Yes en van zijn werk ook met David Bowie, gaf onlangs een pianoconcert voor maar liefst 150 geredde maanberen. Dat zijn van die zwarte Aziatische beren. En dat gebeurde in het Vietnam Bear Rescue Center, waar de dieren worden opgevangen nadat ze zijn gered uit de illegale berengalindustrie. Ik moest daar toch even opzoeken. Ik denk berengalindustrie. Maar dat is dus een industrie waar gal van beren wordt afgetapt voor gebruik in traditionele medicijnen. Dat is vooral in Azië gebeurd dat. Dus die worden in slechte omstandigheden behandeld. Maar de beren uit dit verhaal zijn dus uit deze industrie gered. En niet zomaar. Ze kregen dus een mooi concert. En blijkbaar hadden ze er wel oren naar een beetje rock'n'roll, deze beren. Want 11 beren kwamen tijdens het spelen nieuwsgierig naar de piano toe. En één beer, George, die ging zelfs op zijn achterpoten staan om bij Wakeman te gaan kijken en om het allemaal even van dichtbij te zien. Dus dat was wel heel bijzonder. En Wakeman noemde zelf het achteraf, en daar kan ik me iets bij voorstellen, het meest buitengewone concert van zijn leven voor deze 150 beren.

Ja, de Kids in America van Kim Wilde. Na dit nummer van Ellen Langley gaan we bellen met Martijn voor de digitale stand van zaken. Dus blijf erbij.

dan is het eigenlijk tijd voor de digitale stand van zaken. Maar we gaan eens even kijken of Martijn ook bij ons is. Martijn, hoor je mij? Nee, ik vreesde het al. Gaan we nog een lekker nummertje draaien? En wel Personal van Nia Smith.

Nia Smith met deze lekkere plaat Personal. Ja, en we zijn hier hard bezig om de telefoon te laten werken. Maar ja, het wil maar niet, het wil maar niet. Dus ik ga maar heel even jullie nog een leuk nieuwtje nog vertellen. Want ben jij een diehard Swiftie? Dan moet je misschien eens op zoek naar een heel specifiek nieuw insect. Want biologen hebben het jaar het beestje officieel naar Taylor Swift genoemd. Nou, het moet niet veel gekker worden. Biologen hebben in Australië namelijk een complete nieuwe insectenstam ontdekt. En ja, officieel dus omgedoopt tot de Swiftiphilus. Swiftiphilus. Nou ja, waarom eigenlijk? Maar ja, de insecten zijn blond met rode stipjes. Dus precies de iconische look van Taylor met haar rode lippenstift. De hoofdonderzoekster Sarah Schroeder is zelfs een gigantische Swiftie-fan. En ja, besloot het complete nieuwe insectengeslacht officieel te vernoemen naar de zangeres. Dus het heet Swiftiphilus. Phylus. Nou ja. Er is dus inderdaad een officiële Taylor Swift-insect. Ze heeft zelfs ook een aantal andere specifieke insecten vernoemd naar Taylor en haar albums. Dus je hebt de nou ja, ik ga het allemaal niet voorlezen. Maar je hebt dus de Taylor, de Lover, de Fearless en nou ja, ook nog de Tortured Poets Department. Je moet het maar eens opzoeken. Dus mocht je doodsbang zijn voor insecten, deze, ja, die shake je gewoon van je af.

0: digitale stand van zaken.
1: Ja, dan is het gewoon toch tijd voor de digitale stand van zaken. En ja, we hebben wat tegenslag, digitale tegenslag, maar we gaan het gewoon oplossen. Want ik heb aan mijn andere telefoon Martijn Jansen, onze ICT-deskundige, die ons natuurlijk weer even meeneemt in de nieuwtjes van deze week. Wat viel op? Ja, en wat betekent het vooral voor jou? Dat vinden we altijd belangrijk. Martijn, welkom dat je er toch bent.
2: Ja, zeker. Goedenavond, Ietske.
1: Goedenavond. Ja, we zitten even via een andere lijn, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan even, ja, toch weer eens even door de nieuwtjes heen. Drie onderwerpen. Een onderwerp wat vorige week natuurlijk bleef liggen. Dat is iets waar jij wel enthousiast over was. De overheid bouwt aan een eigen alternatief voor Windows en Office. Ja, op Linux, begrijp ik.
2: Klopt. Ja, dat klopt helemaal. Het is nog in ontwikkeling. Het is er nog niet. De aanleiding is eigenlijk een voorval van begin 2025... toen Amerika sancties oplegde op het internationaal strafhof in Den Haag, waardoor de hoofdaanklager niet meer bij zijn Microsoft-mail kon.
1: Okay.
2: En toen had dus de overheid in de gaten hoe afhankelijk ze zijn van dat systeem.
1: Ja, ja, want even toch voor de luisteraar en ook voor mijzelf. Linux, wat is Linux? Even kort, want het is inderdaad een alternatief natuurlijk voor Windows en Office, maar wat is het precies?
2: Nou, het is een operating system wat je op je laptop of je pc kan draaien. Het is eigenlijk de directe tegenhanger van Windows. Maar het is in principe gratis. Er zijn er zijn heel veel verschillende varianten van Linux. Een aantal bekende is bijvoorbeeld Red Hat of Debian of dat soort dingen. Dus dat zijn dan weer afsplitsingen van het Linux-platform. En die zijn dan weer allemaal net iets anders. En de overheid heeft dus besloten om dat te gaan gebruiken onder de naam DAWO, Digitaal Autonoom Werkomgeving Overheid. En dat draait dan op de NixOS variant van Linux. En het kantoorpakket en de programma's erbij om alles met elkaar te kunnen samenwerken. Sinds juli is daar een officiële opdracht van het Rijk voor gekomen. 8 gemeenten proberen dat op dit moment uit. En het draait op afgeschreven laptops. Dus ook computers die eigenlijk te oud zijn voor Windows 11 bijvoorbeeld, die kunnen hiervoor wel worden gebruikt. En het is natuurlijk niet zo dat het niks kost. Men denkt wel eens, omdat het open source is, dat het heel mooi heet. Oftewel een open ontwikkelingsplatform, dat er geen kosten aan zitten. Dat is voor de licenties wel het geval, maar het kost op een andere plek namelijk wel geld. Bijvoorbeeld voor de eigen beheerders en ontwikkelaars om die op te leiden dat ze dit kunnen gebruiken.
1: Ja.
2: En de makers hopen ergens volgend jaar de eerste versie uit te brengen. En een van hen, Victor Gevers, durft nu al te zeggen dat 2027 het jaar van Linux op de gewone PC wordt. Maar dat is een beetje een grapje, want in computerkringen horen we dat eigenlijk ieder jaar al 20 jaar lang.
1: Oh jeetje, nou, dat is niet zo hoopgevend. Nou ja, het sluit natuurlijk wel aan op waar we natuurlijk toch elke keer weer op hopen van er komen Europese alternatieven. En dit is natuurlijk wel echt heel mooi als dit voor Office en zo een Windows echt een goed alternatief wordt Europees.
2: Zeker, ja. Absoluut, ja. Zeker.
1: Ja. Ja, en die oude laptop vind ik wel grappig, omdat het inderdaad toch wat oudere software is of zo. Waarom werkt het dan?
2: Het is wat minder zwaar. Mm. Het is wat minder zwaar dan Windows.
1: Okay.
2: Het heeft wat minder belasting op de hardware en het kan dus met wat oudere hardware toe.
1: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Hou het voor ons in de gaten. En ja, hopelijk dat het inderdaad niet nog 20 jaar duurt voordat het dan uiteindelijk echt op de markt komt.
2: Ja,
1: nou,
2: precies, ja.
1: We zagen natuurlijk ook overal die metabril. Nou ja, die was in elk programma. Maar nu wordt die toch uit de winkels gehaald. Hè? Wat is er aan de hand?
2: Nou, klopt inderdaad. Op dit moment zijn een aantal winkels waar die uit de schappen wordt gehaald. En dat is voornamelijk vanwege het feit dat je niet eraan kan zien dat er een camera in zit.
1: Ja, daar was toen ook al discussie over, hè?
2: Klopt, ja. Het is natuurlijk een gewone Ray-Ban-bril met een camera en een microfoon in het montuur. En daar maak je foto's mee zonder dat je je telefoon erbij hoeft te pakken. Bekamp haalde hem afgelopen donderdag 1 oktober uit de winkels. En Hans Alders volgde een dag later.
1: Hans Anders. Het is wel reclame, maar...
2: Ja, Hans Anders inderdaad. Bij Bol is hij op dit moment nog wel te koop, maar alleen via wederverkopers. Bol zelf heeft hem of nooit gehad, of heeft hem in ieder geval niet meer in de verkoop. En het komt er een beetje door omdat er een lampje aan de voorkant zit waaraan je moet zien dat de bril filmt. Alleen de Consumentenbond heeft dat getest en die hebben er een stickertje over het lampje heen geplakt en dan kan je gewoon blijven doorfilmen.
1: Oh, dat is interessant, want toen het vorige week natuurlijk zo'n opstrak was, zeiden ze, als hij wordt afgeplakt gaat hij vanzelf uit, maar dat is niet het geval.
2: Nee, als je het lampje alleen afplakt, gaat hij gewoon door met filmen. En de Consumentenbond is zelfs zo ver gegaan dat ze vorige maand al zeiden... dat sowieso beelden waar iemand anders herkenbaar op staat... mag je niet zomaar delen of op internet zetten. Dat is natuurlijk de bekende of de privacywet die geldt. Maar de Consumentenbond heeft ook Meta 2 weken gegeven om de bril aan te passen. Die termijn loopt op 13 oktober af. En doen ze dat niet, dan stapt Consumentenbond ook naar de rechter toe.
1: Ja, heel goed. Ja. Dus het is eigenlijk op eigen initiatief dat die winkels het er nu af hebben gehaald. Want het is nog niet officieel verboden.
2: Nee, het is nog niet officieel verboden, maar dit is natuurlijk een product... dat is natuurlijk al jaren of maanden in ieder geval in ontwikkeling geweest. Dus de kans dat het natuurlijk binnen 13 oktober wordt aangepast is natuurlijk niet zo groot. Ze kunnen er misschien wel met software wat aan doen... maar ja, dat zal Meta even moeten bekijken hoe ze dat gaan oplossen.
1: Ja, helder. Nou, hartstikke goed. Nou ja, dit was even, omdat het natuurlijk allemaal toch even lang duurde... een korte ronde met nieuwtjes. Wel hele belangrijke nieuwtjes. Volgende week ga je ons even vertellen over dat onderzoek. Hè? Want we weten namelijk hoe we ons online moeten beschermen. Maar het gebeurt niet. En jij gaat ons volgende week vertellen waarom dat het geval is. Wat zijn we eigenwijs?
2: Hè? Ja, dan ga ik daar wat dieper op in.
1: Helemaal goed. Hey Martijn, nou, dank je wel voor je geduld in het technische stukje. En dank je wel. Houd het in de gaten en ik spreek je volgende week weer.
2: Zeker, dat is goed. Fijne avond.
1: Hetzelfde.

Lunatic met Yvonne Smeers, gedragsdeskundige voor katten. Ik doe er alles aan om haar aan de lijn te krijgen. Maar eerst Lying Like a Dog van Buddy Guy.

Dus, na het nieuws spreek ik met Yvonne Sweers, kattengedragsdeskundige. En hebben we natuurlijk de straatvraag van wat de Haarlemmers voor hun katten en honden hebben gekocht. Straks na het nieuws van 9 uur. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
1: Queer Vibes
2: op Haarlem 105.
3: Morgen gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
2: Kom morgenavond naar de Pletterij in Haarlem.
3: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Welkom terug. Straks duiken we in de wereld van de kat met gedragsdeskundige Yvonne Smeers. Ja, want begrijp jij je kat eigenlijk wel echt? En wat vertelt dat gedrag ons?

0: dat was Jade met Don't Walk Away. Nou, het is vandaag natuurlijk Dierendag, dus een mooi moment om eens wat beter te kijken naar onze huisdieren. Want we leven er vaak heel intensief mee samen. We praten tegen ze, geven ze een knuffel, maken ons soms ook zorgen als ze zich anders gaan gedragen. Maar soms vragen we ons natuurlijk ook af, waarom doet mijn kat of hond wat hij doet? Nou, daar weet mijn gast van vanavond alles van. Yvonne Sweren is kattengedragstherapeut. Ze studeerde psychologie met als bijvak etologie, dat is een gedragsleer van dieren, en heeft zich daarna volledig gespecialiseerd in het gedrag van katten. Ze helpt eigenaren met katten die gedragsproblemen hebben en dit deed ze jarenlang vanuit Haarlem, dat is leuk, maar inmiddels woont ze met haar man en haar twee katers, Moby en Ted, op het Franse platteland. Yvonne, leuk dat je er even bij wilt zijn vanuit Frankrijk.
1: Ja, bonjour.
0: Bonjour. Ja, mijn Frans is niet heel goed. Maar...
1: Nee hoor, voor mij ook nog niet.
0: Oh, want hoe lang woon je daar nu?
1: 5 maanden.
0: Oh, je woont er pas 5 maanden?
1: Ja, ik woon pas 5 maanden.
0: Oh, wat mooi. Nou, ik wil je heel vaak veel vragen, maar ik denk, laten we maar beginnen. Want er zijn denk ik ook een heleboel leuke dingen. Je bent als kind al opgegroeid met katten, las ik ook een beetje, met dieren. En wanneer dacht je van, ik ga iets met katten doen? Echt als dier. Ik wist helemaal niet dat het bestond, namelijk gedrags.
1: Nee. Nou, dat wist ik 20 jaar geleden ook niet. Alles kwam door doordat mijn man en ik een jong kapietje nog toen van marktplaats haalden. Zou ik nu nooit meer zo snel doen. Maar van onwetendheid, leuk kapietje opgehaald. Was eigenlijk achteraf gezien veel te vroeg bij moeder en nestgenootje weggehaald. En kwam bij ons en al vrij snel ontstonden er wat problemen. Dat wil zeggen dat hij mijn handen ook aanviel en heel erg bijterig was. En ik ging wat informatie opzoeken. Toen was er nog lang nog niet zoveel informatie beschikbaar natuurlijk op internet.
0: Nee, precies, moet je echt zelf achterin.
1: ChatGPT kon vragen.
0: Ja, precies.
1: En toen kwam ik wel een opleiding tegen. Opleiding gedragstherapeut voor katten. En wat is dit dan?
0: Ja.
1: Dus ik volde opgevraagd. Ging nog per papier, hè, brochures. En ik vond het ontzettend leuk. Ja, het sprak meteen aan.
0: Ja.
1: Ik ben die opleiding gaan doen. En vanaf dag 1 was ik helemaal verkocht. Want ja, ik vond het fascinerend.
0: Ja, katten zijn... honden natuurlijk ook. Maar katten zijn inderdaad... Ik vind ze ook echt fascinerend. Maar je studeert dus psychologie. En uiteindelijk heb je hier dus inderdaad... Want psychologie is natuurlijk ook wel dat je geïnteresseerd bent in hoe werken. Hè? Hoe werkt dat breintje? En dan ook van een kat?
1: Psychologie is natuurlijk gedragsleer van mensen.
0: Precies.
1: En nu hou ik me bezig vooral met het gedrag van de kat. Hoewel ook natuurlijk wel met mens. Want als ik bij mensen thuis kom, nu dan online, als ik met mensen een consult heb. Waarbij ik dus de oorzaak probeer te achterhalen van het ongewenste gedrag.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je, ik kan niet met katten praten. Hè. Ik heb de intekens met de mens. En uiteindelijk ook het advies dat eruit komt, is iets wat de mens zal moeten doen.
0: Ja, precies.
1: Dus in zijn omgeving of in de omgang met de kat.
0: Ja, want inderdaad.
1: Dat komt ook van pas.
0: Ja, laten we namelijk beginnen bij het begin. Want wij denken natuurlijk vaak dat we onze kat heel goed kennen. Ik heb hierna ook nog een rondje gedaan in Haarlem van wat doe je voor je huisdier? En heel veel, je hoorde dat heel veel terug van ik weet wel wat hij wil en zo. Dus we begrijpen natuurlijk het heel vaak helemaal niet. Hoe zie je aan het gedrag van een kat of hij gelukkig is? Dat vond ik toch wel, welke signalen laten zien hoe een kat zich echt voelt?
1: Dat is een hartstikke goede vraag. Die ik natuurlijk ook niet met 100% zekerheid kan beantwoorden. Maar en wat wel positief is, is dat bijvoorbeeld een kat jou steeds nadert met zijn staart omhoog.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een vriendelijk gebaar.
0: Ja, met een staart omhoog is vriendelijk. Oh ja, is een beetje nieuwsgierig. Is een beetje nieuwsgierig.
1: Ja, dat hij ook echt wel wat met jou wil. Hè? Dus een soort...

0: En jij komt natuurlijk ook wel vaak tegen, juist als het dus wat minder, als er echt wel problemen zijn, dat een kat echt, nou ja, wat jij al vertelde over dat katertje, die gewoon niet handelbaar is.
1: Ja, zeker. Ja, de top 3 elke keer toch weer, elk jaar van gedragsproblemen, hè, dus van ongewenst gedrag, kun je beter spreken, is plassen of poepen in huis, groeien in huis en agressie. En dat kan zijn dan agressie naar mensen toe, maar ook agressie naar andere soortgenoten.
0: Ja.
1: Angst is eigenlijk, komt veel vaker voor nog voor bij katten, maar daar worden we als gedragstherapeut minder voor gevraagd.
0: Ja, precies. Ja,
1: het zijn vooral problemen waar mensen zelf natuurlijk last van hebben.
0: Ja, precies. Als het natuurlijk, ik heb ook een keer een kater gehad. Die bleef ook maar plassen overal. Nou, op een gegeven moment word je er helemaal gek van,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Super vervelend.
0: En dan wordt het ook een soort wisselwerking. Want je wordt zelf dan natuurlijk ook geïrriteerd naar die kat. En dan, ja, dat is heel ingewikkeld. Ja.
1: Het is best echt een band met een huisdier. Dat is wel bekend, ja.
0: Ja, want in hoeverre, want je hebt natuurlijk ook verschillende karakters van katten. In hoeverre is een kat gewoon, is dat gewoon karakter? En wanneer zie je dat je echt, dat je daar wel iets aan kan doen?
1: Als gedragstherapeut maak je gedragsanalyse. Dus ga je op zoek naar welke oorzaak speelt een rol. En dat kan per kat, per situatie, per probleem verschillen welke oorzaken er zijn. Maar als het gaat bijvoorbeeld om plassen in huis, eigenlijk is dat toch wel vrij vaak een heel eenvoudig probleem. Waar mensen hele verhalen van maken. Maar als een kat in huis plast, is de eerste stap altijd urinewegproblemen uitsluiten. Dus urine laten onderzoeken door de dierarts. En dan eens even kritisch kijken naar je kattenbak. Want dat is echt heel vaak het probleem.
0: Ja, ja, dat het een grote vies is.
1: Maar voor mensen zeggen we wel eens, niet voor katten. Klein, overdekt, er zit een vulling in met een geurtje. Allemaal dingen die katten helemaal niet willen.
0: Ja, en ook soms als het dan te vies is, zijn ze dan ook, want ze zijn best eigenzinnig natuurlijk.
1: Ja, te vies, zeker. Ja,
0: ja.
1: Te vies zijn, te klein. Ongeschikte vulling bevatten bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, want is het, dat is natuurlijk wel heel leuk als je zo kan helpen. Hè? Want ik las ook op jouw website best wel veel, echt wel hele enthousiaste baasjes met van, nou, dit hadden we echt nooit verwacht. Hij is echt helemaal veranderd. Ik denk, nou, dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Heel leuk dat je zowel de kat als de mensen erachter kan helpen. Zeker.
0: Ja, ja. Ja, dus eigenlijk kan je het meestal wel oplossen.
1: Meestal wel. Meestal kan je het oplossen of verminderen. Maar ja, niet altijd. Hè. Het zijn geen koffiemachines waarbij ik even aan wat knopjes kan draaien en dan doet hij het weer.
0: Nee.
1: Het hangt heel erg af van het probleem, maar ook van de oorzaak. En soms is de oorzaak duidelijk en weet je ook wat de eigenaar zou moeten doen om het gedrag te veranderen of te stoppen.
0: Ja.
1: Maar is het niet wenselijk, het advies? Hè? Of niet uitvoerbaar?
0: Dat is het ook. Ja, precies. Ja, wat is een van de bizarste dingen die je bij zo'n kat... Wat is een geval waarvan je echt dat het er echt bij is gebleven?
1: Jeetje, ja, dat zijn er wel heel veel.
0: Ja, want je zit al heel lang in het vak eigenlijk al. Ja.
1: Nou, ik denk wat wel een hele leuke was... was een kat waarbij ik op huisbezoek ging, toen nog in Haarlem. En de mensen hadden een kat geadopteerd, leuke rode kater... maar haalde uit. Uiteindelijk heb ik toen het advies gegeven. Ga hem voor een maand lang niet. Dus negeer hem. Negeer hem helemaal. Ga hem niet, pak hem niet op. Loop met een boogje om hem heen. En na een maand kreeg ik het bericht. Nou, hij ligt naast me op de bank.
0: Ach, ja. Oh, geweldig. Het is een beetje kattengedrag. Ja. Het is eigenlijk met een gelijke munt terugslaan, hè? Want zo'n kat doet dat ook altijd, vind ik. Met zijn rug naar je toe zitten, dat soort dingen.
1: Ja, maar veel kattenliefhebbers maken vaak ook de fout dat ze te veel willen van de kat. Hè?
0: Dus ja.
1: Is de kat willen aaien en oppakken en heel veel katten willen dat niet.
0: Grappig, want dat wou ik je wel vragen. Inderdaad, kunnen we ze te veel aandacht geven?
1: Want
0: dat kan dus zeker wel.
1: Ja.
0: Ja, wat grappig.
1: Ja, ze zijn natuurlijk lekker aaibaar in een zacht velletje. En we willen ook katten aaien en oppakken en het liefst tot schoot. Maar ja, helaas voor ons willen ze dat niet altijd.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Beter om de kat...

0: zelf het initiatief te laten nemen. Dat altijd.
1: Ja, precies. Ja. Wat een goeie. Ja, want ik wou ook nog vragen, heb je een tip? Als er echt één simpele tip is waarmee je kat echt gelukkiger kan krijgen, wat is dat dan?
0: Nou, dat is inderdaad de kat zelf laten bepalen, zelf het initiatief laten nemen, jou op laten zoeken.
1: Ja.
0: En als je een kat hebt die niet naar buiten kan, veel spelen.
1: Ja, ja, precies. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ben jij ook, praat jij tegen je katten? Je hebt er twee.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, leuk.
0: Ja, tegen ze, ja.
1: Ja. En kan je nou toch wel...
0: Ik denk niet dat ze iets ontstaan, maar
1: nee.
0: Ja, dat doen we nou eenmaal.
1: Ja, precies.
0: Maar een mens. Ja.
1: Nou, dat geeft volgens mij toch ook wel een soort van... Dat weet ik ooit, zou ik nooit vergeten van een man... die had een hele zware stem en die had een hond... en die zei dan hele lieve dingen tegen die hond... maar dat kwam natuurlijk allemaal heel, heel hard uit. Dus die hond die had het iets van... oh, wat zegt die allemaal? Dus de toon is volgens mij gewoon het allerbelangrijkste... wat zo'n kat ervan meekrijgt.
0: Ja, de toon. En uiteindelijk natuurlijk, hè, als je steeds bepaalde woorden koppelt aan een bepaalde actie, dan leren ze natuurlijk ook wel, oh, dat woordje dat voorspelt, hè, dat
1: ja.
0: Er wat lekkers komt.
1: Ja.
0: Ja, het woordje kom is natuurlijk snel aangeleerd ook.
1: Ja. Ja, leuk. Nou ja, we kunnen ze dus op zich best wel een beetje inschatten, maar echt begrijpen dat is nog wel een... Je moet gewoon goed observeren, denk ik gewoon.
0: Ja, en zelfs, nou ja, zelfs ik sta ook nog wel eens voor verrassingen. En,
1: ja.
0: Ik ben ook benieuwd. Hè, als ik één, ik weet dan wel, volgens mij was dat van Middels Dekkers. Als je één vraag zou mogen stellen aan je kat, wat zou je dan vragen?
1: Ja, en geef daar eens antwoord op.
0: Gelukkig.
1: Ja, ben je gelukkig?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Dus ik vond het wel heel mooi. Ik dacht, ja, dat zou ik ook wel willen weten.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Ik denk het wel. Als ik zo naar mijn katten kijk, die hebben alle vrijheid. En dat vind ik altijd ook heel prettig.
1: Ja.
0: En control freaks. Ze willen zelf in controle zijn. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze binnen en buiten zijn.
1: Ja, dat is belangrijk, hè?
0: Of ze wat rotjes eten of niet.
1: Ja.
0: En ik zal ze niet tegen hun zin oppakken. Nou, heel enkele keer dan.
1: Ja, precies. Gewoon als jij het even wil. Ja. Maar het is goed om te weten. Zo'n karakter is dan toch wel goed om een klein beetje rekening mee te houden. Nou, ontzettend leuk. Zo hebben we toch... We kunnen natuurlijk heel lang hierover praten. Maar dit zijn denk ik al hele leuke dingen. En ik wil je ontzettend bedanken voor je inzichten. Ik denk eigenlijk ook dat we na dit gesprek ook best wel... net weer even een klein beetje anders naar de katten kijken. Dus hopelijk begrijpen we een beetje meer wat ze ons proberen te vertellen.
0: Ja, ik, anders een leuke cursus volgen.
1: Ja, nou, ja. Want dat kun je bij jou ook doen, hè?
0: Ja, nou, bij de Tindy Academie. Daar geef ik ook les, ja.
1: Nou, mensen kunnen jou vinden. Yvonne Sweren. En op jouw website staat het ook. Ja, en dat doe je gewoon online dan.
0: Ik doe nu online consulten.
1: Ja, ja, precies. En de cursus? Ja.
0: De cursus geef ik ook online.
1: Ja, nou, dan kunnen mensen je gewoon vinden. Ontzettend bedankt, Yvonne. Ik ga voor jou A Year of the Cat draaien. Want dat is natuurlijk wel heel erg in de... En leuk om je gesproken te hebben. En wie weet, tot een volgende keer. Hele fijne avond.
0: Ja, jij ook, hè.
1: Dag.
0: Ja.

This girl from Koongs, from Cooking on Three Burners. Een lange titel is dat toch eigenlijk, hè? Maar wel een lekker nummer. Ja. En dan toch heel even kort, want het was leuk om even over onze katten te hebben. Ik hou ervan en ontzettend leuk ook dat Yvonne ons daar even over wilde vertellen. En ik wilde eigenlijk ook aan haar voorleggen, want ja, je denkt, we zijn er allemaal wel een beetje uit. Maar we hebben dus een compleet nieuw wilde kattensoort ontdekt. Wetenschappers in Bolivia hebben dat ontdekt. De Leopardus tilcayo. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar het is een kleine tijgerkat. En het bijzondere is dat de biologen dachten dat deze kattensoort, dat ze die al kenden. Maar pas na uitgebreid DNA-onderzoek kwamen ze erachter dat dit een unieke, nog niet eerder geregistreerde soort is. Dus ja, dat zijn toch wel weer leuke nieuwtjes. Dus mocht je denken van, we hebben alle katten nu wel gezien. Er is dus gewoon een gloednieuwe wilde kattensoort ontdekt in Zuid-Amerika. En ik dacht, dat ga ik jullie toch eventjes mededelen. Als we het toch over die katten hebben. Hier is Alan Clark met Hold On.

Hills of St. Anne van Stephen Marley. Een mooie persoonlijke ode aan St. Anne Parish in Jamaica. Het is de regio waar zijn vader, natuurlijk de legende Bob Marley, is geboren en opgegroeid. En Stephen Marley heeft aangegeven dat dit nummer voor hem heel veel betekent. Dus dat is mooi. Na David Bowie hoor je wat de Haarlemmers hebben gedaan voor hun dieren vandaag. In de Straatvraag. Straks.

0: Wist je dat dit nummer eigenlijk voor Elvis was geschreven? Dat las ik, want Bowie is ontzettende fan van Elvis en wilde nummers voor hem gaan schrijven. Maar Elvis Management wees het af. Maar ik kreeg nog wel een briefje met All the best and have a great tour. Nou, Bowie was helemaal aesthetic als grote fan. Uiteindelijk zelf, 1975, Golden Years. Ja, en dan is het natuurlijk Dierendag. We kunnen er niet omheen. We hebben het al heel vaak gezegd. Maar het is dus ook een hele leuke en goede reden om eens even onze huisdieren eens even lekker te knuffelen en wat meer aandacht te geven. Maar hoe deden de Haarlemmers dat? Ik ging gisteren de straat op en vroeg: hoe ga jij jouw huisdier vandaag extra verwennen? Luister even mee. Het is morgen Dierendag.
1: Ja, weet ik.
0: Heeft u iets voor hem gekocht?
1: Ja, ze worden elke dag eens overweend.
0: Ja, dus het is niet anders dan normaal.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee? En wat is het leukste van uw huisdier?
1: Alles. Ja. Ze heel gezellig zijn. Ze heel lief.
0: Ja?
1: En ze zal altijd bij me blijven, maar dat gaat niet.
0: Mevrouw, u gaat de dierenwinkel in. Morgen is het Dierendag. Gaat u echt iets kopen voor Dierendag?
2: Natuurlijk.
0: Ja?
2: Tuurlijk.
0: En wat voor dier heeft u?
2: Tweede kans Spaanse straathond.
0: Dus die wordt morgen lekker verwend?
2: Ja, absoluut. Ja?
0: En wat gaat u halen?
2: Kleine koekjes, dus dat ga ik daar nu halen.
0: Ja, en gaat u ook echt iets leuks doen morgen met hem?
2: Altijd in de duinen wandelen 's ochtends, dus ja. Dat is
0: ja, heerlijk. Is niet veel verschil. Nee, precies.
2: Hij heeft gewoon een goed leven, dus dat ja. Is heel goed.
0: Morgen Dierendag.
3: Ja, dat weet ik.
0: Ben je er klaar voor?
3: Zeker, mijn katten zijn er ook klaar voor. Ze worden erg verwend morgen.
0: Ja, wat krijgen ze?
3: Veel snoepjes, veel aandacht, liefde. Ze mogen bij me slapen in bed.
0: Dat mag altijd?
3: Nee, niet altijd, maar af en toe wanneer ik zie dat mijn kat een beetje aanhang nodig heeft, mag ze wel bij me slapen.
0: Ja, en als jij een beetje verdrietig bent, komt die dan ook bij je?
3: Altijd. En ja, ik merk gewoon wel een speciale van mijn kat eigenlijk. Altijd als ik mijn scooter al aan kon rijden thuis, dan staat mijn kat al voor de deur te wachten. Ik heb me wel in de loop van de tijd dat ik mijn kat nu al 10 jaar heb, weet ik wel een beetje wat ze bedoelt met bepaalde blikken in haar ogen.
0: Ja? Kan je een voorbeeld geven?
3: Nou, bijvoorbeeld als je kat slow blinkt naar jezelf, dan betekent dat ze van je houdt. Het is een soort, ik hou van je. Dus aan dat soort dingen kan je het herkennen.
0: Maar ben je niet ook stiekem dat je een beetje baby talk doet?
3: Nee, zeker niet. Nee, ik praat eigenlijk helemaal niks tegen mijn kat, maar ik geef er wel heel veel aandacht.
0: Ja, en ik zie jou een beetje lachen, want er is toch nog wel iets anders te vertellen, of niet?
4: Hij miauwt gewoon naar die kat.
0: Dus jij praat echt in kattentaal terug?
4: Ja.
0: Ja? Nou, dan moet je dat toch even voordoen. Ja, ik vind het echt heel lief. Heel veel plezier met de Dierendag. Dank je wel. Nou, jij komt naar buiten met een heel lekker blikje met kattenvoer. Voor wie is dat?
5: Voor mijn kat.
0: Want ga je morgen dat lekker geven?
5: Ja.
0: Ja, ga je hem lekker verwennen?
5: Ja.
0: Dat is goed, want jij hebt een lieve kat.
5: Ja.
0: Ja? Ja, is hij al oud, jouw kat?
5: Ja, 16 jaar.
0: Oh, dus hij is al heel oud. Ja. Heb je hem al heel lang?
5: Ja.
0: Want dan is hij eigenlijk ouder dan jij.
5: Ja.
0: Mag ik jullie wat vragen? Hebben jullie een huisdier?
6: Ja, ja, zeker hebben wij een huisdier.
0: En hoe heet hij?
6: Ponyo.
0: Ponyo. Is het een hond of een kat?
7: Het is een vogel.
0: Het is een vogel. En morgen is Dierendag, hè?
7: Ja.
0: Gaan jullie iets bijzonders voor Ponyo doen?
7: We gaan nu naar de dierenwinkel, dus we weten het nog niet zeker.
0: Nee. Kan je met hem praten?
8: Hij probeert wel te praten.
0: En begrijp jij hem dan?
8: Nee.
7: Hij is pas 1 week bij ons, dus... hij durft nog niet heel veel bij ons.
0: Dus je moet hem nog een beetje leren kennen?
7: Ja.
0: En als je roept, komt hij dan?
7: Wel een beetje.
8: Ja.
0: Ja, komt hij dan? En wat roep je dan?
8: Ponyo.
0: Ja, gewoon zijn naam. Dus hij luistert naar zijn naam.
7: Ja.
0: Dat is leuk. Nou, ik hoop dat hij iets moois krijgt van jullie.
7: Ja.
0: Heel veel plezier. Is het voor een dierendag cadeau?
9: Ja, klopt.
0: Ja? Want wat hebben jullie, een hond of een kat?
9: Wij krijgen weer een kat erbij.
0: Oh, dus een klein katje?
9: Ja.
0: Ah, leuk. En wat is nou het leukste van de kat die je nu hebt?
4: Ja, het is een schatje. Het is gewoon echt een schatje. Een klein monstertje.
0: En kan je een beetje met hem praten?
4: Zeker. Ja? Hij praat ook zeker terug.
0: Ja, heb je het idee dat je een beetje begrijpt?
4: Ja, vaak wel. Ja. De blik is genoeg.
0: En hoe praat je tegen hem?
4: Hele zinnen.
0: Ja?
4: Ja, wel.
0: Ja, hoe klinkt dat dan?
4: Jeetje.
0: Oni,
4: kom eens.
0: Ja. Zo. Ja, nou, mag ik jullie veel plezier wensen met jullie nieuwe kat?
9: Ja, dankjewel.
0: Heeft u een huisdier? En heeft u al iets lekkers gekocht? Want ik zie wat vogelzaad.
2: Vogelvoer heb ik gekocht. En nou, andere dingen is ook nog, maar niet voor thuis.
0: Ja, en is dat speciaal voor Dierendag of is het altijd gewoon lekker?
2: Nee, dat doe ik altijd. Ja. Hij heeft voor mij elke dag Dierendag.
0: En u heeft een vogel. Wat is nou zo bijzonder aan een vogel?
2: Heel
0: aan
2: gezellig.
0: Uw vogel?
2: Ja, heel gezellig. Heel gezellig, ja.
0: Ja? Ja? Ja,
2: bezig met fluiten en praten tegen elkaar.
0: En begrijpt u ze een beetje?
2: Ja hoor, als je er maar veel naar kijkt en goed naar luistert.
0: Ja, gaat u ze steeds beter hun taal begrijpen?
2: Ja, precies.
0: Ja. En mogen ze lekker rondfladderen of zitten ze in een kooi?
2: Nee, zit in een foyer.
0: Ja, dan wens ik u een hele fijne dierendag, maar die heeft u eigenlijk elke dag al.
2: Ja, precies.
0: Morgen is het dierendag, hè? Wat hebben jullie voor dier?
5: 9 vissen en een kat.
0: Zo, en je bent eigenlijk ook een dier, want dit is voor de radio, dus dat zien mensen niet. Maar je bent een soort beer.
5: Een ratje.
0: Een ratje ben je. Hey, en je kat, is dat, hoe heet die?
5: Mila.
0: En wat ga je morgen iets speciaals doen?
5: Eten geef ik voor.
0: Ja, niet iets anders dan normaal?
5: Nee.
0: Nee? En wat is het leukste van Mila?
5: Knuffelen.
0: Lekker knuffelen. Als je hem één vraag zou mogen stellen, wat zou je, als je kattentaal zou spreken, wat zou je vragen?
5: Waarom miauw je altijd zoveel?
0: Ja, wat je daarmee wil zeggen.
5: Ja.
0: Heeft u huisdieren?
10: Ja, ik denk dat iedereen huisdieren heeft.
0: Ja? Ja, en
10: echt iedereen?
0: Ja, echt waar? Want ik zie ook heel veel mensen die geen huisdieren hebben.
10: Ja, maar wat versta je onder een huisdier? Ik denk dat als je heel goed kijkt, in hoeken en gaten onder je bed, zitten gewoon huisdieren.
0: Overal huisdieren?
10: Ik noem het huisdieren, toch? Ja. Ze zitten in huis.
0: Is waar. Wat is je favoriete huisdier dan op die manier?
10: Niet in die categorie.
0: Nee.
10: Okay. Ik heb ze laatst nog even opgehaald en schoongemaakt.
0: Ja, heel goed. Hey, dankjewel. Ja. Nou, fijne dierendag dus. Ja. Nou, die dieren in Haarlem worden prima verzorgd en krijgen heel veel liefde. Dat is goed om te horen. Hier is Brother Wallace met Honey.

zou noemen. Misschien mensen ook wel een dier. Ik krijg nog een paar leuke berichtjes binnen. Van Ronnie, die zegt, ik heb een minibankje voor mijn hond gekocht. Maar hij ligt uiteindelijk gewoon op de grond. Heel herkenbaar. Net als Sander, die zegt, een fontein voor mijn kat. Maar ze drinkt gewoon liever uit de kraan, ja. Ik heb ook twee katten. Die doen dat ook. En Lilla zegt, ik heb ooit een matching kersttrui voor mij en mijn hond gekocht. Hij vond het duidelijk minder leuk dan ik. Even een foto sturen. Dat moeten we gewoon wel even zien. Ja. En na Slow Motion van Alicia Cara gaan wij eens even kijken wat er op de agenda staat voor volgende week. Maar eerst Slow Motion.

Sunshine van Alicia Cara. 10 voor 10 hier op Haarlem 105. Martijn en Monique die appen nog een hondenbadjas. Klinkt gek, maar na een wandeling in de regen is het ideaal. Dat zijn de dingen die wel werken voor onze lieve hondjes. Ja, en dan is het alweer inderdaad 10 voor 10. En we gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is de komende week in Kennemerland, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. In de week vooruit. We beginnen op dinsdag 6 oktober. Dan kun je in de pletterij terecht. En ja, misschien ga ik daar toch eens even langs. Dat heet Grip op energiekosten voor iedereen. Het is natuurlijk een hele interessante avond voor wie wil weten hoe je meer grip krijgt op je energierekening. Want die rijst best de pan uit. Aanrader, dinsdag 6 oktober. Woensdag 7 oktober staat cabaretier Pieter Derks in de Stads Schouwburg in Haarlem. Ook een aanrader natuurlijk. Donderdag 8 oktober, ook weer een iets om informatie te krijgen. Want Laila Frank, Anne van Soest en Bob Deen staan in de Stad Schouwburg met het theatercollege Trumps Amerika, Chaos en Gevaar. Ze praten over de veranderende verhouding natuurlijk tussen Amerika en Europa, de NAVO, Oekraïne en wat er allemaal momenteel in Amerika gebeurt. Er gebeurt zoveel. Dus wil je er wat meer duiding in, dan is dat donderdag 8 oktober misschien een goede mogelijkheid in de Stad Schouwburg. Op 8 oktober is er ook een lezing over de Nederlandse ontwerpers Eduard Niermans en Johannes Jansen. Zij werden tijdens de Belle Époque internationaal bekend met hun architectuur en interieurs. Ook heel interessant, heel iets anders, maar zeker interessant. Vrijdag 9 oktober is er muziek genoeg. Erik Vloeiman staat in de film met Licks and Brains. Terwijl Rapaille in het patronaat zorgt voor een avond Celtic Folk. Zaterdag 10 oktober is er ook van alles te doen. In de film kun je naar Vivaldi's Vierjarige Tijden met Noah Wildschut en het Concertgebouw Kamerorkest. En in het patronaat iets heel anders. Lekker dansen voor 40 Up. Dat is zeker leuk, ben ik ook wel eens geweest. Of je kunt, en dat is overdag natuurlijk, meedoen aan iets sportiefs. Want er is Knisper Kraantje Lek. Dat is een hardloopevenement door de omgeving van Haarlem. Van Kraantje Lek in de Duinen. Ook erg mooi. Het is zaterdag 10 oktober allemaal. Ja, en de Kinderboekenweek die loopt, was deze week natuurlijk al vol bezig. Hij loopt nog tot en met zondag 11 oktober. Dus kun je zondag in de Stad Schouwburg naar Mus en Kapitein Kwaadbaard en de Vijf Slangen. En in Heemstede naar Dikkie Dik en de Taart. En ook leuk, woensdag 7 oktober kunnen kinderen ook, want er is ook een samenwerking met de Schuur. Dus woensdag 7 oktober kunnen kinderen ook om 14:00 naar filmverhalen uit de Magische Tuin. En dan krijgen ze ook nog eens een kijkje achter de schermen van het filmmaken. Dus dat is allemaal leuk. Dat is hem voor zover. Ook nog even iets praktisch, want vanaf donderdagavond 8 oktober tot en met maandagochtend 12 oktober is de Schipholweg bij de Buitenrustbruggen afgesloten voor auto's. Houd daar dus rekening mee als je onderweg bent. Dat is ook wel fijn dat dat niet een ergernis is. Dus dat en meer nog in deze agenda. En ik wens je een hele fijne week met helemaal geen zorgen. En daarom krijg je van mij deze plaat No Worries van Simon Webbe. Ik hoop je volgende week weer te ontmoeten hier van 8 tot 10. Wietske op zondag bij Haarlem 105. Een hele fijne week.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz Uno op de zondagavond op Haarlem 105. En vanavond ja, ga ik allemaal jazz draaien. En dat hebben al meer collega's ook al gedaan voor me, maar dan geen jazz. Nummers die waar een naam van een dier is in verwerkt. Want vandaag is het Dierendag, 4 oktober. En ik ben begonnen met het nummer Cool Cats van ID-scapes. En ID-scapes, dan moet ik weer even kijken, dat is een DJ en producer die prachtige muziek uit deze dingen weet te maken. En vanavond komt van alles aan bod. Het wordt een drukke avond. Ik krijg in ieder geval om 10:30 ongeveer komt Sol Yang aan de telefoon. Dat is een pianiste die met het trio aanstaande zaterdag komt spelen in de pletterij. En dan hebben we natuurlijk ook nog wat er allemaal aankomt deze week. Het 023 Jazz Event. Dat betekent vanaf woensdag wordt het geopend in de pletterij. En er zijn er overal in de stad bij het Patronaat, de Philharmonie. En de film moeten we tegenwoordig natuurlijk zeggen. Overal en daar komt ook straks wel aan bod. En dan kun je ook zien op 023 Jazz concerten. Maar ik ga beginnen weer met een nummer wat met dieren heeft te maken. En dat is van Odd Job. En dat is een groep uit Zweden. En die hebben een nummer geschreven, de Kangaroo. En als je daar naar luistert, hoor je ook duidelijk met de mondharp die daar gebruikt wordt. Dan signaleert het en laat het heel goed horen wat een kangaroo doet. We gaan luisteren naar de Kangaroo, Odd Job.

En met dit prachtige nummer is het programma geopend. Dan ga ik verder met meer nummers die met dieren te maken hebben. En dan ga ik naar de groep Brut. Ken je wel, dat is een groep jazzband uit Amsterdam. We hebben een van de leden, Volkert Oosterbeek, die wordt Hamilton gespeeld. Dat is een man die nu in Haarlem woont en die ook regelmatig hier ook optreedt met sessies en dergelijke. En het is ze noemen ze hun muziek wel super jazz. En het is jazz maar vermengd met soul, funk, boogaloo, surf, rock en invloed uit allerlei soundtracks. En vaak wordt die band ook geassocieerd met bijvoorbeeld de sfeer van de Tarantino film. Of spaghetti westerns en oude vinylplaten. Nou, we gaan daar een nummer, heb ik ervan gekozen. Dus ook in de geest van Lou Donaldson, die geweldige oude boogaloo jazz die je dan ook voelt bij hun muziek. En dat is het nummer Camel. En dan hoor je ook duidelijk de kameel bewegen zich in de hete zand en de hete temperatuur in de woestijn. Benut, Camel.

Dan ga ik nu naar het nummer Chicken and Waffles. En dat wordt uitgevoerd. Eerst laat ik een oud nummer, dat hoor je op de achtergrond al. Bunny Berrigan, die heeft het in de jaren 30 al uitgevoerd, in 1935, met zijn Blue Boys. Maar later is dat nummer op muziek gezet door Jazz Enough. En dat is een producer uit New York. En die richt zich op korte, sfeervolle, instrumentale beats, waarin de jazz, hip-hop en soul en lo-fi muziek samenkomen. En dat zijn eigenlijk kleine muzikale snapshots. Je hoort op de achtergrond al die muziek zoals het origineel was, het nummer, in de jaren 30 dus. En wat is het nou? Wat betekent het nou, chicken and waffles? Dat betekent, dat heeft een hele sterke band met de Afro-Amerikaanse cultuur en met Harlem. Want jazzmuzikanten konden na hun nachtelijke optredens dan eten wanneer het te laat was voor een diner en te vroeg voor het ontbijt. En dan namen ze chicken and waffles. Je hoort nu op de achtergrond de oude opname en dan ga ik nu snel naar die hele moderne uitvoering door Jazz Enough. Chicken and waffles, Jazz Enough.

Je hoort hem al op de achtergrond. Herbie Hancock met Dolphin Dance. Ook weer een nummer met een dier erin. Compositie van Hancock uit 1965. En allemaal prachtige muzikanten waarmee hij hiermee speelt. Dan moet je, het was eigenlijk in die tijd dat Miles Davis kwam met een nieuwe muziek, een nieuw geluid. En dan praat je over Herbie Hancock op piano, Freddie Hubbard op trompet, George Coleman op tenorsaxofoon, Ron Carter op de contrabas en Tony Williams op drums. Die jonge drummer, geweldig. Dit is ook een prachtige melodie en eronder zitten allerlei verrassende harmonische wendingen en onverwachte cadenzen en modulaties. Dat zeg ik dat allemaal mooi, hè? En hij, dat schreef hij zelf, Hancock, en zei: ik wil hier proberen met deze muziek de gratie en de speelsheid van dolfijnen te tonen aan de luisteraar. Dolphin Dance, Herbie Hancock.

0: Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.
1: Doe dat zeker. En dan zie je ook dat, ook als je op de site kijkt, dat staat niet in de folder en ook niet op het officiële programma. Maar volgende week heb ik 2 uur Jazz or No, want dan gaan we ook opnames van deze week, van het 023 Jazz Event, ook tonen. Dus er komen ook video aan te passen. We gaan interviews afnemen met muzikanten en wat opnames van artiesten die spelen, ook Sol Young. En dat kun je allemaal zondagavond zien. Dan ga ik van 10 tot 12 gaan we in de uitzending. Dus dan weet je dat alvast. Ga ik nu verder met een ander nummer. Black Dog Syndrome heet het nummer. En is van Jean-Michel Bernard en Kimoko Ono. En wat is er nou mee aan de hand? Nou, Jean-Michel Bernard, die komt uit Frankrijk. Hij is een pianist en filmcomponist. En die speelde ook jarenlang met Ray Charles. Hij speelde daar Hammond B3 en piano en keyboards. En heeft hij samen met zijn vrouw, dat is Kimoko Ono, niet Yoko, maar Kimiko Ono, heeft hij een muzikale wereld gemaakt, muzikaal gezien dan, vanuit het perspectief van honden. Het dagelijks leven van honden, hun emoties en hun eigenaardigheden. En nou, wat is nou het Black Dog Syndrome? Dat is het idee, maar dat is wetenschappelijk niet bewezen, dat zwarte honden worden minder snel geadopteerd en worden ook vaak negatiever beoordeeld. En ook minder vaak opgehaald uit asiels. Maar dat schijnt toch niet zo te zijn. Er is onderzoek naar geweest. Maar het is toch wel een leuk item om daar muziek aan te wijden. We gaan nu luisteren naar het nummer van Jean-Michel Bernard. Bernard met Kimoko Ono. En het nummer heet Black Dog Syndrome.

En wil je deze prachtige muziek live meemaken? Kom dan zaterdagavond naar de Pletterij. Een concert weer in het kader van JazzX, die jonge muzikanten een podium biedt om hun eigen composities aan het publiek te laten horen. Dan ga ik nu verder met weer natuurlijk een nummer uit de wereld van de dieren. Flight of the Cosmic Hippo. En een vreemde titel. En dat wordt uitgevoerd door Bela Fleck. Bela Fleck is een Amerikaanse banjo-speler die de banjo ver buiten de traditionele bluegrass heeft gebracht. Heel bijzonder wat hij altijd doet. En dit nummer wordt verder begeleid met de bas van Victor Wooten. Dat geeft, is enorm belangrijk bij dit nummer, want die geeft het een zware, trage groove, waardoor het op een hippo gaat lijken. Hè? En daarboven dan, dan klinkt die banjo van Fleck heel luchtig en melodisch. Dat klinkt heel bijzonder. Nou heette het nummer oorspronkelijk Flight of the Codeine Hippo, maar Fleck vond dat geestig, maar hij wilde toch geen drugsterm in de titel. En toen heeft hij het veranderd, heeft hij het genoemd dus, wat ik net zei, Flight of the Cosmic Hippo. Maar hij zei, het leek eigenlijk wel op een drukt oud nijlpaard als je daar naar luistert. Nou, dat gaan we nu doen. We gaan luisteren naar dat nummer. Bela Fleck en de Flecktones met Flight of the Cosmic Hippo.

Ja, fijn dat je nog luistert naar mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. Heerlijke muziek probeer ik voor je te draaien. Allemaal in het teken van dieren die we in de titels hebben verwerkt. Dit was net wat je net hoorde, dat noemt men library music. Dat is uit de jaren 60 en 70. Gespeeld door de pianist, Italiaanse pianist Stefano Torossi. En wat moet je nou bij library muziek voorstellen? Dat zijn eigenlijk een soort kleine sketches. Je moet in een paar minuten muziek, moet ik het uitleggen, moet de componist eigenlijk een visuele associatie creëren. En hier heet het nummer Catwoman. En wat je net hoorde, dat klinkt elegant, verleidelijk, geheimzinnig en een beetje gevaarlijk in de traditie van deze muziek. Dan gaan we nu verder met weer een heel andere soort. Dan heb ik het over de Engelse groep uit Manchester, Go Go Penguin. Hele bijzondere muziek altijd. De pianist is Chris Illingworth. En dat trio klinkt vaak veel groter dan een traditioneel pianotrio. Ze noemen het dan ook acoustic electronica. En ze gebruiken de akoestische instrumenten, dat is heel bijzonder, om effecten te bereiken die je normaal met elektronische muziek associeert. Dus wat je hoort is gewoon akoestisch gespeeld, maar het lijkt bijna elektronisch. We gaan luisteren naar een prachtig nummer, Raven, oftewel een raaf, van Go Go Penguin. En je kunt ook weer meekijken.

0: Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.
1: Kijk, ik zeg het nogmaals een keer. Kijk naar deze site. Daar staan alle concerten die deze week vanaf woensdag starten tot en met zondag. Allerlei jazzconcerten aan in allerlei zalen. Van Pletterij tot Patronaat tot Teveel. Kijk maar in het programma. Dan ga ik bijna afsluiten. Fijn trouwens dat je nog te gast bent in mijn programma en nog luistert. Daar ga ik nog vanuit. Dan ga ik afsluiten bijna met Jazz Hound. Dat is een nummer van Johnny Allegre. En die komt uit de Filipijnen. Hij had een groep opgericht in 2002. Die heette Affinity. Hè? Ik ga er wel stotteren zelfs. Die groep was in Manila. En die groeide tot een belangrijke formatie in de Filipijnse jazz. En datzelfde album werd uitgebracht ook in Engeland. En toen heette het Jazz Hound. En daar ga ik zo een stuk van draaien. En dan sluit ik af, even heel kort als het mag, van Brecht. Want Brecht denkt, oh god, dan gaat iedereen, die haakt af en die luistert niet naar mijn programma. Dan ga ik een stukje laten luisteren van Cat & Mouse. Van Oxbow, die komen uit San Francisco. Maar dat is muziek op de grens van noise rock, art punk en experimentele rock en vrije improvisatie. En die spelen daar samen met die Duitse free jazz saxofonist Peter Brutsman. Nou, dan weet je het wel. Dat is Harry in de tent. Ik wens je een fijne week. Ik zie je hopelijk deze week bij de 023 Jazz Events. En tot dan. En we gaan afsluiten dus met Jazz Hound en Cat & Mouse. Johnny Allegro.

Nou, ik voorspelde het niet al. We gaan nu een minuutje helemaal de wilde in. De Cat en de Mouse die achter elkaar aanrennen. Je hoort het heel duidelijk. Oxbow en Peter Brutsman, daar sluit ik mee af. Tot volgende week en een hele fijne week. En ik hoop je bij heel veel jazzconcerten deze week te ontmoeten. Tot ziens.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 11 uur.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, lieve luisteraars, dat was Crocodile Rock van Elton John. Want het is dierendag vandaag natuurlijk. Dus vandaag staat helemaal een take van dieren. En dus ook mijn nummers. En leuk dat je luistert. Ik ben Brecht van Groen. Vandaag is nu is weer mijn nieuwe uitzending van 11 tot 12. Genaamd Brecht door Zee. En straks komt mijn favoriete, eigenlijk wel mijn favoriete rubriekje genaamd Speel de Tea. En deze week is de vraag, wat is jouw favoriete dier? Ja, denk er alvast even over na. En dan komt hier alvast Nightbirds van Shack Attack. Want elk nummer is in het teken van dieren vanavond. Geniet ervan. MUZIEK

Ja, dat was de Love Cats van The Cure natuurlijk. En wist jij dat ongeveer 45% maar, voor mij in ieder geval, van de Nederlanders een huisdier heeft? Ja, voor mij was dat nieuwe informatie. Ik dacht namelijk dat het er meer zouden zijn. Want lieve mensen, het is natuurlijk Dierendag vandaag. En welkom bij mijn vaste rubriekje genaamd Speel de Tea. Waarin ik jou, mijn vaste luisteraar natuurlijk, altijd een spannende vraag stel van een bepaald theezakjesmerk. En vandaag is het Dierendag. Nou, nog een leuk feitje. 1929 was de dag dat voor het eerst eigenlijk op 4 oktober Dierendag werd gehouden. Ja, die datum werd gekozen vanwege Franciscus van Assisi, een heilige uit de middeleeuwen die bekend stond om zijn zorg voor dieren en de natuur. Nou, wat een leuk feitje, maar genoeg feitjes. Want wat is mijn favoriete dier eigenlijk? Nou, het is een gek dier en ik heb er ooit in groep 5 of 6 heb ik daar mijn spreekbeurt over gehouden. En het is de axolotl. Nou, voor de mensen die dat dier niet kennen, wat ik heel goed snap, het is een soort hagedis. Het is een amfibie uit Mexico en hij leeft van nature in zoet water. En axolotls kunnen hun hele leven kieuwen houden, zolang ze onder water blijven. Ja, het zijn hele rare dieren, want ze kunnen verloren lichaamsdelen, zoals poten of delen van organen zelfs, opnieuw laten aangroeien, omdat ze dus altijd in een soort babystaat blijven, zolang ze onder water blijven. Dat maakt ook dat ze heel veel worden gevangen voor de wetenschap, wat een beetje jammer is, maar begrijpelijk. En ja, ze hebben kleine oogjes en een brede, opvallende glimlach. Dus als je het googelt, het is geen AI, het dier bestaat echt. Het is gewoon een heel raar dier. En een volwassen axolotl wordt meestal van ongeveer 20 tot 30 centimeter lang. En ze eten onder andere wormen, insectenlarven en kleine waterdieren.

En in het wild zijn ze dus ernstig bedreigd. Dat is ook omdat ze gewoon, ja, buiten dat ze lichaamsdelen kunnen aan laten groeien, ja, die verwijderd zijn, zijn ze, ja, kunnen ze zichzelf nou niet per se supergoed redden. Maar het zijn hele interessante dieren. Dus als je dit op wilt zoeken, doe het alsjeblieft. Want ja, ze zijn heel schattig en gewoon heel vet. Ja, deze week is dus de vraag: wat is jouw favoriete dier? Stuur het me alsjeblieft door via 06-105-105-38. En dan bespreek ik dat straks. Maar ja, het is natuurlijk de dag van de dieren vandaag. Dus we gaan door met het volgende nummer. En dat is A Horse With No Name van America natuurlijk.

Ja. Wat een bangertje toch. Op de zondagavond. Dat was natuurlijk Cool Cat van Queen. En ik heb alweer een reactie gekregen op de vraag: wat is jouw favoriete huisdier? En de reactie die ik heb gekregen van Isa is: even kijken. Zij zei: ik hou van katten, toepasselijk. Omdat ze 4 poten hebben, blijkbaar. Dankjewel, Isa. Dat wist niemand natuurlijk nog. En ze bitchy kunnen zijn als ze dat willen. Nou, Isa, leuk. Dankjewel voor je reactie. Hier komt Sheep van Pink Floyd. Want we houden natuurlijk wel in het dierenthema. Dankjewel, Isa.

Ja, dat was Black Dog Syndrome van Jean-Michel Bernard. Een tip van Harry, mijn lieftallige collega. En hier komt So Doggone Lonesome van Johnny Cash.

0: you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Ja, Blackbird van de Beatles natuurlijk. Daar sluiten we deze avond mee af. De avond, de dag van die de dag natuurlijk. Ja, en de komende 3 weken helaas ben ik er niet bij. Want volgende week ga ik naar een concert, namelijk de Strokes. Daar ben ik heel blij mee. En de 2 weken daarna ben ik in Griekenland. Dus sorry lieve luisteraar, ik ben er de komende 3 weken niet. Maar misschien hoor je me alsnog als ik van tevoren opneem. En zo niet, is er vast een heel leuk iemand die voor mij in kan vallen. Misschien wel Harry, als hij er zin in heeft. Maar vanavond komt nog even Stromae, Bruno Mars, Avicii, Douwe Bob. Er komen genoeg leuke nummers, dus daar kan je alvast van genieten. En dan zie ik jou, of dan hoor jij mij, over een maand. Ja, helaas. Ik wens in ieder geval iedereen een hele fijne nacht. En vooral vanaf morgen een hele fijne werkweek. En dan zie ik jullie over 3 weken. Fijne avond.
2: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds. Queer Vibes op Haarlem 105.
3: Morgen gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
2: Kom morgenavond naar de Pletterij in Haarlem.
3: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
4: Dit is 105. Het is middernacht.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijnen scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de 2e goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paard oud. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.